0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show. De M van
1: Maggie McDeal voor Gerrit.

lekker dramatisch, zei Vanessa al. Dat kan Nederlandstalig toch echt wel soms zijn. Ach, ik wil terug naar de kust. Van Maggie McNeil, oftewel Sjoukje Smit heet ze eigenlijk echt. En ze heeft ook gezongen met Mountain McNeil, ook in het Engels. Maar ook niet onverdienstelijk dus in het Nederlands. Met ja, heerlijke klassieker, heerlijk Nederlandstalig. Dat was de letter M, Maggie McNeil. We zijn in de tweede uur beland van de Alphabet Show. Vanavond de Back Edition. Ik zoek liedjes met back in titel of terug. Zoals net, hè? Mag ook in Nederlands terug. Want ik ben terug van weg geweest en jullie ook. En dat vind ik gezellig. We zoeken samen naar die liedjes. En we hebben nog de N tot en met Z te gaan. En dat mag dus de titel of de artiest zijn. Ja, met coming back, met return, met de retour. Iets van, ja, we zijn er weer, zoiets. Je mag het insturen, hè? 675-1031. Of doe het via de nieuwe app. Er is een nieuwe Paradise FM app. Dat is nog handiger. Moet je gewoon even downloaden. Dat kost even misschien 5 seconden. Maar dan kan je rechtstreeks met de studio praten. En dan zie ik het verschijnen op mijn scherm. Hey, wat leuk. Ja, weer een verzoekje gestuurd. Hartstikke mooi. Het is 7 over 8. Het is tijd voor de Hemelse Helden. Nou, en ik ben dus 3 weken weg geweest. Dus dan zijn er natuurlijk wel wat artiesten helaas van ons heen gegaan. Dus we gaan even een paar artiesten herdenken. Nou ja, gelukkig niet al te bekende artiesten. Hoewel, de laatste die kende ik wel. Maar de eerste die kende ik niet. Dat was Jim Gilstrap. Misschien zeg je van, oh ja, die ken ik wel hoor. Ja. Hij is overleden op 18 juli dit jaar. En hij was een Amerikaanse zanger. En hij is meest bekend van dit nummer. Het heet Swing Your Daddy. En het stond zelfs op nummer 1 in Nederland in 1975. Misschien herken je het. Ja, dit. Oh ja. Een oh ja, herleefdes, hoor je nu. Dit is Jim Gilstrap. Hij heeft ook niet heel veel andere dingen gemaakt. Hij was ook vooral achtergrondzanger. Bijvoorbeeld voor Stevie Wonder. Joe Cocker, niet de minste. Hij zong ook in Grease, 1978. En op het nummer You Are The Sunshine Of My Life van Stevie Wonder zingt hij gewoon de eerste 2 zinnen. Ja, echt waar. Dan is er nog iemand overleden. En dat is een soort producer, gitarist, opnametechnicus. En hij heette David Z. Dus met een Z, David Z. Hij is 2 augustus overleden, afgelopen week. Hij werd 78 jaar en hij werkte mee aan Funky Town van Lip Sync. Ja, aan dit nummer 1, deze nummer 1 hit. David C. Hij was god als de architect van de Minneapolis Sound. Hij registreerde live-opnames. En bijvoorbeeld de live-opname die de basis vormde van Purple Rain. Dus hij werkte gewoon met Prince ook. Arrangementen met Kiss heeft hij gedaan. En hij produceerde She Drives Me Crazy van de Fine Young Cannibals. De beste man David C. is 78 geworden en hij rust in vrede. Nou, en waar ik wel een beetje van licht schrok was de DJ Kavinsky. Hij is ook overleden en die werd thuis gevonden in Parijs. 50 jaar slechts. En hij is bekend van dit nummer. Het heet Night Call. Komt voor uit de soundtrack van de film Drive. Je weet wel, met Ryan Gosling. Je weet wel, hè? Het is een Franse DJ. Kavinsky heet hij. En er loopt nog een onderzoek dus naar zijn doodsoorzaak. Zijn artiestennaam is Vincent Belorgay. Belorgay, natuurlijk Frans. Hè. Dat was Kavinsky was dan sinds 2006 zijn alter ego. En dit is dus Night Call. Een lekker DJ

0: Kavinsky, de Franse DJ, is slechts 50 jaar geworden.
1: De N van...
0: We gaan verder met liedjes met Back in de titel. Dit is de N van Never Going Back Again. Dit is Fleetwood Mac.

0: De OJ's wisten er alles van. Backstabbers met de letter O, dat is dan van de OJ's. Ja, en zo gaan we allemaal verder met liedjes met back. En dit is leuk, het back kan op allerlei manieren in de titel worden gevonden. Zoals op deze negatieve manier eigenlijk wel. En daarvoor Never Going Back Again. Ik kom nooit meer terug. Dat zei Fleetwood Mac. Ja, dat klonk een beetje apart als Fleetwood Mac. Het is wel inderdaad, je hoorde de stem wel. Maar het komt wel van hun, misschien wel het beroemdste album Rumours uit 1977. Het was een 2 minuten soort plaatopvulliedje, denk ik. Maar ja, wat moest ik anders draaien bij de N? Never Going Back Again. Ook met back in de titel. En zo gaan we lekker het tweede uur. Zijn we nog aan het zoeken naar liedjes met die, ja, die gaan over terug. We kunnen terugkijken naar de tijd. We kunnen iemand verzoeken om terug te komen. En dat is natuurlijk ook de alfabettel. Je kan insturen liedjes die gaan over kom terug, Baby Come Back. Je hebt Baby Come Back van Pato Benton met Ali en Robin Campbell. Dat komt uit 1994. Dat is keuze A of 1 vanavond. Baby Come Back. En de andere is Player. Ja, de Players, je weet wel, die lekkere soft rock uit de jaren 70 met Baby Come Back ook. 2 liedjes met Baby Come Back. Dat is de keuze voor de alfabet al vandaag. En toevallig ook allebei met de P van Player en Pato Benton. Maar ik ken nog een nummer met een artiest met de letter P. En dat gaat ook over Baby Come Back.
1: De P van...
0: Maar dan Come Back and Stay. De P van Paul Young, dat is ook toevallig, zeg. Ja, dus toevallig allemaal met de letter P. Maar de eerste 2 keuzes is dus de alfabet al. Stuur maar in. Ah, dit is echt het geluid van de jaren 80. Uit 1983. Van zijn eerste soloalbum, Paul Young. Kom nou terug. En blijf.

als je liedjes zoekt met de letter Q, dan kom je uit op Queen. Vaak, hè, elke week. Kom je bijna uit op Queen. Ja, Queen Latifah, Queensryche kan ook maar. Ja, en dan zoek je ook nog een liedje met Back in de titel. Dan kwam ik op Back Chat. Ja, dan denk je, hé, dit horen we ook niet elke dag. Nee. Ja, dat klopt. Het is van het album Hot Space uit 1982. En dat album, ja, stonden niet allemaal bekende hits op. Behalve alleen Under Pressure stond erop. Dat is eigenlijk misschien het bekendste van Hot Space. Maar in Hot Space ging Queen een beetje, ja, experimenteren met pop, funk, zoals je dat net hoorde. Het grappige is, het lied is geschreven door John Deacon en hij speelt ook de gitaarsolo. De gitaarsolo wat je aan het horen, geen Brian May.

0: Nee. Brian May had niet zoveel te doen bij Backchat. Nou, dat dus met de letter Q en daarvoor het heerlijke Paul Young, Come Back and Stay. Het is 8:45. Laten we nog 2 nummers doen en dan komt mijn smelige moppetrommel. Ik weet, je zit er thuis klaar voor, hè. Morgen heb je dan weer met koffieapparaat iets te vertellen. Zo van, heb je de mop gisteren gehoord? Ja.
1: Ja,
0: klopt. Het was er weer een, hè. Wat was hij goed, hè?
1: Ja.
0: Of als je collega het niet gehoord hebt, dan kan jij hem vertellen bij het koffieapparaat. Dus blijf nog even luisteren. Na de volgende 2 nummers hebben we nog de R en de S te gaan. En dan komt mijn smelige moppetrommel. De Alpha Battle die loopt niet heel hard. De verzoekjes gingen heel hard. Dat is hartstikke leuk. We hebben nu nog een verzoekje. Trouwens bij de letter R en nog meer verzoekjes straks. Maar de Alpha Battle, dat loopt niet storm. Dus ik ga nog toch maar een keer de fragmenten laten horen. Straks bij de letter X. Welke wil je horen? Is het Baby Comeback?

Patobanten. Zo moet je het uitspreken. Ik ben de hele tijd aan het oefenen. Patobanten. Hij zingt Baby Come Back samen met twee leden van UB40. Onder andere Ellie Campbell, die hoor je ook wel meezingen. Maar dit is dus Patobanten. Baby Come Back. Wil je deze helemaal horen bij letter X? Stem dan op keuze 1, maar dit is keuze 2.

0: ieder geval heeft Reijer hierop gestemd, want zijn vrouw komt pas 4 september terug en hij wil heel graag dit nummer heel hard draaien. En vooral voor zijn vrouw. Misschien luistert hij. Ze is in Nederland, geloof ik. En zo, ja, in Nederland, ze moet toch wel terugkomen. Baby Come Back van, hoe heet ze ook alweer? Player. Stem dan op kamp 2 of nummer 2 als je deze helemaal wil horen. En dat kan op 675-1031 of op de nieuwe Paradise FM app. Ja. Download maar. Ja.
1: De R van
0: Return of the Mac, natuurlijk. Return mag ook in de titel. Leuke keuze. Van Liesbeth, dankjewel. Back to the 90s met Mark Morrison.

0: liedjes met Back in de titel, Back to Life natuurlijk. Die kan je ontbreken. En, of Return, Return of the Mac, zoals net, met letter R. En dit is natuurlijk Soul to Soul.
1: Mijnderts melige moppetrobbel.
0: Ja hoor, daar is hij weer, daar is hij weer. Komt zo, komt zo. Trouwens, de zangeres is trouwens Karen Wheeler, die je hoorde. En zij heeft Soul to Soul best wel groot gemaakt toen hoor. Nummer uit 1989. Ze ging later weg bij Soul to Soul, toen kwam er niet meer zoveel. En daarna kwam ze wel weer even terug. Maar eigenlijk, ja, Back to Life was hun grootste hit. Ja, we gaan een gezelligheid. We gaan een lekker western sfeertje creëren. Want je zit er klaar voor. De radio gaat wat harder natuurlijk. Want daar komt hij, hè. Een hele flauwe doktersmop. En je weet het, ik hou ervan. Hij moet heel flauw zijn en hij moet ook heel kort zijn. Dat vind ik eigenlijk gewoon de beste mop. Een mop is eigenlijk een kunst, vind ik hoor. Ja, ik heb ze zelf niet verzonnen, ik vind ze gewoon. Maar als je die mop kan verzinnen, nou, ik vind het knap. Ik vind het knap. En vooral als hij dus flauw en kort is. Komt een man bij de dokter. En die man die heeft een bijl in zijn rug. En bloed komt eruit en zo. Zo moet je het eigenlijk voor je zien. Vraagt de dokter, jeukt het? Zegt de man, nee. Zegt de dokter, oh, gelukkig, want jeuk is erger dan pijn.
1: De thee van...
0: De thee is van Take That, natuurlijk, Back for Good, voor Reijer. Want hij wil heel graag dat zijn vrouw terugkomt voor altijd.

0: ik heb hem maar bij de letter U gedaan, hoor. Wat moet je nou met de U doen? Maar Back in the USSR is een bekend nummer van de Beatles, van de White Album 1968. En ja, dat is een soort parodie, eigenlijk. Paul McCartney had er zin in. Hij dacht, ik ga een parodie maken, of eigenlijk een soort antwoord op de Beach Boys. Die hebben de Back in the USA gedaan. En toen dacht hij, ik ga een liedje schrijven over een man die terug in Rusland komt, of in de Sovjet-Unie. En je hoort ook een beetje die close harmony van de Beach Boys erin, in de Beatles. Paul McCartney heeft ooit eens gezegd dat God Only Knows het mooiste nummer ooit is, hè, van de Beach Boys. Dus ik denk dat Paul heel veel geluisterd heeft. En ook dit dus als een soort parodie deed. Heerlijk nummer van de Beatles, bij de letter U dan maar gedaan. En wij hebben nog twee letters te gaan voordat ik kom bij de uitslag van de alfabetel. Dus je kan nog stemmen, hè? Het gaat om het nummer Baby Come Back. Je weet wel, de reggae-versie van Pater Benton. En de ja, soft rockachtige jaren 70, lekker zwijmelmuziek van Player. Baby Come Back. Welke wil je helemaal horen? Stuur maar in, 6751031. Of via de nieuwe Paradise FM-app. Dan ga ik hem voor je draaien bij de letter X. Maar we hebben nog twee letters te gaan.
1: De V van...
0: Nou, dan heb ik vaak Van Halen. Daar hou ik gewoon van. En Van Halen heeft ook een nummer met Back in de titel. Het heet Take Me Back. Het begint heel zachtjes, zoals dit. Maar dan komt de gitaar van Eddie, natuurlijk. En dit is uit 1995, dus in de tijd van Sammy Hagar. Ja, hoe heet het album ook weer? Balance. Balance, 1995, Van Halen.

0: toch nog een fade-out. Met letter W, Walk Right Back, back in de titel ook weer. Van de Everly Brothers, ja, ze zijn er allebei niet meer. Don Everly overleed in 2021 en Phil Everly al in 2014. Maar mooi, Close Harmony uit de jaren 60. En het is dus nu 9 voor 9. Dat betekent, we gaan naar de uitslag van de Alpha Battle. Nou, je hoort hem al. Het was een, toch wel een nek-en-nek race. Jullie hebben fijn gestemd, dankjewel. Twee nummers met Baby Come Back. En jullie kiezen toch voor een beetje, het wordt al laat, hè, op de avond. Niet de reggae, maar lekker de smooth. Soft rock uit de jaren 70.
1: De X van...
0: De X is van Player. Onder andere voor Rijer.

0: tenten tentoonstelling. Elke woensdag van 7 tot 9 op Paradise FM. De Alphabet Show. De ei van
1: Yves Berensen voor Patrick.

0: Dat was feestmuziek van Yves Berendsen. Want dit kan je wel draaien op feestjes, hoor. Ik heb het op een bruiloft gehoord. Het is gewoon nu gezellig. Een lied van de afgelopen jaren. Yves Berendsen met Terug in de Tijd. En het is gelukt. Het is mei en het is juli gelukt. Thuis. Jullie hebben meegedacht. Liedjes met Terug en Back in de titel. En dat is gewoon gelukt. 26 nummers. Nou ja, we hebben nog één te gaan. Terug, Back, Retour. Return kwam ook nog wel even voorbij. Dat is wel een leuk ook. Er is nog meer met Return. Ik kwam nog even tegen Return to Innocence van Enigma. En Return to Sender natuurlijk van Elvis natuurlijk. Elvis. Dus de afterparty die gaat nu van start. Het is 9 uur over 5 seconden. We hebben de set nog even te gaan. Maar dan begint de afterparty met alleen maar liedjes met Return. En vooral Back in de titel. Of Terug in een andere taal mag ook natuurlijk. Dus ik ga nog even door tot 10 uur met liedjes. Maar dan non-stop. Geen gepets meer van mij tussendoor. Ga nog lekker een uurtje luisteren naar Paradise FM. Allemaal liedjes met Back die nog niet geweest zijn. En die jullie niet hebben verzocht. Want dan had ik ze wel gedraaid. Bijvoorbeeld nog Lissy, The Boys Are Back in Town. Ja, die is lekker. The Beatles met Get Back. Dan zijn er, dat is ook zo grappig. It's All Coming Back to Me Now. Dat hebben twee mensen gezongen. Meat Love, maar ook Celine Dion. Nou ja, dan kies ik toch maar een beetje voor Meat Love, als ik niet erg vind. En dan heb je nog If I Could Turn Back Time and Don't Look Back and Coming Around Again and Paperback Writer. Together Again kan ook van Janet Jackson. Nou, we gaan zo lekker door. Luister nog fijn naar de afterparty van de Alphabet Show. En volgende week, dan heb ik wel weer een gast. Een nieuwe gast. Hij heet Johan. Dat is toevallig een vriend van mij en hij komt even over uit Nederland. En we gaan samen de Alphabet Show doen. Het thema, dat is nog even geheim. Maar ik hoop dat je gezellig weer luistert. Volgende week en elke week weer een spiksplinternieuwe Alphabet Show. We gaan eruit met live muziek.
1: De Z van
0: Ze komt terug. Ze komt terug. Van de Dijk. Bedankt voor het luisteren.

favoriete radiozender. Met de Paradise FM app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer.

0: Nederlandse nieuws van 12 uur. Mijn naam is Tjeerd van Dam en dit is het nieuws. De Curaçaose overheid gaat rechterlijke uitspraken over ambtenaren sneller en beter uitvoeren. Ministeries brengen in kaart welke uitspraken uit de periode 2020 tot en met 2025 nog niet volledig zijn nageleefd. Het gaat vaak om achterstallig loon, promoties en toelagen. Bijna 2/3 van de uitspraken werd later dan een jaar uitgevoerd. De ophef over de buitenlandse bankrekening van de Curaçao Gaming Authority blijkt volgens de toezichthouder onterecht. De rekening in Praag is nodig om licentiegelden van online gokbedrijven te innen, omdat lokale banken deze bedrijven weigeren. De rekening was niet geheim. Het ministerie van Financiën en de Raad van Commissarissen waren op de hoogte. Dan internationaal nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël nooit heeft ingestemd met het plan van president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens dat plan trekt Israël zich uit Gaza terug nadat Hamas zich heeft ontwapend. Hamas zegt bereid te zijn tot ontwapening na een Israëlische terugtrekking. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla, melden Spaanse media. In Tetuan gaat het om 25 vervolgingen. In Nador worden 52 mensen vervolgd voor pogingen om Melilla binnen te dringen. Alle verdachten zitten in voorarrest. De Duitse politie bevestigt dat een gevonden drone op de luchthaven van Leipzig was voorzien van een explosief. Een robot onderzocht het toestel en de explosieve opruimingsdienst verwijderde de ontsteker. De drone werd gezien bij een landingsbaan met een Oekraïns goederenvliegtuig. De herkomst van de drone is onbekend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Tjeerd van Dam en dit is het nieuws. De Curaçaose overheid gaat rechterlijke uitspraken over ambtenaren sneller en beter uitvoeren. Ministeries brengen in kaart welke uitspraken uit de periode 2020 tot en met 2025 nog niet volledig zijn nageleefd. Het gaat vaak om achterstallig loon, promoties en toelagen. Bijna 2/3 van de uitspraken werd later dan een jaar uitgevoerd. De ophef over de buitenlandse bankrekening van de Curaçao Gaming Authority blijkt volgens de toezichthouder onterecht. De rekening in Praag is nodig om licentiegelden van online gokbedrijven te innen, omdat lokale banken deze bedrijven weigeren. De rekening was niet geheim. Het ministerie van Financiën en de Raad van Commissarissen waren op de hoogte. Dan internationaal nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël nooit heeft ingestemd met het plan van president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens dat plan trekt Israël zich uit Gaza terug nadat Hamas zich heeft ontwapend. Hamas zegt bereid te zijn tot ontwapening na een Israëlische terugtrekking. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla, melden Spaanse media. In Tetuan gaat het om 25 vervolgingen. In Nador worden 52 mensen vervolgd voor pogingen om Melilla binnen te dringen. Alle verdachten zitten in voorarrest. De Duitse politie bevestigt dat een gevonden drone op de luchthaven van Leipzig was voorzien van een explosief. Een robot onderzocht het toestel en de explosieve opruimingsdienst verwijderde de ontsteker. De drone werd gezien bij een landingsbaan met een Oekraïns goederenvliegtuig. De herkomst van de drone is onbekend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Tjeerd van Dam en dit is het nieuws. De Curaçaose overheid gaat rechterlijke uitspraken over ambtenaren sneller en beter uitvoeren. Ministeries brengen in kaart welke uitspraken uit de periode 2020 tot en met 2025 nog niet volledig zijn nageleefd. Het gaat vaak om achterstallig loon, promoties en toelagen. Bijna 2/3 van de uitspraken werd later dan een jaar uitgevoerd. De ophef over de buitenlandse bankrekening van de Curaçao Gaming Authority blijkt volgens de toezichthouder onterecht. De rekening in Praag is nodig om licentiegelden van online gokbedrijven te innen, omdat lokale banken deze bedrijven weigeren. De rekening was niet geheim. Het ministerie van Financiën en de Raad van Commissarissen waren op de hoogte. Dan internationaal nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël nooit heeft ingestemd met het plan van president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens dat plan trekt Israël zich uit Gaza terug nadat Hamas zich heeft ontwapend. Hamas zegt bereid te zijn tot ontwapening na een Israëlische terugtrekking. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla, melden Spaanse media. In Tetuan gaat het om 25 vervolgingen. In Nador worden 52 mensen vervolgd voor pogingen om Melilla binnen te dringen. Alle verdachten zitten in voorarrest. De Duitse politie bevestigt dat een gevonden drone op de luchthaven van Leipzig was voorzien van een explosief. Een robot onderzocht het toestel en de explosieve opruimingsdienst verwijderde de ontsteker. De drone werd gezien bij een landingsbaan met een Oekraïns goederenvliegtuig. De herkomst van de drone is onbekend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Tjeerd van Dam en dit is het nieuws. De Curaçaose overheid gaat rechterlijke uitspraken over ambtenaren sneller en beter uitvoeren. Ministeries brengen in kaart welke uitspraken uit de periode 2020 tot en met 2025 nog niet volledig zijn nageleefd. Het gaat vaak om achterstallig loon, promoties en toelagen. Bijna 2/3 van de uitspraken werd later dan een jaar uitgevoerd. De ophef over de buitenlandse bankrekening van de Curaçao Gaming Authority blijkt volgens de toezichthouder onterecht. De rekening in Praag is nodig om licentiegelden van online gokbedrijven te innen, omdat lokale banken deze bedrijven weigeren. De rekening was niet geheim. Het ministerie van Financiën en de Raad van Commissarissen waren op de hoogte. Dan internationaal nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël nooit heeft ingestemd met het plan van president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens dat plan trekt Israël zich uit Gaza terug nadat Hamas zich heeft ontwapend. Hamas zegt bereid te zijn tot ontwapening na een Israëlische terugtrekking. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla, melden Spaanse media. In Tetuan gaat het om 25 vervolgingen. In Nador worden 52 mensen vervolgd voor pogingen om Melilla binnen te dringen. Alle verdachten zitten in voorarrest. De Duitse politie bevestigt dat een gevonden drone op de luchthaven van Leipzig was voorzien van een explosief. Een robot onderzocht het toestel en de explosieve opruimingsdienst verwijderde de ontsteker. De drone werd gezien bij een landingsbaan met een Oekraïns goederenvliegtuig. De herkomst van de drone is onbekend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Mijn naam is Tjeerd van Dam en dit is het nieuws. De Curaçaose overheid gaat rechterlijke uitspraken over ambtenaren sneller en beter uitvoeren. Ministeries brengen in kaart welke uitspraken uit de periode 2020 tot en met 2025 nog niet volledig zijn nageleefd. Het gaat vaak om achterstallig loon, promoties en toelagen. Bijna 2/3 van de uitspraken werd later dan een jaar uitgevoerd. De ophef over de buitenlandse bankrekening van de Curaçao Gaming Authority blijkt volgens de toezichthouder onterecht. De rekening in Praag is nodig om licentiegelden van online gokbedrijven te innen, omdat lokale banken deze bedrijven weigeren. De rekening was niet geheim. Het ministerie van Financiën en de Raad van Commissarissen waren op de hoogte. Dan internationaal nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël nooit heeft ingestemd met het plan van president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens dat plan trekt Israël zich uit Gaza terug nadat Hamas zich heeft ontwapend. Hamas zegt bereid te zijn tot ontwapening na een Israëlische terugtrekking. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla, melden Spaanse media. In Tetuan gaat het om 25 vervolgingen. In Nador worden 52 mensen vervolgd voor pogingen om Melilla binnen te dringen. Alle verdachten zitten in voorarrest. De Duitse politie bevestigt dat een gevonden drone op de luchthaven van Leipzig was voorzien van een explosief. Een robot onderzocht het toestel en de explosieve opruimingsdienst verwijderde de ontsteker. De drone werd gezien bij een landingsbaan met een Oekraïens goederenvliegtuig. De herkomst van de drone is onbekend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

Berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: Haagse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Tjeerd van Dam en dit is het nieuws. De Curaçaose overheid gaat rechterlijke uitspraken over ambtenaren sneller en beter uitvoeren. Ministeries brengen in kaart welke uitspraken uit de periode 2020 tot en met 2025 nog niet volledig zijn nageleefd. Het gaat vaak om achterstallig loon, promoties en toelagen. Bijna 2/3 van de uitspraken werd later dan een jaar uitgevoerd. De ophef over de buitenlandse bankrekening van de Curaçao Gaming Authority blijkt volgens het toezichthouder onterecht. De rekening in Praag is nodig om licentiegelden van online gokbedrijven te innen, omdat lokale banken deze bedrijven weigeren. De rekening was niet geheim. Het ministerie van Financiën en de Raad van Commissarissen waren op de hoogte. Dan internationaal nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël nooit heeft ingestemd met het plan van president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens dat plan trekt Israël zich uit Gaza terug nadat Hamas zich heeft ontwapend. Hamas zegt bereid te zijn tot ontwapening na een Israëlische terugtrekking. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla, melden Spaanse media. In Tetuan gaat het om 25 vervolgingen. In Nador worden 52 mensen vervolgd voor pogingen om Melilla binnen te dringen. Alle verdachten zitten in voorarrest. De Duitse politie bevestigt dat een gevonden drone op de luchthaven van Leipzig was voorzien van een explosief. Een robot onderzocht het toestel en de explosiefopruimingsdienst verwijderde de ontsteker. De drone werd gezien bij een landingsbaan met een Oekraïns goederenvliegtuig. De herkomst van de drone is onbekend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Mijn naam is Tjeerd van Dam en dit is het nieuws. Curaçao dreigt af te steven op overtoerisme. Volgens een studie kan het eiland in 2030 1,5 miljoen toeristen ontvangen. De infrastructuur bereikt nu al haar grenzen. Rioolwater komt grotendeels onbehandeld in zee. En ook de afvalstortplaats en luchthaven zitten vol. 54% van de toeristische uitgaven verdwijnt naar het buitenland. De Curaçaose overheid gaat rechtelijke uitspraken over ambtenaren sneller en beter uitvoeren. Ministeries brengen in kaart welke uitspraken uit de periode 2020 tot en met 2025 nog niet volledig zijn nageleefd. Het gaat vaak om achterstallig loon, promoties en toelagen. Bijna 2/3 van de uitspraken werd later dan een jaar uitgevoerd. Dan nog internationaal nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël nooit heeft ingestemd met het plan van president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens dat plan trekt Israël zich uit Gaza terug nadat Hamas zich heeft ontwapend. Hamas zegt bereid te zijn tot ontwapening na een Israëlische terugtrekking. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla, melden Spaanse media. In Tetuan gaat het om 25 vervolgingen. In Nador worden 52 mensen vervolgd voor pogingen om Melilla binnen te dringen. Alle verdachten zitten in voorarrest. De Duitse politie bevestigt dat een gevonden drone op de luchthaven van Leipzig was voorzien van een explosief. Een robot onderzocht het toestel en de explosieve opruimingsdienst verwijderde de ontsteker. De drone werd gezien bij een landingsbaan met een Oekraïns goederenvliegtuig. De herkomst van de drone is onbekend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
4: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
5: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Joris Leer.
8: Hij zegt vanuit de goede donderdagochtend, Wem is hier.

Desireless op Paradise 103.1 FM. Van harte goedemorgen. Hoop dat je lekker hebt geslapen en de wildste dromen hebt gehad. En nu weer fris aan een nieuwe dag gaat te beginnen. Uw gast hier zit er een klein beetje geradbraakt bij. Ik dacht gisteren, nou, ik ga wel even een nieuw bed voor mijn dochter in elkaar hangen. Want we hadden een mooi nieuw bed besteld online. En dat was gisteren aangekomen bij Super Retail. Dus ik kon het daar ophalen. Ja, nou ja, dan doe je dat natuurlijk meteen. En ik had er ook heel veel zin in om het ding in elkaar te schroeven. Ik was alleen even vergeten dat het bestond uit 200 schroeven en 800 plankjes. Want het is een schattig hoogslapertje met raampjes ervoor en een glijbaantje erbij. Ik dacht, dat doe ik wel eventjes. En dan komt er in mijn hoofd komt er een soort van strijder op. En die zegt, ja, ik ga het pas stoppen als hij af is. Dus half elf gisteravond was hij af. En hij is vet geworden. Alleen ik voel het wel een beetje in mijn vingertjes, in mijn rug. Maar wat heerlijk. Prachtig. Dus geradbaar hier mailt zich voor een nieuwe ochtendshow.

Script op Paradise 103.1 FM. En op mijn script staat dat we even naar het nieuws gaan kijken. Wat is er in de wereld gebeurd terwijl wij in onze tijdzone op één oor lagen? Ik zal je dat even vertellen. De Duitse autoriteiten die zeggen dat de drone die vorige week boven Leipzig werd onderschept bedoeld was... De drone die is aangetroffen op het vliegveld gisteren. Die was bedoeld voor een aanslag. Aan de drone waren explosieven bevestigd en volgens justitie... was het doelwit uitgekozen. Vier verdachten zijn aangehouden en het onderzoek richt zich op mogelijke internationale contacten. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken spreekt van een nieuw niveau van dreiging door het gebruik van bewapende drones. De Verenigde Staten, Iran en verschillende golfstaten lijken dichterbij een akkoord te komen over de veiligheid van de Straat van Hormuz. Volgens diplomatieke bronnen wordt gesproken over hervatting van de commerciële scheepvaart en veiligheidsgaranties voor tankers. Veel details zijn nog onduidelijk en er is nog geen officiële overeenkomst ondertekend. Bemiddelaars uit onder andere Oman en Qatar proberen de laatste geschillen punten daar weg te nemen. En een afgedankte rakettrap van SpaceX is op de maan neergestort. Volgens onderzoekers neemt het aantal objecten dat ongecontroleerd in de ruimte achterblijft snel toe. Wetenschappers waarschuwen dat de groeiende hoeveelheid ruimtepuin de toekomstige ruimtemissies ingewikkelder en risicovoller maakt. Ze pleiten voor internationale afspraken over het opruimen van afgedankte raketten en satellieten. En Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Tijdens een bijeenkomst van de Wereldvoetbalbond kreeg hij voldoende steun van de aangesloten bonden om zijn termijn daar af te maken. De afgelopen weken lag Infantino onder vuur vanwege zijn rol rond het WK en zijn plannen voor verdere uitbreiding van internationale toernooien. Ondanks die kritiek is er voorlopig geen opvolger in beeld. Nee, dus hij blijft aan, ja. We gaan het zien bij het volgende toernooi van de FIFA natuurlijk. Zeg, ben je een beetje bijgesproken? Zometeen naar het laatste lokale nieuws met Nelly Rosa, die onderweg is naar de studio. Als het goed is, arriveert zij daar ruim op tijd om jou bij te praten zometeen. Eerst lekker wakker worden met Diva Turner, Tina Turner. We don't need another hero, hoor je, op Paradise 103.1.

stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: Weekprogramma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Tough, Strong, Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
3: die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy Mix Curaçao,
3: voor kwaliteit die blijft staan.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
4: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
5: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
6: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
7: Van harte, goedemorgen. Paradise FM meldt zich op je donderdagochtend precies 6:30. Daarom Nelly Rosa hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
8: Bon dia. Curaçao dreigt ten onder te gaan aan zijn eigen succes als toeristische bestemming. Uit een nieuwe draagkrachtstudie blijkt dat het eiland afstevend op 1,5 miljoen bezoekers in 2013, terwijl de infrastructuur nu al bezwijkt. Zo loopt onbehandeld rioolwater de zee in, raken het vliegveld en de vuilstort overvol en stijgen de woonlasten voor de lokale bevolking. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. En 5 overheidsvakbonden eisen per direct een gesprek met de Raad van Ministers over opgelopen problemen rond de rechtspositie van overheidspersoneel. Een delegatie van de bonden trok gisteren naar Fort Amsterdam met onvrede over het uitblijven van de reactie van het kabinet. Minister Charles Cooper hoorde de bonden aan, maar liet weten dat ze moeten wachten tot na 20 augustus. Pas als de minister van BPD terug is van vakantie, kan er worden gesproken. En internationaal nieuws. Een 42-jarige Nederlandse vrouw is gisteren verdronken bij de Griekse badplaats Malia op Kreta. Ze sprong in het water om haar vriendin te redden die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De vriendin wist uiteindelijk op eigen kracht de kant te bereiken, maar de hulpvaardige Nederlandse overleed later in het ziekenhuis. De vrouwen voeren op dat moment met 3 kinderen op een gehuurde boot. De kinderen sloegen vanaf het schip alarm bij omstanders en de Griekse autoriteiten onderzoeken hoe het drama precies heeft kunnen gebeuren.
7: Getty.
2: De ochtendkrant van Nelly.
7: Verdrietig zeg.
8: Ja, heel erg.
7: Ja. Even naar de ochtendkrantjes dan maar, hè, als we er dan toch zitten, hier. Oh, nee. Dat is bijzonder. En tot zover de ochtendkrantjes. Ik heb op een verkeerd knopje gedrukt. Ik heb het liedje weggegooid.
8: Weggegooid zelfs.
7: Weggegooid, oh. Ja. Wacht even hoor. Kan ik hem terughalen? Even kijken. Oh. Ja.
2: Ja. De ochtendkrant van Nelly.
7: Dat was niet bedoeld. Oké, zeg, de ochtendkrant van Nelly, wat heb je meegenomen?
8: Nou, weet je, op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad dan zie je wel een hele leuke foto van de brandweer, bij de brandweer.
7: Ja.
8: Of althans personen die daar weet je, een soort vakantiejob hadden of eigenlijk meeliepen met de brandweer. En ze deden ook allerlei activiteiten. Wat is dit? Een soort abseilen. Misschien van die brandweer, noem dat even containers.
7: Ja.
8: Ze kregen ook allemaal een certificaat. Het is eigenlijk het meelopen deze dagen, of althans een vakantie.

0: consultancyjob bij de overheid is vooral heel veel plezier hebben.
1: Ja, ja.
0: Dat zie je de afgelopen dagen wel in de kranten. Ze gingen ook onder naar de film en ze wordt echt heel goed voor ze gezorgd. Ze mogen zelfs mee naar belangrijke vergaderingen.
1: Oh.
0: Ja, dat zag je ook bij minister van Meo. Daar gingen ze mee naar RDK. Althans, ze mochten twee jongeren mee naar zo'n vergadering over de toekomst van het terrein, van het Isla-terrein.
1: Ja.
0: Maar nu op de voorpagina dus van het Antilliaans Dagblad zie je echt een hele grote groep jongeren die volgens mij het wel heel erg leuk hadden bij de brandweer.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook wel heel erg spannend.
1: Bij de brandweer, ja. Ja,
0: ja, brandweer. Ja. Ja, ja, als je zo op zo'n brandweerwagen mag.
1: En zo, oh, met zo'n grote slang. Ja. Ja. Ja.
0: Een jongensdroom.
1: Absoluut, ja. Ja, totdat je moet uitrukken, hè, dan piep je wel anders, denk ik. Dan scheidt het kaf zich heel snel van het koren. Dan blijven alleen de stoere mannen en vrouwen over. Echt stoer. Want dat moet je moet het maar durven om met gevaar voor eigen leven een brandend huis binnen te rennen.
0: Nee, ik denk ervan uit dat de kinderen die, of de jongeren die een vakantiejob hebben, dat ze dat niet hoeven te doen.
1: Niet?
0: Oh. Nee,
1: nou ja, nee. Je wil meedraaien of niet? Hè?
0: Nee, veiligheid voorop.
1: Oh ja, okay.
0: Nou, verder in de krant ook het bericht over die Chinese zakenman, XF. Hij is gisteren volledig vrijgesproken van alle beschuldigingen. Het Openbaar Ministerie beschuldigde hem onder meer van het witwassen van geld, het illegaal bankieren en de mogelijke betrokkenheid bij de buit van een grote goudroof.
1: Mm-hmm.
0: Uit 2012, maar die kennen we allemaal wel. Advocaat Marije Vaders is echter aan te tonen dat de miljoenen waarmee haar cliënt dus vastgoed op Curaçao kocht, afkomstig waren uit een legale erfenis van zijn vader in China. En na een onderzoek van maar liefst 9 jaar... is de man op alle punten vrijgesproken.
1: Oké.
0: Nou, dat heeft wel lang geduurd. En wat wel, denk ik, heel erg belangrijk is, is de stilgehouden draagkrachtstudie over het toerisme.
1: Is die stilgehouden?
0: Ja, nou, het Antilliaans Dagblad heeft het document ontvangen. Dit document is dus in mei 2026 was het al klaar.
1: Ja.
0: Het is pas afgelopen week in de ministerraad besproken. Maar we weten al dat er was laatst een sessie met de overheidsdiensten, afdelingen en natuurlijk de private sector, degene die in het toerisme zitten. Die hebben hier al over gesproken. Alleen het is nog niet bekendgemaakt naar het publiek. En ik denk dat iedereen was wel aan het wachten, want het werd al aangekondigd bij een vorige conferentie over duurzaam toerisme en welke richting we opgingen. En toen hadden ze ook de bevolking uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan. Er waren allerlei ronde tafel sessies. En vervolgens werd het dus afgesloten met zo'n grote conferentie, waar toen werd gezegd dat er zo'n draagkrachtstudie zou komen. Nou, en wat zijn nou die uitkomsten? En het blijkt toch wel een heel realistisch rapport te zijn. Want er staat dus in dat bij de huidige trends beweegt Curaçao richting omstandigheden met hoge risico's, waarbij het welzijn van de gemeenschap en ook de aantrekkelijkheid als toeristische bestemming onder druk komen te staan. En het eiland dus dicht in de buurt komt van overtoerisme. Het heeft allemaal wat te maken met natuurlijk de infrastructuur. Ik zei het ook al in het nieuws, onze rioleringssysteem is niet goed.
1: Mm-hmm.
0: Ook ja, landfill die is nadert al de maximale capaciteit. De capaciteit van de luchthaven bereikt ook al haar limiet. De gezondheid van de kust die heeft ook al kritieke niveaus bereikt.
1: Ja.
0: En ja, dat betekent dus, er moet dus geïnvesteerd worden in allerlei, bijvoorbeeld.
1: Maar dat kan dan toch ook als er.
0: Ja, dat moet je wel doen. Je kan
1: zeggen,
0: we willen nog meer toeristen. En vervolgens doe je niks aan bijvoorbeeld betere wegen.
1: Nee.
0: Riolering, ook echt, dus bijvoorbeeld Malpays, daar is natuurlijk ook al een plan voor gemaakt.
1: Ja.
0: Ja, dan moet je het wel gaan uitvoeren.
1: Zeker,
0: dat kost natuurlijk ook geld.
1: Ik was laatst voor het eerst sinds hele lange tijd was ik voor een bespreking op Mambo. Ik schrok me echt kapot.
0: Van al die ontwikkelingen daar?
1: Nou nee, van al die mensen daar.
0: Oh, op Mambo.
1: Zo, wat is het daar druk. Niet normaal.
0: Op welke dag was je gegaan?
1: Wat was het? Een donderdag?
0: Oh.
1: Woensdag? Donderdag volgens mij.
0: Ah, ja, dat is wel een drukke dag inderdaad.
1: Echt? Je kan daar over de koppen lopen. Ja, ik moest in Punda parkeren zo'n beetje.
0: Nou, niet overdrijven.
1: Nee, maar het was echt. krankzinnig druk, ja.
0: Ja, het is echt wel druk, inderdaad. Ja. Nou, en wat de onderzoekers dan ook wel stellen is... Aruba die heeft er 24 jaar over gedaan om het toerisme te laten stijgen... van 800.000 in 2000 naar 1,4 miljoen in 2024.
1: Ja.
0: En wij willen dit niveau veel sneller bereiken. Dat betekent dus dat er heel weinig tijd overblijft om te investeren...
1: Ja.
0: om deze snelle instroom op te vangen.
1: Ah joh, we kunnen dat toch ook sneller dan Aruba? Dat zij dat er zo lang over hebben gedaan. Dat
0: ja,
1: is,
0: maar dan moet je wel beslissingen nemen. En dat betekent ook gedurfde beslissingen.
1: Ja, maar we kunnen het veel sneller dan zij. 24 jaar. Zo, hey. Dat is veel te lang, man.
0: Ja, het gaat mij vooral om die randvoorwaarden. Hè? Dat moet wel die ontwikkeling moet wel in goede banen worden geleid.
1: Ja, ja, oké. Okay. Bong, was hem dit? Of had je nog wat anders?
0: Nee, dat is oké voor nu.
1: Oké, bedankt. Paradise, op je donderdagochtend.

0: Laten we eens eventjes een experimentje gaan doen in deze ochtendshow op dit vroege tijdstip, Nelly Rosa. Ik wil wel weten hoe snel jij de studio uit te krijgen bent.
1: Waarvoor?
0: Nou ja, gewoon. Eventjes een experimentje. Als ik namelijk zeg dat ik net wat heb ontdekt toen ik binnenkwam, wat er gisteren op de redactie is geleverd door onze vrienden van de Wine Factory. Die hebben namelijk gisteren een bestelling gebracht met thee en koffie. En?
1: Heb je het over koekjes?
0: 2 dozen koffiekoekjes staan nu op de redactie. Even kijken hoe snel jij de studio uit bent. Paradise, Buenos Dias en Outlandish is hier. Aisha.
2: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. All my sisters, yeah. So sweet. So beautiful. Yeah.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
4: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
5: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
6: Van harte, goedemorgen, bon dia, bon dia. Het is 1 minuut voor 7 op Paradise FM deze donderdagochtend. Gelukkig is Nelly Rossader met je laatste nieuwsupdate.
7: Het vertrouwen onder Nederlandse ondernemers is weer fors gestegen, zo meldt statistiekbureau CBS. Eerder dit jaar daalde de stemming nog hard door de spanningen rond het conflict in het Midden-Oosten, maar de economische gevolgen daarvan vallen voor veel bedrijven mee. Vrijwel alle bedrijfstakken zien de toekomst weer zonniger in, met de ICT-sector als koploper. Alleen in de autohandel blijft het sentiment achter, voornamelijk door een dalende verkoop van brandstofauto's. Ondanks het herstel ervaart 80% van de ondernemers nog altijd economische onzekerheid door geopolitieke spanningen en krapte op de arbeidsmarkt. Veel bedrijven spelen hierop in door kortere contracten aan te gaan en geld achter de hand te houden. En bij 3 brandweerkazernes in de regio Amsterdam is de afgelopen week ingebroken. Afgelopen nacht slaan inbrekers toe in Nieuw-West nadat eerder deze week al kazerneinbraken plaatsvonden in Duivendrecht en Amsterdam-Oost. Er is vooral essentieel gereedschap gestolen, zoals zware spreiders en scharen die worden gebruikt om verkeersslachtoffers uit wrakken te bevrijden. De brandweer vreest dat de ontbrekende apparatuur levens kan kosten bij noodsituaties. De politie onderzoekt of het om dezelfde daders gaat. Vanwege de landelijke toename van dit soort inbraken neemt de brandweer extra veiligheidsmaatregelen, waaronder het plaatsen van bewakingscamera's. En lokaal nieuws. Curaçao dreigt ten onder te gaan aan zijn eigen succes als toeristische bestemming. Uit de nieuwe draagkrachtstudie blijkt dat het eiland afstevend op 1,5 miljoen bezoekers in 2030, terwijl de infrastructuur nu al bezwijkt. Zo loopt onbehandeld rioolwater de zee in, raken het vliegveld en de vuilstort overvol en stijgen de woonlasten voor de lokale bevolking. Onderzoekers waarschuwen dat de politiek de komende 2 jaar harde keuzes moet maken voor duurzaam beleid om een milieuramp te voorkomen. En 5 overheidsvakbonden eisen per direct een gesprek met de Raad van Ministers over opgelopen problemen rond de rechtspositie van overheidspersoneel. Een delegatie van de bonden trok gisteren naar Fort Amsterdam uit onvrede over het uitblijven van een reactie van het kabinet. Minister Charles Cooper hoorde de bonden aan, maar liet weten dat ze moeten wachten tot na 20 augustus. Pas als de minister van BPD terug is van vakantie, kan er worden gesproken. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
8: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte.

0: 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
4: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
5: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
4: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
5: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
4: Ja.
5: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
6: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
7: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
8: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle borst.
8: Nu, Joris Weer.
10: Hij zegt van harte goedemorgen. Robbie Williams is hier voor jou.

Donderdagochtend en Rod Stewart hoorde je op Paradise FM. Baby Jane, uw gast hier, zit er een klein beetje geradbraakt bij. Ik heb een beetje spierpijn. Ja, spierpijn, ja. Morgen zal dat wellicht nog wat heftiger zijn. We hadden een bed besteld op internet voor onze lieve Lotte. En zo'n huisbed, een hoogslaper met een huisje erop en een glijbaantje eraan vast. En gisteren was hij binnengekomen met het schip. Was hij eindelijk op Curaçao. Konden we hem ophalen bij Super Retail. Fantastisch hoe dat geregeld is trouwens. Ik heb dan een klein beetje ongeduld in mij. Ik wil dat dan meteen in elkaar gaan zetten. Dus gisteren lekker de schroevendraaiers erbij gehaald. Die dozen opengereten. Toen kwam ik erachter dat er toch iets meer schroeven in zaten dan ik had bedacht. Ik denk een stuk of 200. Zonder liegen, echt, zonder overdrijven. 200 schroeven. Alleen een stuk doorgehobbied. De kleine meid is op de logeerkamer gaan slapen, want haar eigen kamertje was een grote bouwplaats. Zo kun je het wel noemen. En na 10:30 gisteravond was het klaar. Overal spierpijn nu. Maar dan krijg ik de filmpjes van het thuisfront binnen, dat ze daar niet te houden is, lekker aan het spelen is. Dat is toch goud, hè? Dat is prachtig. Niks, dit klinkt misschien een beetje zoetsappig, maar niks is mooier dan je kleine meid gelukkig maken, gelukkig zien. Lekker zien spelen. Dat doet een vaders hart goed. Robert Palmer hoor je op 103.1. Mercy, mercy me.

Paradise en Shakira op deze donderdagochtend. Ik heb nog veel te veel leuke liedjes uitgezocht. En het nieuws van 7:30 komt er al voor aan. Dus laten we snel doorgaan met Foreigner.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Wijnhandel Servier Frais. Ook voor de fijnste Portugese wijnen. Zoals de Quinta do Crasto, die ik zelf ook graag in mijn glas doe. Portugallemachtig, wat heerlijk.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Zo, van harte goedemorgen, Paradise FM, op deze donderdagochtend. Het is 7:45 en daarom Nelly Rossa hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
2: Bon dia. De 5 overheidsvakbonden eisen bij direct een gesprek met de Raad van Ministers over opgelopen problemen rond de rechtspositie van ambtenaren. Een delegatie van de bonden trok gisteren naar Fort Amsterdam met uit onvrede over het uitblijven van de reactie van het kabinet. Minister Charles Cooper hoorde de bonden aan, maar liet weten dat ze moeten wachten tot na 20 augustus. Pas als de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening terug is uit het buitenland, kan er worden gesproken. En Curaçao dreigt ten onder te gaan aan zijn eigen succes als toeristische bestemming. Uit een nieuwe draagkrachtstudie blijkt dat het eiland afstevend op 1,5 miljoen bezoekers in 2030, terwijl de infrastructuur nu al bezwijkt. Dat blijkt uit het Antilliaans Dagblad. Zo loopt onbehandeld rioolwater de zee in, raken het vliegveld en de vuilstort overvol en stijgen de woonlasten voor de lokale bevolking. Onderzoekers waarschuwen dat de politie de komende 2 jaar harde keuzes moet maken voor duurzaam beleid om een milieuramp te voorkomen. En nieuws uit het buitenland. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen verschillende stranden gesloten vanwege een plaag van het Portugese oorlogsschip. Alleen al in San Sebastián werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken door deze kwalachtige. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn en kan kramp veroorzaken met verdrinkingsgevaar tot gevolg. De giftige tentakels kunnen tot wel 40 meter lang worden en blijven ook na de dood van het dier nog lang gevaarlijk. Door opwarmend zeewater, overbevissing en gunstige windrichtingen duikt het Portugees oorlogsschip steeds vaker op in Europa. Kwallen-experts sluiten niet uit dat het dier door de stijgende zeetemperaturen in de toekomst ook dichter bij de Nederlandse kust zal komen.
1: Oh. En die hebben we hier al jarenlang, hè? Dat is traditie.
2: Ja.
1: Dus je moet gewoon niet in de zee gaan zwemmen.
3: De ochtendkrant van Nelly.
1: En dan loop je ook geen risico.
2: Ja, zegt de man met een, wat is het? Een zoutwater zwembad? Nee, het is geen zoutwater.
1: Magnesium, ja. Ja, maar daar heb je geen kwallen in zitten, hoor. Behalve als ik er zelf in zit, maar ik ga mezelf niet steken, natuurlijk. Hè?
2: Nee, daar heb je je vrouw voor.
1: Om haar te steken, ja. Goed, laten we eens even kijken naar de ochtendkranten. Wat staat er vandaag in opgeschreven?
2: Dat het Openbaar Ministerie officieel een strafrechtelijk onderzoek is gestart.
1: Oh jee.
2: Naar het verdwijnen van 200.000 gulden uit het kantoor van het RST. Dat staat in de Vigilante. Het bedrag werd in 2017 in beslag genomen bij die Aziatische ondernemer. Die dus is vrijgesproken. Van witwassen van geld enzovoort. Nou, volgens procesverbalen van het RST zou het geld in juli 2020 in een plastic tas van de Albert Heijn aan de zakenman zijn teruggegeven. Maar de verdachte en ook zijn advocaat Marije Vaders ontkennen dit en vermoeden dat er sprake is van vervalsing. Dat de handtekeningen dus op het document waarop staan dat het geld is teruggegeven, dat dus is vervalst. En de gang van zaken roept grote vragen op, omdat in beslag genomen contant geld normaal gesproken op een bankrekening wordt gestort en niet 3 jaar lang in een plastic tas op kantoor wordt bewaard.
1: Niet? Oh. Nee,
2: zo werkt het niet.
1: Gek.
2: En bovendien meldde de strafvaardiging in 2021 nog dat het geld in beslag was genomen, wat dus ook haak staat op die vermeende teruggave in 2020. Nou, vanwege deze onopgehelderde verdwijning van het geld besloot de officier van justitie afgelopen vrijdag in de rechtbank dus af te zien van een strafeis tegen deze ondernemer. En alle overige in beslag genomen goederen en panden zijn inmiddels wel weer aan die ondernemer teruggegeven. In de kranten staat ook triest bericht over ook een rechtszaak waarin sprake is over het seksueel misbruik van een minderjarige.
1: Oh.
2: Een meisje is nu tot nu 12 is, die heeft 5 jaar bleef stil. Nee, ze bleef 5 jaar stil, dat zij dus in januari 2021 op 7 jaar.

0: even was ontvoerd en dus is verkracht. Ja, het is echt naar nieuws. Maar het incident vond toen plaats in de omgeving van Bokassami en Klein Hofje.
1: Ja.
0: En daarna bracht die verdachte haar weer bij haar oma af. De verdachte, dat was trouwens een rechtbankverslaggeving, ontkent dus elke betrokkenheid en beweerde dat het meisje zich in zijn auto had verstopt. Dat ze daardoor met hem mee is gereden.
1: Ja.
0: En het misbruik kwam dus pas recent aan het licht. En dat het meisje naar een verblijf in de VS terugkeerde naar het eiland. En ze durfde dus niet eigenlijk via Klein Hofje te rijden. En dat heeft er dus uiteindelijk toe geleid, dus dat ze dus die emotionele bekentenis deed aan haar tante. En het Openbaar Ministerie startte daarop dus een strafzaak. Onder andere van tegen ernstige mishandeling en verkrachting tegen deze guy.
1: Jezus.
0: En de rechter doet naar verwachting volgende week uitspraak in deze zaak.
1: Is het een bekende? Familiekringen?
0: Nee, dat zeggen ze niet in het artikel. Dat doen ze ook. De Vigilante schrijft er ook bij dat ze vanwege privacyredenen, en omdat het om een minderjarig kind gaat, dat ze eventjes niks melden over identiteit, waar je de identiteit kunt afleiden van zowel de verdachte als van het slachtoffer.
1: Als het waar is, dan moet die gast toch echt gewoon en zijn ballen worden opgeknoopt.
0: Ja.
1: Als het waar is, hè. Dat is natuurlijk wel.
0: Het is heel moeilijk te bewijzen ook, zeker na 5 jaar.
1: Ja. En je hebt met een kind te maken die zich ook nog wel eens dingen kan verbeelden. Dus kinderen kunnen dat. Ik zeg niet dat dit in dit geval het zo is, maar.
0: Ja, het is een heel gevoelige zaak. Daar ligt dit natuurlijk. Dus volgende week doet de rechter dus uitspraak.
1: Ja.
0: Laten we dan even wat rustiger nieuws.
1: Ja.
0: Minder heftig.
1: Doe eens een geintje op de kinderboerderij.
0: Nou, dat niet, maar wel de kinderzorg in het CMC is opgevrolijkt. Curaçao Airport Partners en Curaçao Airport Holding hebben dus de kinderafdeling van het CMC voorzien van een educatieve en interactieve muurschildering. Ook een nieuwe speelvoorzieningen en de eerste infiets op Curaçao. Dat is een speciaal ontworpen fiets waaraan een infiets kan worden bevestigd.
1: Infiets?
0: Infuuts. Ja.
1: God.
0: En met de schenking willen de luchthavenbedrijven bijdragen aan een ziekenhuisomgeving waarin jonge patiënten niet alleen als patiënt worden gezien, maar ook als kinderen die tijdens hun herstel ruimte krijgen om te spelen, te fantaseren en zich te ontwikkelen. Nou, en een van die belangrijke onderdelen dus is die interactieve muurschildering Pedro's luchthavenavontuur. En daarin volgen kinderen dus Pedro Priquici, die samen met zijn vrienden Cachi Cabrito en Tora Tortuga een reis door de luchthaven maken. En dan via zoekopdrachten, raadsels en quizvragen maken jonge patiënten op een speelse manier kennis met verschillende onderdelen van hun vliegreis. Van het inchecken en de veiligheidscontrole tot het instappen in de vliegtuig. Oh, dat is wel heel erg leuk.
1: Ja. Nou ja, er is weinig speels aan de veiligheidscontrole op Hato. Nee. Mijn god.
0: Zie je paspoort.
1: Zelfs op Bonaire gaat het er gemoedelijker aan toe. Daar hebben ze al zo'n ding waar je gewoon je schoenen aan kan houden. Je moet je even zo gaan staan met je handen omhoog. En net zoals op Sint Maarten en op Schiphol en op elke grote luchthaven.
0: Mm-hmm.
1: Maar bij ons is het nog steeds. Meneer, schoenen uit! Riem uit! Doorlopen!
0: Nou, ik krijg niet zo'n behandeling, hoor.
1: Nou, ik loop echt altijd hinkelend met mijn broek op mijn enkels. Daar loop ik weg. Half je schoen aantrekkend. Rugzak om. Je hele hebben en houden weer inladen. Maar dat moet ook wel, want er staan 800 man in de rij. Die willen allemaal op tijd naar een vliegtuig natuurlijk, hè.
0: Ja. Nee, daarom draag ik altijd slippers voor dit.
1: Ja, maar die moeten ook uit.
0: Ja, weet ik, maar dat is makkelijker.
1: Ja, die zijn ook sneller aan, ja.
0: Ja, dan kan ik later, trek ik mijn schoenen aan.
1: Ja, maar schoenen nemen wat meer plek en beslag in de koffer. Hè?
0: Nee, maar dan zet je ze heel even maar. En dan, als je dus je schoenen weer aan moet trekken, dan wissel ik ze om.
1: Oh, oké. Okay.
0: Maar dan doe ik voor dit gedeelte, dan is het even heel simpel.
1: Reistips van Nelly.
0: Ja.
1: Nou, dat is een goeie. Oké, had je nog iets?
0: Nee hoor.
1: Mooi.
0: Het is wel goed.
1: Bedankt. Het is wel goed. Nog zes dagen na deze. Dan ben je van me af. Vind je dit een fijne gedachte? Ja? Ik heb nog tegen jou.

van de mooiste liedjes ooit gemaakt. Joshua Caddison op Paradise, 103.1 en Jesse. Zometeen even bellen met Nederland. Want vanuit onze eilanden is er een delegatie daar naartoe voor de World Pride. Ja, onder andere dus vanuit Curaçao worden wij vertegenwoordigd. Zou direct even contact leggen met, hoe moet ik dat zeggen, de delegatieleider. Judith Brekelmans is daar vanuit Curaçao. Frank Rye is nu eerst.

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
3: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
4: Turista, riba bo isla. Sin maleta, pero con hopi sabor. Renta Carrefour y la que viaje comisa. Ese man aquí no está by Holanda. Un kilo de queso gouda pa solamente $29.99. Lekkere Hollandse stroopwafels pa $8.99. Lekker hoor. Nota completo, si un six pack de Hertog

0: Je donderdagochtend, 1 minuut voor 8. En daarom Nelly Rossa hier met je laatste nieuwsupdate.
1: De 25-jarige man die begin vorig jaar inreed op een vakbondsdemonstratie in München is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Vanwege de ernst van het misdrijf acht de rechtbank de kans op vervroegde vrijlating verwaarloosbaar. Bij de aanslag in februari vorig jaar kwamen een moeder en haar kind om het leven en raakten bijna 40 mensen gewond. De dader, een Afghaanse man met een permanente verblijfsvergunning, verklaarde dat hij handelde uit naam van Allah en als reactie op westerse inmenging in Gaza en Afghanistan. Omdat het incident plaatsvond vlak voor de Duitse parlementsverkiezingen, leidde de zaak tot een politiek debat over het migratiebeleid. En de natuurbrand in de Limburgse Boshuizerbergen is vandaag toch weer opgeleid, kort nadat het sein brandmeester was gegeven. Bij de Maasheeseweg is een nieuwe brandhaard ontstaan op een stuk grond dat eerder deze week al afbrandde. De brandweer heeft opgeschaald en zet meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. In het natuurgebied is inmiddels ruim 100 hectare verbrand. Premier Rob Jetten bracht gisteren nog een bezoek aan het getroffen gebied. En lokaal nieuws. De politie vraagt de hulp van de gemeenschap na de aanhouding van twee inbrekers eind juli. Het tweetal werd na een achtervolging klemgereden nadat zij waren gespot op het terrein van een woning waar zij vermoedelijk wilden inbreken. De politie onderzoekt of het voertuig van de verdachte bij meerdere inbraken op het eiland is gebruikt. Burgers die informatie hebben over de auto's of die hun gestolen sieraden herkennen op de door de politie verspreide foto's, worden dringend verzocht contact op te nemen via de tiplijn van de politie. En Curaçao dreigt ten onder te gaan aan zijn eigen succes als toeristische bestemming. Uit een nieuwe draagkrachtstudie blijkt dat het eiland afstevend op 1,5 miljoen bezoekers in 2030, terwijl de infrastructuur nu al bezwijkt. Zo loopt onbehandeld rioolwater de zee in, raken het vliegveld en de vuilstort overvol en stijgen de woonlasten voor de lokale bevolking. Onderzoekers waarschuwen dat de politiek de komende 2 jaar harde keuzes moet maken voor duurzaam beleid. En de 5 overheidsvakbonden eisen per direct een gesprek met de Raad van Ministers over opgelopen problemen rond de rechtspositie van overheidspersoneel. Een delegatie van de bonden trok gisteren naar Fort Amsterdam met onvrede over het uitblijven van een reactie van het kabinet. Minister Charles Cooper hoorde de bonden aan, maar liet weten dat ze moeten wachten tot na 20 augustus. Pas als de minister van BPD terug is uit het buitenland, kan er worden gesproken. Tot zover het nieuws voor meer. Kijk in de Paradise FM app.
2: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
4: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
5: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
4: Oh, is die er weer?
5: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
6: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
5: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
6: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
5: Island Vibes, nu in de winkel.
7: Ontdek de toekomst van wonen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
8: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
9: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag.

0: 103 meteen, van harte goedemorgen. Nick Kershaw hoorde je. Het is de Riddle op deze donderdagochtend, de 6e van augustus. De Pride, ja, je hebt het wel voorbij zien komen op internet. De beelden daarvan. Maar de Pride is niet alleen maar in een string door de kanalen heen hobbelen. Het is ook wel echt daadwerkelijk iets met inhoud. De World Pride is momenteel aan de gang. En vanuit onze eilanden zijn er ook vertegenwoordigers afgereisd naar Amsterdam. Waaronder Judith Brekelmans. Goedemorgen, bon dia.
1: Goedemorgen, bon dia.
0: Ja, je zit momenteel, woon je een bijeenkomst bij in de beurs van Berlage, notabene. Dus er wordt van alles aan diepgang ook nog gedaan daar, tijdens die World Pride.
1: Ja, dit is inderdaad, kijk, World Pride, Pride is sowieso altijd een protest en we hebben allerlei feesten gehad. Maar deze drie dagen ben ik samen met een delegatie van alle eilanden. Helaas is Stacia er niet bij, maar we hebben Charleston en Arthur vanuit Curaçao ook bij me. Sint Maarten mensen, Saba mensen en Aruba.
0: Ja.
1: En wij staan nu op de beurs van Berlage, waar een hele grote conferentie is. Met allerlei workshops en over diepgang gesproken. Toen jullie mij belden, zat ik in een sessie over religie. En was er een queer imam aan het spreken.
0: Dat meen je? Fantastisch. Bestaat het?
1: Dat meen ik. En ik ben weggelopen en toen was er net een Joodse rabbijn die zelf trans en intersex is.
0: Ja.
1: En het ging dus over hoe je wel inderdaad kunt geloven en ook queer zijn.
0: Ja.
1: En omdat ik weet dat dit best wel lastig is op de eilanden, ben ik aan deze sessie gaan deelnemen. En we hebben afgesproken met de eilanden, want er zijn allerlei sessies.
0: Mm-hmm.
1: Dat iedereen gaat ergens naartoe en we delen de informatie. Want het is zoveel informatie en zo inspirerend.
0: Ja. Ja.
1: Maar soms ook zo verdrietig, wat we allemaal horen.
0: Ja.
1: Dat het is echt een hele mooie bijeenkomst.
0: En op wat voor manier, dat vind ik wel interessant. Queer zijn, hoe zeg je, queer zijn en geloven tegelijk. Hoe kun je dat naar de eilanden vertalen?
1: Ja, dat ben ik zelf natuurlijk ook een beetje naar op zoek. Er zijn diverse gedachten daarover. Wij horen heel vaak de makkelijkste. De makkelijkste is, ja, maar weet je, de Bijbel zegt.
0: Mm-hmm.
1: En dan vind ik het heel mooi om nu mensen te horen die de islam van voor naar achter, de Koran van voor naar achter. Er zijn twee lesbische dames, die zijn pastors, voorganger. Dus ook de Bijbel zoals wij de Bijbel kennen, naar voor en achter hebben bestudeerd. En allemaal tot hetzelfde komen. Dat de Bijbel, de Koran, de islam er weinig dan wel niets over zegt. Nee. En het is ook maar net met welke ogen je naar iets kijkt. En de ogen waarmee je naar iets kijkt, dat is natuurlijk, hoe ben je opgegroeid? Een stukje cultuur, normen, waarden. Maar die kan je best wel loshalen vanuit het geloof. Ik hoop dat ik wat inspiratie krijg en wat mooie gedachten om daar eens een keer een gesprek over te hebben met onze kerken op de eilanden.
0: Ja, ja,
1: want wij weten dat geloof prominent voor mensen belangrijk is.
0: Nou, je zou dat eens met die Saïd Flores, Flores in gesprek moeten. Hè? Die heeft daar nog wel een uitgesproken mening over.
1: Ja, dat bedoel ik. Dus zoiets. Dus vandaar. Dus ik hoop hier inspiratie te kunnen doen. Maar kom ik vanmorgen van een sessie over conversietherapie.
0: Ja.
1: Wat vaak ook hangt aan religie. En dat was ook een hele, hele interessante.
0: Ja.
1: Maar we hebben het hier ook
0: dat houdt in dat je iemand die homo is kan genezen, toch?
1: Dat zijn nog steeds mensen die dat beweren.
0: Ja.
1: En er is een wetgeving en die geldt in elk geval ten dele ook voor de beste eilanden. Ik weet overigens nog wel een haakje waarop je zou kunnen zeggen dat die wel degelijk ook belangrijk is voor de landen in het Koninkrijk. Daar ben ik dan ook weer voor hier, dat je dat soort dingen ook toch in je oren gefluisterd krijgt. Niet te enthousiast, want helaas is de conversietherapie, de wetgeving die er doorgekomen is, door het klimaat waar nu ook Nederland in zit, ook wel wat gespecificeerd. En wel zo dat echt niet zomaar alles daarin kan. Maar goed, het is iets. Het is een kapstok. We zijn er blij mee.
0: Hey, zeg, en bij terugkomst gaan jullie dan, wat is dan het idee? Gaan jullie om tafel met de beleidsmakers, met de politici?
1: Dat is in elk geval mijn idee. Maar dat is ook ons idee, wat heel mooi is. We zijn nogmaals met 6 eilanden. Stacia is er niet bij, maar die tellen we wel mee. We zijn hier op uitnodiging van het ministerie van OZW.
0: Ja.
1: Dus zij betalen onze reis.
0: Okay.
1: Dus als je wil weten waar in Nederland die belastingcentjes naartoe gaat, ja, dan is dat naar ons nu heel even.
0: Ja.
1: En wat het mooie is, is dat er echt wel een funding in de pijplijn zit, waardoor we gezamenlijk kunnen optrekken en gezamenlijk ook dingen gewoon groter kunnen aanpakken. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan inderdaad nog een stukje ontbrekende wetgeving. Op de landen bijvoorbeeld adoptiewetgeving, maar op Aruba misschien ook nog wel huwelijksgelijkheid. Mm-hmm. En alles wat daar dan omheen hangt, hè, want je hebt de eerste stap nodig om de rest te kunnen doen. En Bonaire, Fabastation, wordt altijd gezegd dat het bij ons makkelijker is, omdat alles zomaar geldt. Ook dat is niet. Dus we zitten een stukje aan wetgeving te denken. We zitten aan educatie te denken en gezondheidszorg. En alles wat je ook kan plakken onder de vlag van veiligheid. Want dat is eigenlijk dan het thema waar de funding voor is.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat mensen de eilanden in de komende 3-4 jaar zeker prominenter gaan zien en horen.
0: Nou, wat goed zeg. Ja, Seba, Stacia, speelt dat daar eigenlijk een beetje? Word je daar nog steeds als, word je daar als homoseksueel, word je daar de vulkaan in gejaagd, zeg maar?
1: Ja. Kijk, Saba is heel klein, maar daar lijkt het althans op het oog eigenlijk allemaal best wel redelijk open-minded.
0: Ja.
1: Maar goed, op 2000 man is het lastig om iemand de deur te wijzen, omdat hij toevallig queer is. Dus dat zal meespelen. En luister, dat is een beetje de buitenkant, hè, de façade. Net zoals op een Bonaire veel mensen denken dat het allemaal wel oké is. Kan je vertellen, zodra je binnenkomt, oftewel de echte lokale bevolking, dan hebben we hele andere gesprekken.
0: Ja.
1: Op Sint-Eustatius is het veel lastiger. Stacia is een religieus eiland, vooral vanuit de Pinkstergemeenschap en Adventisten. En die staan gewoon veel minder progressief hierin.
0: Ja.
1: Dus daar is nog wel een hele lange weg te gaan.
0: Ja. Nou ja, laten we de kerk daar eerst maar eens weer van een dak voorzien. Hè? Dat,
1: Ja. En als we nou, weet je, een kerk heeft geen dak nodig, hè? We hebben helemaal geen gebouw nodig. Want als we dan toch in die Bijbel geloven en als wij Jezus belangrijk vinden, Jezus had geen kerk, hè? Die stond met zijn voetjes bij de olijfbomen, de voeten van een prostituee te wassen en heel amicaal met een van zijn beste vrienden van de apostelen.
0: Ja.
1: Dus we kunnen nog wel even doorgaan.
0: We
1: die
0: kunnen
1: kerk
0: wel even
1: is
0: doorgaan.
1: Belangrijk.
0: Nou ja, maar kijk, als je dus wel vasthoudt aan je geloof en zegt dat homoseksualiteit dan niet daarmee strookt, dan ben je niet zo fanatiek bezig met je geloof als je je kerk zo laat verloederen daar.
1: Nee, dat bedoel ik.
0: Aan de kustlijn daar in het centrum.
1: Dat. Nee,
0: toch?
1: Ik refereer vooral aan het gebouw, hè. Niet zozeer aan de gedachte, maar aan het gebouw.
0: Ja.
1: Als je echt wil gaan prediken, dan moet je gewoon lekker je gimpen aangaan en de wijken ingaan. En niet dat grote gebouw en vragen of mensen zoveel centjes aan jou willen geven.
0: En de voeten van de prostituee wassen,
1: Dat bedoel ik.
0: Ja, goed zo. Zeg, Judith, veel plezier daar nog. Steek er wat van op. En laten we hopen dat je met een volle rugzak weer terugkomt.
1: Dat gaan we zeker doen. Nelly, ayo, dank je wel. En dank je voor jullie tijd.
0: Ja, nog graag. Ja, Nelly, wil je ook nog wat zeggen?
2: Ayo.
0: Dank je wel voor je bijdrage aan dit gesprek.
1: Heel graag gedaan. Tot
0: Ja, later. Ayo. Dank je wel, Nelly. Waardevolle deelname. Ja.

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Van harte, goedemorgen. Het is Paradise op je donderdagochtend. Bijna 8:30. Daarom Nelly Rosa hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
4: Bon dia. Een deel van Mannenbouw zit momenteel zonder stroom. Door een doorgeslagen zekering en een hoogspanningsverbinding is de elektriciteit uitgevallen in het gebied van Pannekoek tot aan Westpunt. Technici van Aqualectra zijn ter plaatse om het probleem snel op te lossen. Het nutsbedrijf zegt online dat er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de stroomvoorziening in het getroffen gebied weer wordt hersteld. En de politie vraagt de hulp van de gemeenschap na de aanhouding van twee inbrekers eind juli. Het tweetal werd na een achtervolging klemgereden nadat zij waren gespot op het terrein van een woning waar zij vermoedelijk wilden inbreken. De politie onderzoekt of het voertuig van de verdachte bij meerdere inbraken op het eiland is gebruikt. Burgers die informatie hebben over de auto of die hun gestolen sieraden herkennen op de door de politie verspreide foto's, worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie. En internationaal nieuws, een 26-jarige man uit Wales heeft een boete van £200 gekregen nadat hij een uur lang verkleed als magere hein op het dak van een ziekenhuis stond. De man droeg een zwarte cape en een masker met een snavel terwijl hij vanaf het dak naar patiënten en voorbijgangers keek. Hulpdiensten moesten eraan te pas komen om hem weer veilig naar beneden te halen. Waarom hij de actie uitvoerde, liet hij in de rechtszaal in het midden. Wel bekende hij schuld, ook voor het stelen van onder meer kattenvoer uit een dierenwinkel, wat hem nog eens £100 extra aan boetes opleverde.
3: Oké. Hey.
0: De ochtendkrant van Nelly.
3: Ik doe ook wel eens rare dingen. Dingen waarvan je achteraf denkt, nou, dat was misschien niet mijn meest heldere moment, maar dit is wel bijzonder.
4: Ja, zeer bijzonder.
3: Goed. Laten we eens even kijken naar wat er in de kranten staat dan. Hè?
4: Oké, sorry, ik was ook even afgeleid door die foto van die man op het dak.
3: Maar... ja, je wilt hem ook wel even zien.
4: Of het echt een foto is van hemzelf. Dus zie je op nu.nl kan je het zien. Op of eigenlijk de Uninvited Press. Daar op X zie je daar een foto van een man.
3: Magere hein?
4: Ja, nou, het is echt...
3: Oh ja.
4: Helemaal lekker.
3: Dat is wel bijzonder, ja.
4: Als je in het ziekenhuis ligt en dan zie je dat. Ja. En je ligt stijf al van de medicijnen. Kijk zo lachen.
3: Wat moet die gast hebben gedacht terwijl die daar stond? Urenlang op het dak.
4: Ja, maar dat is soms gek.
3: Oké. Ja.
4: Oké, wat positiever nieuws hier op Curaçao. Want Cura Plus Sexual Healing Foundation die vierde gisteren haar 25 jaar bestaan. De organisatie zet zich dus al een kwart eeuw in voor HIV-preventie, maar ook counseling, voorlichting rond seksualiteit en het doorbreken van het stigma rondom HIV en AIDS op het eiland. Ze begonnen in 2001 als een vrijwilligersinitiatief en het is nu uitgegroeid tot een volwaardige organisatie binnen de zorg op Curaçao.
3: Ja.
4: Sinds 1 december vorig jaar vervult Dudley Ferdinandus de rol van directeur, CEO en HIV-counselor. En Richardson Ignacio is nu de voorzitter van de stichting. En ondanks medische vooruitgang stelt de organisatie dat voorlichting, vroege diagnose, maar ook toegang tot zorg en het bestrijden van vooroordelen nog altijd belangrijk zijn voor de volksgezondheid. De organisatie wil zich in de toekomst ook blijven investeren in preventie, counseling en ook het terugdringen van de stigma's, zodat iedereen op het eiland toegang houdt tot betrouwbare informatie en natuurlijk ook passende zorg. Morgen gaan ze het nog groter vieren met uitgenodigden naar deze mijlpaal, dat ze dus er nog zijn.
3: Oké.
4: Trouwens, als je twijfels

0: hebt over je status, je kan daar altijd trouwens gratis testen doen. Dus je kan zo binnenlopen bij de Wolkstraat en dan...
1: Je status?
0: Voor je HIV. Je HIV.
1: Oh, je wil net zeggen, ik twijfel niet aan mijn status, hoor.
0: Nee, of je wel, of je dus of je besmet bent of niet.
1: Oké.
0: Nou, dat kan dus gratis testen. Bij Cura Plus. En verder in de kranten natuurlijk dat bericht over die draagkrachtstudie over het toerisme op het eiland. Nou, dat was natuurlijk al eerder aangekondigd. Ik denk dat heel veel mensen ook benieuwd waren naar de uitkomsten. En het Antilliaans Dagblad heeft het rapport in handen. En die meldt dus dat we op een soort keerpunt nu zijn beland. Er is eigenlijk al sprake van overtoerisme. En de grenzen zijn in principe al bereikt. Maar als er niks wordt gedaan, dan wordt het alleen maar verschrikkelijker.
1: Nou ja, verschrikkelijk. Je schetst het nu alsof het een doemscenario is. Alsof we er al in zitten. Alsof je niet je deur uit kan voordat je struikelt over de toerist. Dat valt ook wel weer mee, hè?
0: Oh, gaan we in onze banden lopen.
1: Ja, nee, je moet het niet gaan opzoeken. Hè? Als je naar Mambo gaat, dan word je niet gelukkig van. Maar daar kies je dan zelf voor.
0: Nou, het rapport is wel heel helder hierin. En die komt dus ook met oplossingen. Want er zijn 3 ontwikkelingspaden, of althans 3 scenario's.
1: Ja.
0: De toekomst ligt dus nog niet vast. Maar de richting waarin het eiland zich dus zal ontwikkelen hangt dus af van de manier waarop de groei de komende jaren wordt beheerd. Nou, je hebt dus de aanbodgestuurde groei. Dat is eigenlijk wat er nu op dit moment gebeurt. Dus de voortzetting van de huidige trends, waarbij marktwerking grotendeels de ontwikkeling bepaalt. Ja, dit scenario leidt tot de hoogste economische groei, maar ook tot de grootste belasting van de infrastructuur, milieu en ook gemeenschap.
1: Ja.
0: Dan heb je ook nog de geleide groei. En dat is dan een gestuurde aanpak waarbij ontwikkeling wordt afgestemd op de capaciteit. Dus dan heb je een duidelijk uitgezet pad. En dat moet leiden tot verminderde druk op de systemen. Maar je hebt ook de uitgestelde groei. En dat is een tragere uitbreiding door een tijdelijke pauze op nieuwe ontwikkelingen te zetten. Zodat de systemen de kans krijgen om bij te komen. Nou, dit scenario vermindert overbelasting van de systemen en is het effectief, is het meest effectief, maar beperkt ook de opbrengsten op korte termijn. Maar op de lange termijn is het duurzaamst.
1: Oké. Ja.
0: Nou, het is 26 augustus gaan ze in de Staten hier trouwens over debatteren. En binnenkort zouden ze ook gaan starten met consultatierondes met de bevolking. Zodat we ook hierop los kunnen schieten. En ook ideeën kunnen aandragen. Hopelijk.
1: Ja.
0: Verder in de kranten, wat staat er nog meer? Ik had het net al over dat het Openbaar Ministerie een onderzoek is gestart naar het spoorloos verdwijnen van 200.000 gulden uit het kantoor van het RST. Het bedrag werd in 2017 in beslag genomen bij een Chinese zakenman. En volgens procesverbalen van het RST zou het geld in juli 2020 in een plastic tas van de Albert Heijn aan deze man zijn teruggegeven. Maar zowel hij als zijn advocaat ontkennen dat dit is gebeurd. En zij spreken van handtekeningenvervalsing. Nou, roept heel veel vragen op. Er komt een onderzoek. Want normaal zou het geld op een bankrekening worden gestort.
1: Ik ken wel wat mensen van het RST. Het viel me op dat hij laatst een nieuwe auto had.
0: Jij nu een valse beschuldiging aan het eind. Adios. Wat ben jij weer een goede huisbaas.
1: Nee hoor, nee. Had je nog iets?
0: Nee, dit is het wel.
1: Oké, bedankt. Laten we snel naar de muziek gaan, voordat we weer mensen boos maken. Paradise FM en Billy Ocean, op je donderdagochtend.

0: la, la. De Counter Crows, Big Yellow Taxi. Op deze donderdagochtend zich hoogste tijd voor...
1: Het Laura Woord van de Dag.
0: Want het is immers 9:15. Nelly Rossa, wat heb je uitgezocht vandaag?
2: Ninichi.
0: Hoe nog een keer?
2: Ninichi.
0: Ninichi.
2: Mm-hmm.
0: Dat is een koosnaampje, hè?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee.
0: Oh. Wat is het dan wel?
2: Jij zegt het best wel vaak tegen mij, eigenlijk.
0: Ik zeg heel veel dingen heel vaak tegen jou.
2: Vaak als je me eigenlijk wilt, ik weet niet, om een plek wil zetten... of ons wil aangeven dat we niet elkaars gelijken zijn... dan kom je altijd met een bepaalde spreekwoord of gezegde. En daarin komt ook dit woord ninichi in voor.
0: Ik zet jou nooit op je plek.
2: Mm-hmm.
0: Nee hoor.
2: Nou... Ninichi, dat is iets uit onze kindertijd vooral.
0: Knikkers. Mm-hmm. Ja. Ja, ja, ja.
2: Meteen weet je.
0: Ja, ja. Ja, nee, dat zeg ik wel regelmatig tegen
2: je. Ja, heel regelmatig, ja.
0: Ik heb niet met je geknikkerd.
2: Mm-hmm. Ik mag niks.
0: Nou, nee, dat is nou ook weer niet zo. Nee, je...
2: Ik mag niks zeggen.
0: Ja, je mag best wel wat zeggen, hoor. Ja.
2: Nou, Ninichi dus.
0: Ninichi.
2: Dat mag je niet meer vergeten.
0: Knikkers. Ja. Oké. Okay. Ik heb niet met je geninichied. Ninichi. Goed, ik ga eens even aan het ontbijt. Maar niet te veel, want voordat je weet, word ik een ninichi.
2: Een ronde, ja.
0: Een ronde, ja. Ninichi, dankjewel. Gratis na te lezen in de gratis Laura Woord app.

0: Weekprogramma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten. Vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
3: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentoo.io. Dat is sentoo.io.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een deel van Banda Bouw zit zonder stroom. De storing loopt van Pannekoek tot Westpunt en komt door een doorgeslagen zekering in een hoogspanningsverbinding. Technici van Aqualectra zijn ter plaatse en werken aan herstel van de stroomvoorziening. De politie vraagt getuigen en slachtoffers zich te melden na de aanhouding van twee inbrekers eind juli. De verdachten werden na een achtervolging klemgereden bij een woning. De politie onderzoekt of hun auto bij meer inbraken is gebruikt. Ook zoekt de politie eigenaren van gestolen sieraden die op verspreide foto's staan. Dan nog internationaal nieuws. Geen van de migranten die vorige week vanuit Marokko naar Ceuta kwamen is verder Europa ingetrokken. Van de 2500 migranten die nog in Ceuta zijn, zijn er ongeveer 1100 alleenreizende minderjarigen. De Spaanse regering stelt 25 miljoen euro noodsteun beschikbaar voor hun opvang. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot een levenslange celstraf voor het inrijden op een vakbondsdemonstratie in München. Een vrouw en haar tweejarige dochter kwamen om. Tientallen mensen raakten gewond. De 25-jarige Farhad N. is schuldig aan 2 moorden en 23 pogingen tot moord. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was gevuld met militaire munitie. Duitse media melden dat de munitie kort daarvoor vanuit Frankrijk was aangevoerd en waarschijnlijk bestemd was voor verder transport. Naast het toestel werd een explosieve drone gevonden. De drone werd in de nacht van dinsdag op woensdag ontdekt. Wie verantwoordelijk is, is onbekend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza... laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DusciFood.com. Il Forno. Arrivederci.

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Joris Leer.
3: Ja, Buenos Dias Santana zometeen na deze van Toto.

0: Aerosmith doet het op 103.1 FM deze donderdagochtend.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, vandaag kans op een diner voor twee bij Opus Op, Café De Tijd. Lekker spareribs eten tot je erbij neervalt. Dat kun je daar van harte doen. Dat is, staat bekend om de beste ribs van het eiland. En jij kan er naartoe, op onze kosten. Luister even mee.
1: Van welke plaat is dit het outro?
0: Ik heb wel een idee. Jij ook? Pak je telefoon, stuur een WhatsApp naar 675-1031. Dat bedoel ik eigenlijk... dat kan. Maar je kan eigenlijk ook een berichtje sturen via de gloednieuwe, fonkelnieuwe Paradise FM-app. Wat ik je eigenlijk wilde vertellen. Zo, lang verhaal dit, hè. Maar stuur dan maar een berichtje via de gratis Paradise FM-app te downloaden in jouw App Store of Google Play Store.

0: 103.1 FM. Zometeen nog weer fijns op je donderdagochtend van Justin Timberlake en ook Madonna. Ga je horen.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge. Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: 10.
1: Oud-Citro-vrijwilliger omgekomen bij bootongeluk Vuikbaai. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Bij een tragisch bootongeluk bij de ingang van de Vuikbaai is zaterdagmiddag een bekend oud-vrijwilliger van de reddingsorganisatie Citro om het leven gekomen. Het slachtoffer was samen met zijn vrouw op het water toen een vissersboot op de rotsen liep. Bij een poging om het schip los te duwen raakte hij te water en liep hij fatale verwondingen op. Reddingsdiensten van de kustwacht en de Citro kwamen direct in actie. Het slachtoffer werd door duikers en de Citro-bemanning geborgen. Zijn vrouw is ongedeerd opgevangen. De verslagenheid bij de reddingsorganisaties is groot. Voor de betrokken hulpverleners is slachtofferhulp ingeschakeld. En Curaçao en Suriname gaan nauwer samenwerken op het gebied van jeugddetentie. 4 ervaren Surinaamse medewerkers van de gevangenis worden voor 3 maanden ingezet bij de justitiële jeugdinrichting Curaçao. Dit is vastgelegd in een nieuwe toevoeging aan het bestaande samenwerkingsverdrag tussen beide landen. De Surinaamse professionals zullen kennis overdragen, de capaciteit versterken en de veiligheid en begeleiding binnen de jeugdinrichting verbeteren. Premier Pissas, die namens de minister van Justitie het akkoord heeft ondertekend, noemt dit een belangrijke investering in de professionalisering van de justitiële sector op het eiland. Dit nieuwe toevoeging bouwt voort op de twinningsovereenkomst in zaken justitieel gebied die begin 2025 tussen Willemstad en Paramaribo werd gesloten. Hoewel de Surinaamse experts hun ervaring meebrengen, blijft de operationele verantwoordelijkheid voor de JJIC volledig bij Curaçao liggen.

0: volledig bij Curaçao liggen. Suriname heeft eerder al expertise en personeel beschikbaar gesteld aan andere Caribische landen om het gevangeniswezen te versterken. Het is de bedoeling om de samenwerking op het gebied van veiligheid in de toekomst verder uit te breiden. Tot zover het nieuws. Voor meer zie de Paradise FM app.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
3: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
2: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
1: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Joris Reer.
4: Buenos dias, goedemorgen. Madonna is hier. Vogue.

Justin Timberlake. Het is Rock Your Body op Paradise 103.1 FM. Heb jij hem al op je telefoon? De gratis Paradise FM app? Download hem maar eventjes snel via de Apple App Store of de Google Play Store. Ook op iPad en Android tablet beschikbaar. Kun je lekker de hele dag meeluisteren. Heb ik gisteravond ook gedaan. Ik was aan het klussen in de kamer van mijn dochter. Ja, daar hangt geen Sonos box. De enige kamer in huis zonder speaker. Dus nou ja, lekker de app geopend op mijn telefoon. Telefoon in de hoek. En lekker luisteren terwijl je bezig bent met andere dingetjes. Gratis te downloaden. De

Het is Roots op Paradise 103.1. Zometeen hier Nadine Roos. Veel plezier met haar. Ze heeft onder andere voor je meegenomen Mark Anthony en Belinda Carlisle. Oh, als dat geen feestje gaat worden. En wij spreken elkaar morgen weer voor een nieuwe ochtendshow.

0: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Tenderloin. Ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
4: It's a Friday, baby!
5: Iedere vrijdag begin je...

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een deel van Banda Bouw zit zonder stroom. De storing loopt van Pannekoek tot Westpunt en komt door een doorgeslagen zekering in een hoogspanningsverbinding. Technici van Aqualectra zijn ter plaatse en werken aan herstel van de stroomvoorziening. De politie vraagt getuigen en slachtoffers zich te melden na de aanhouding van twee inbrekers eind juli. De verdachten werden na een achtervolging klemgereden bij een woning. De politie onderzoekt of een auto bij meer inbraken is gebruikt. Ook zoekt de politie eigenaren van gestolen sieraden die op verspreide foto's staan. Dan nog internationaal nieuws. De buitenlandministers van onder meer Turkije, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar veroordelen de Israëlische acties in Gaza. Ze noemen aanvallen op zorginstellingen en andere burgerdoelen schendingen. Volgens lokale autoriteiten zijn sinds oktober meer dan 1200 Palestijnen gedood. De hoogste Zweedse rechter heeft de bezwaren van de eigenaars van het vrachtschip Kaffa tegen overdracht aan Oekraïne afgewezen. Het schip werd 3 maanden geleden voor de Zweedse kust geënterd. Volgens de kustwacht voer het mogelijk met een valse Chinese vlag en was het mogelijk niet zeewaardig. Kaffa stond op een Oekraïnse sanctielijst. Geen van de migranten die vorige week vanuit Marokko naar Ceuta kwamen is verder Europa ingetrokken. Van de 2500 migranten die nog in Ceuta zijn, zijn er ongeveer 1100 alleenreizende minderjarigen. De Spaanse regering stelt 25 miljoen euro noodsteun beschikbaar voor hun opvang. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.

0: vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen, die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: Bingo-doe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ay boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Nadine Roos. Van Dia, dit is jouw donderdagochtend bij Paradise.

0: Mark Anthony hoorde je bij Paradise. En valió la pena, oftewel het was het waard.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Ja, soms kan je terugkijken op dingen in je leven dat je opvraagt, was dat het nou eigenlijk waard? Ik heb een paar weken geleden de Cerro Biento hike gedaan. 3,5 uur eigenlijk bergen beklimmen hier op het eiland. Maar dat ik dan terugkijk achteraf erop, was het wel waard. Dat zijn wel uitzichten die ik niet meer ga vergeten. Dingen die dan minder erg waard waren in mijn leven. Ik denk de besparing op een bustrip vanuit Costa Rica om weer terug te komen in Panama. Dat was echt heel handig. Dan kon je gewoon in één bus vanuit Costa Rica helemaal doorrijden naar de airport in Panama. Het enige wat ik daar niet bij had bedacht was dat er constant door mensen op hun telefoon muziek werd afgeluisterd. Er speelde ook nog eens op de tv een film af. En er waren ook nog allemaal kinderen spelletjes op telefoons aan het spelen. Dus één grote massa en geluidsvormen door elkaar heen. En ook nog eens hele felle lichten die af en toe van kleur veranderen. Nou, dat was de besparing niet waard. Achteraf gezien had ik daar gewoon een vliegticket of een ander soort systeem voor moeten zoeken. Maar ja, uiteindelijk is het ook wel weer een ervaring. Dus nu onderaan de streep was het misschien toch wel weer waard. Ik ben benieuwd, heb jij dingen waarvan je denkt, nou, daar heb ik veel aan uitgegeven, maar dat was het waard? Of dat heb ik geprobeerd te besparen, maar dat heeft me uiteindelijk helemaal niks opgeleverd. Laat het even weten via 6751031 of in een appje via de Paradise Web app. Ik ben benieuwd welke dingen vond jij het waard in het leven, of uiteindelijk onderaan de streep juist niet. Ik ben benieuwd naar jouw ervaring. Zometeen hoor je John Mayer bij Paradise.

0: Ja, donderdagochtend bij Paradise met Jan Meijer en New Light.
1: Paradise FM.
0: Ik had het net over de dingen die het wel of niet waard waren als je er achteraf op terugkrijgt. En ik vroeg jou, wat is voor jou zoiets geweest? Rozemarijn, die stuurde een appje via de Paradise Web app. Dank daarvoor. Die schrijft, ik had heel lang een hele dure bank op het oog. In de winkel hebben we lang voor gespaard. Toen stond die maar 1 maand in ons huis. En bleek eigenlijk dat de kwaliteit gewoon totaal niet zo was als we hadden gehoopt. Uiteindelijk hebben we hem voor een schijntje weer doorverkocht. Want hij paste ook helemaal niet bij alles wat we voor ons hadden. Ja, dat soort dingen kan je inderdaad bij bedenken. Ik kreeg hier ook een berichtje van Rob. Die zei ooit ergens lang en veel gegeten, maar de smaak en de prijs van het restaurant niet nader te noemen, was het absoluut niet waard. Ja, eigenlijk willen we dat dan wel weten, hè? Maar goed, we gaan niemand echt shamen. Maar ja, dat soort dingen kun je achteraf op terugkijken, dat je denkt, had ik het toch maar anders uitgegeven, of had ik ergens maar iets meer aan uitgegeven, zodat ik er wat langer mee had gedaan. Je kan altijd nog steeds doorsturen of jij daar een aanvulling in hebt. Zo meteen komt Joe Public eraan, en eerst de Golden Earring. Dit is When

0: Never Learn, Joe Public, hoorde je bij Paradise. Meteen hier de artiest die 11 jaar geleden een nummer schreef dat volledig af was, 1 of 2 keer op een festival liet horen, maar vervolgens het nooit uitbracht. Tot aan nu. Wie dat is, dat hoor je zo meteen. Ook Janet Jackson komt eraan en When I Think of You.
1: Vanaf nu luister je nog makkelijker naar je favoriete radiozender. Met de Paradise FM app.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry, schat. Ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Rosé gaat als een raket, wereldwijd. En is als ultieme zomerwijn, zeker hier, een niet te missen verfrissing. De lekkerste, fruitige, droge en sprankelende rosé ontdek je bij Servifré. Rosé all day.
2: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkel

0: half 11.
1: Tarik Bodak tekent contract bij Vitesse. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Vitesse heeft zich versterkt met Tarik Bodak, de 24-jarige keeper die vorig seizoen onder contract stond bij Telstar en als derde doelman met Curaçao meeging naar het afgelopen WK, tekent voor 1 seizoen in Arnhem. Bodak heeft nog geen officiële speelminuten in het profvoetbal achter zijn naam staan, maar wist de afgelopen weken tijdens een proefperiode indruk te maken op de Vitesse-trainer. De transfervrije doelman noemt het contract bij de Arnhemse club een prachtige beloning en kijkt ernaar uit om zich in het Gelredome verder te ontwikkelen. En ongeveer 280 gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire op Curaçao kunnen aanspraak maken op een maatwerkplan voor maatschappelijk herstel. Staatssecretaris Sandra Palme heeft hiervoor de beleidsregels vastgesteld voor het ondersteuningsteam ouders in het buitenland. De regeling werkt met een richtbedrag van maximaal €5.000 per gedupeerde en €1.500 per gezinslid. Dit geld is bedoeld voor een plan van aanpak op gebieden zoals zorg, werk en financiën, acute noodschulden zoals bij dreigende huisuitzetting of afsluiting van water en stroom kunnen worden aangepakt, maar structurele inkomensaanvullingen of vaste woonkosten worden niet vergoed. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.

0: 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website evenscuracao.com.
1: Dit is Paradise FM. Nadine Roos.
2: Lekker meezingen met

0: recycle.com cu Nucuman Recycle. Untul nu stă traha, pa un corsou mas limpi.
1: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Als er iemand gevoelig terug kan kijken naar het verleden, dan is hij dat wel, onder andere met Photograph. Maar dit is een fragment van 11 jaar geleden.
2: Doing the tune with Martin Garrix, this is my first ever EDM tune. Should be out relatively soon.
1: Ja, hij zei, het zou ongeveer snel uit moeten komen, dit nummer. Mijn eerste EDM-plaat. Dat was 11 jaar geleden dat hij dit zei. Nu gaan we even fast forward naar 2026. Het is eindelijk zover. Repeat It, samen met Martin Garrix, is uitgekomen.

En zo lang kan het dus duren. Want heel veel fans hebben jarenlang dit nummer wel kunnen bekijken op YouTube met hele slechte festivalbeelden. Want ze hebben het nooit echt uitgebracht samen, maar wel eens gespeeld. Nou, nu is het moment eindelijk daar dat ze dachten, 2026, laten we eventjes dat nummer van meer dan een decade geleden toch maar de lucht in gooien. En daar kunnen iedereen nu massaal van genieten. Ook heel veel aandacht voor gekregen bij Tomorrowland, een van de grootste EDM festivals ter wereld. Fantastische samenwerking. Je gaat ongetwijfeld hier ook vaker horen bij Paradise. En zo meteen hoor je hier Lois Lane. Eerst Bon Jovi. Dit is A Bed of Roses.

It's the first time. Lois Lane hoorde je bij Paradise. Zo meteen hier jouw kans op een lekker diner voor twee te verdienen in de muziekquiz uiteraard. En je gaat ook Cool in the Gang horen. Anouk komt eraan. En eerst de dame die teruggrijpt op haar zero successen. Maar ook werkt aan een nieuwe plaat. Die komt in november pas uit. Dus tot die tijd doen we het. Met I'm Out of Love. Anastasia hoor je nu.

0: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
3: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to

0: 11 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het ministerie van Onderwijs en Cultuur heeft het Broertjes Legacy Program gestart. Ervaren meesterchefs begeleiden jonge chefs in de Curaçaose keuken en cultureel ondernemerschap. Het programma omvat ook een authentiek Curaçaos product en een documentaire serie. De uitvoering ligt bij Stichting Manumit. Het initiatief moet het culinaire erfgoed van Curaçao behouden en vernieuwen. Een deel van Banda Bau zit zonder stroom. De storing loopt van Pannenkoek tot Westpunt en komt door een doorgeslagen zekering in een hoogspanningsverbinding. Technici van Aqualectra zijn ter plaatse en werken aan herstel van de stroomvoorziening. Dan nog internationaal nieuws. SanDisk en Western Digital zijn op Wall Street hard gedaald. De fabrikanten van geheugenchips en dataopslagapparatuur deden goede zaken door groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Hun vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen. SanDisk verloor 13% en Western Digital 19%. Restaurant Brands International, het moederbedrijf van Burger King, zag de verkopen bij vestigingen die langer dan een jaar open zijn met 3,5% stijgen. Bij Burger King was de groei 7,2%. De netto-winst steeg van 348 naar $845 miljoen. Rusland noemt de uitzetting van de Russische mediapersoonlijkheid Xenia Fjodorova uit Frankrijk onaanvaardbaar. Fjodorova, eerder journaliste bij de Russische zender RT, verloor begin deze week haar beroep tegen de uitzetting. Parijs noemt haar een propagandist en verspreider van desinformatie. Fjodorova spreekt dat tegen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu Nadine Roos.
3: Ik verstel de snaren van je luchtgitaarstemmen, want Anouk komt eraan.

0: was zeker mijn night vorig jaar. Of tenminste, één van mijn nights. Met performances van onder andere Kool & The Gang toen. Ladies Night, hoorde je bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: En over een maand is het zover. Dan is Curaçao Noordzee Jazz natuurlijk weer gaande. En zijn wij als Paradise Web natuurlijk ook weer van de partij. En ik kijk er enorm naar uit. Want er staat weer een line-up waar je u tegen zegt. Kassaaf is erbij. J Balvin, Toto, The Jacksons. Natuurlijk niet in complete vorm, maar wel iets om naar uit te kijken. Steven Marley gaan we ook zien. Jayon, Gente de Zona. Ja, eigenlijk nog een hele hoop meer. Maar ook een artiest. Hier heb ik ook mega veel zin in. Ik dacht altijd dat ik dit nummer volledig kon meezingen ook. Tot ik het een keer op mijn karaoke ging doen. Toen kwam ik erachter dat alle woorden die ik aan het zingen was totaal niet klopten. Dus zingen we ook gewoon lekker mee zoals jij hem voelt. Het is maar een gouden plaat namelijk. Ik vind het zo'n lekkere vibe. Weet je al waar ik het over heb? Jean-Paul is er natuurlijk ook bij. Like Glue hoor je nu bij Paradise.
2: Yeah.

0: Dit is wel eentje in de categorie dingen die je inderdaad het beste ook voor een ander kunt doen.
1: Paradise FM.
0: Het is vandaag, nadat het gisteren internationale schoon ondergoeddag was, een andere in de categorie doe je collega een plezier. Het is namelijk vandaag internationale dag van de frisse adem. Het is een dag om dat taboe dat je hebt op het niet kunnen zeggen of iemand een frisse adem heeft of niet, om dat te doorbreken. We zijn allemaal wel eens iemand tegengekomen die niet zo'n frisse adem had. Oh, ik moet nu aan iets denken. Nou goed, nee, ik weet niet of ik dit kan zeggen. Ik ruik soms wel eens hier aan de microfoon. En dat kan echt niet. Dan ruik ik soms ook een onaangename geur. En wat ik dan doe, is dan pak ik de plopkap, dat ding dat er omheen zit. En dat zet ik dan gewoon op een van de andere microfoons en die wissel ik dan om. Nou goed, dat kan je natuurlijk niet doen bij mensen die daadwerkelijk tegenover je zitten. Dan kan je moeilijk hun mond eraf trekken en die ergens anders oppakken. Maar goed, vandaag dus de dag om dat wel op te lossen. Dat is dus om dat taboe te doorbreken. Nou, dat kan door mensen erop te attenderen om 2 maal daags hun tanden te poetsen, te flossen en te stoken. Dagelijks je tong schoonmaken. Dat is ook een belangrijke tip inderdaad, dat je zo'n schraper hebt. Dat je de echte vuil, die blijft er allemaal op zitten natuurlijk. Die zit niet op de tanden, maar heel vaak ligt het aan de tong, heb ik me laten vertellen. Gezond eten, genoeg water drinken, fruit eten. We hebben hier zo'n fantastische fruitbox trouwens elke week. Dus hier wordt er in ieder geval aan gedacht. Het mocht niet baten op sommige momenten. Er wordt in ieder geval iets mee gedaan. Drink niet te veel vochtafdrijvende voedingsmiddelen. Koffie, alcohol en chocolade. Dat zijn allemaal geen goeddoeners voor een fris, riekende mond. Ook 2 maal per jaar naar de tandarts en de mondhygiëniste gaan, dat kan helpen. Doe ermee wat je wil. En het is natuurlijk ook goed om dat wel te benoemen bij mensen. Want anders dan blijf je er altijd maar mee zitten als je het niet weet. Ik heb er ook bekentenissen en een hoop advies gegeven. Ik denk dat het tijd wordt dat ik mijn hopelijk frisruikende mond weer eventjes ga sluiten.

0: geen zorgen. Ik kom ook gewoon terug, zo meteen na het nieuws van 11:30. En ik kom niet met lege handen terug, maar met een dinerbon ter waarde van een lekker dinertje voor twee. Te winnen in een muziekquiz uiteraard. Wat staat er dan op het spel voor vandaag? Dat is een diner voor twee bij Op is Op Café De Tijd. Als je daar kans op wil maken, blijf dan vooral luisteren. Dan hoor je ook zo meteen Bruno Mars en Enrique Iglesias.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend

0: betrouwbare autopartner.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: rijden? Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk met

stroomstoring treft bandenbouw. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Een deel van bandenbouw zit momenteel zonder stroom. Door een doorgeslagen zekering in een hoogspanningsverbinding is de elektriciteit uitgevallen in het gebied van Pannekoek tot aan Westpunt. Technici van Aqualectra zijn ter plaatse om het probleem snel op te lossen. Het nutsbedrijf doet er alles aan om de stroomvoorziening in het getroffen gebied zo snel mogelijk te herstellen. En het ministerie van Onderwijs en Cultuur heeft het Broertjes Legacy Program in het leven geroepen. Het initiatief heeft als doel de traditionele Curaçaose keuken te behouden en over te dragen op een nieuwe generatie chefs. Het programma koppelt ervaren meesterchefs zoals Charwin Broertje Marshall aan jong talent voor mentorschap in de kookkunst en cultureel ondernemerschap. Naast het leertraject omvat het project een authentiek Curaçaose product en een documentaire serie. Het initiatief vormt een directe aanvulling op de officiële Nationale Cultuurprijs, de Charwin Broertje Marshall Prijs.

0: culinaire identiteit van het eiland. Volgens de minister van Onderwijs en Cultuur levert het project een waardevolle bijdrage aan het behoud van het culturele erfgoed van Curaçao. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
3: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.

0: Innocent door de donderdagochtend heen met Enrique Iglesias. Bailamos, hoorde je bij Paradise.
1: Yeah. Paradise FM, muziekquiz, muziekquiz.
0: Het weer een lekker vooruitzicht, misschien wel. Want als jij er met de winst vandoor gaat vandaag, dan zit je binnenkort lekker te eten bij Café De Tijd. Op is op, daar kun je het van kennen. En met allerlei lekkere vleesgerechten, maar ook shrimps en schnitzels. Die je dan in een goed gevuld bord gecombineerd krijgt daar op het terras. Met natuurlijk de waarschuwing, kom op tijd, want op is op. Is dat wel iets voor jou? Hou je van lekker en veel eten? Dan speel je vooral mee met de muziekquiz vandaag. Het idee voor twee staat er op het spel als jij dit outro weet te herkennen.
1: Van welke plaat is dit het outro?

klassieke 80s fade-out outro. Denk ik. He, misschien zet ik je wel op het verkeerde been. Doe je voordeel mee of juist niet? Weet jij het antwoord? Dan stuur je dat door via de Paradise FM app. Of gewoon een appje naar 6751031. Dan zien we graag tegemoet van jou wat het antwoord is. En hopelijk belt Vanessa jou dan later vandaag terug. En ga je misschien binnenkort eten bij...

Kim Wilde, de Kids in America, richting 12 uur. Dat betekent dat wij heerlijk de broodtrommels open gaan trekken of in de auto stappen en wat lekkers gaan afhalen. Onderweg is onder andere broodje Broodspot. Daar kun je je genoeg mee doen, oftewel Pepijn. Zometeen na 12 ook Mary J. Blige ga je dan horen. Michael Jackson komt eraan. En eerst Spandau Ballet en Only When You Leave. Dat is

0: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
2: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het ministerie van Onderwijs en Cultuur heeft het Broertjes Legacy Program gestart. Ervaren meesterchefs begeleiden jonge chefs in de Curaçaose keuken en cultureel ondernemerschap. Het programma omvat ook een authentiek Curaçaos product en een documentaire serie. De uitvoering ligt bij Stichting Manumit. Het initiatief moet het culinaire erfgoed van Curaçao behouden en vernieuwen. Een deel van Banda Bau zit zonder stroom. De storing loopt van Pannenkoek tot Westpunt en komt door een doorgeslagen zekering in een hoogspanningsverbinding. Technici van Aqualectra zijn ter plaatse en werken aan herstel van de stroomvoorziening. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci wordt door een commissie van het Amerikaanse congres minachting van het congres verweten. 8 Republikeinen stemden voor doorverwijzing naar het ministerie van Justitie, 5 Democraten tegen. Fauci weigerde inhoudelijke vragen over de coronacrisis te beantwoorden. ING meldt een mogelijk datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met ING-punten een fysiek product bestelden. Mogelijk zijn contactgegevens en bestelgegevens toegankelijk geweest. Bank- en inloggegevens zijn niet betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet. Zangeres Jenny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. Haar familie maakte dat donderdag bekend. Kaagman overleed op 31 juli na een lang ziekbed. Ze werd bekend met Earth and Fire en hits als Memories en Weekend. De uitvaart vond donderdagmiddag plaats in besloten kring. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.

0: Je volgende auto ontdekt kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle.
1: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: En die draait natuurlijk meteen Weekend Earth and Fire.

0: En die zegt een oprecht goede donderdagmiddag, ruim 9:30. Wat gaan we allemaal doen? Nou, zo rond 1:20. Dan heb ik samen met Vanessa Werkhoven het lokale nieuws van het eiland door. Je krijgt zometeen de quote van de dag. Dat gaat over kokoswater. Is dat nou gezond? Is een hele hype aan het worden? Of ja, kan je het eigenlijk beter misschien niet drinken? We spelen zo rond pak een beet 10:15. De muziekquiz vandaag te winnen. Een heerlijk diner voor twee bij Op is Op Café De Tijd. Natuurlijk wereldberoemd op het eiland en ook daarbuiten vanwege zijn spare ribs. En we hebben de spotlights. Vandaag is Gary Halliwell. Ginger Spice, hè, van de Spice Girls. Jarig. Randy The Barge, een van de The Barges uit de groep The Barge. En de mysterieuze gitarist Vinnie Vincent, die Kiss redde en dat toen met hele grote ruzies weer uitging. Daarover straks allemaal na ene meer nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Een oprecht goede donderdagmiddag, ook voor jou, Mark Kampers.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
0: Ik begon mijn uitzending natuurlijk met Earth and Fire. Hè. Weekend de formatie waar Journey Kaagman de zangeres van was. En zij is vandaag op 79-jarige leeftijd overleden. Ik kwam er met enige regelmaat vroeger tegen. Dan hebben we het echt over 30 jaar geleden. Want zij zat in hetzelfde pand als waar toen Radio Noordzee Nationaal zat, waar ik ook werkte.
2: Ah, leuk. Dus je kent Journey ook wel een beetje eigenlijk.
0: Een beetje, ja. Het was meer van groeten en kort af en toe even praten. Maar om nou te zeggen dat ik haar ken, dat zou ik niet durven beweren. Maar we kwamen elkaar toch wel 1-2 keer per week even tegen.
2: Ja, ik ken haar natuurlijk eigenlijk alleen maar van Idols natuurlijk. Hè, want ik ben eigenlijk van een andere generatie. Dus ik ken haar als die stijve dame in Idols met het nekje altijd zo recht overeind. En ik wist eigenlijk ook nooit dat zij van Earth and Fire was. Dus daar kwam ik ook pas op een later moment achter. Maar ik vond het altijd een bijzondere vrouw met hart op de tong, zeg maar.
0: Ja, ze leed overigens al jaren aan de ziekte van Parkinson. Ze kreeg in de tijd, toen ze daar jurylid was bij Idols, de beschuldiging van ze heeft heel veel botox gebruikt. Ze zei later, ik had Parkinson. En ze leefde de laatste jaren een zeer teruggetrokken bestaan.
2: Ja, zeker. Ja. En ook niet zo heel oud geworden, 79. Maar goed, mooi dat je een plaatje hebt gedraaid voor hem.
0: Ja, natuurlijk. Hey, er was gisteren een mysterieuze zaak. Er is een vrouwelijke huisarts in Rome die is geschorst. Dat komt heel weinig voor dat de Inspectie voor de Volksgezondheid ingrijpt en een huisarts gedwongen schorst. Wat er nou precies... Eén keer eerder is dat voorgekomen. Die man had patiënten seksueel misbruikt. Daar kun je iets bij voorstellen. Bij deze vrouwelijke huisarts is er iets heel anders aan de hand. Dat was gisteren niet duidelijk, maar nu wel.
2: Ja, precies, want deze huisarts heeft te kampen met een alcoholverslaving. En ze is dus ook meerdere keren op haar werk verschenen onder dronken toestand. En er waren patiënten die zeiden van onze huisarts ruikt naar alcohol. En op een gegeven moment is er dus ook een onderzoek gestart. Dat is al 3 jaar geleden gebeurd. Want toen was de eerste melding gemaakt. En nu blijkt dus ook dat ze dus echt een zwaar alcoholprobleem heeft. En op 3 juli was er ook weer een incident. Want toen zou ze een euthanasie uitvoeren. Alleen dat kon niet doorgaan omdat ze zich ziek meldde. En toen werd ze uiteindelijk op de achterbank gevonden met heel wat flessen drank. Dus deze vrouw heeft een probleem. En wordt op dit moment ook geholpen door een GGZ-kliniek. Dus dat is maar beter ook. Want het is ook niet goed als je een huisarts hebt die gewoon dronken op zijn werk verschijnt.
0: Ja, en dan hebben we het ook niet over 1 glaasje. In juli 2024 meldde collega-huisartsen van de praktijk dat zij op de praktijk was terwijl ze rook naar alcohol. Er werd toen een promillage van 3,3 gemeten. Dat komt neer op meer dan 10 glazen alcohol.
2: Ja, bizar. Dus dat is echt een probleem natuurlijk. Hè? En eerder werd ook in de praktijk werden vaker flessen wijn gevonden en blikken bier. Dus ik moet nog zeggen dat deze vrouw het nog zo lang heeft kunnen volhouden, moet ik eerlijk bekennen. Want als er al 3 jaar lang een onderzoek loopt, dan vind ik het bizar dat het zo lang duurt voordat iemand echt op non-actief wordt gesteld. Maar goed, ik hoop dat deze vrouw geholpen wordt en dat ze mogelijk weer gewoon haar werk kan hervatten. Maar goed, het is wel zo, dat vond ik opvallend, je bent dus ook verplicht om dan een vervanger te regelen. Dat is ook namens de verzekering verplicht. Dus inmiddels zit er wel een nieuwe huisarts, dus het heeft niet hele grote gevolgen voor patiënten.
0: Ondertussen staan steeds meer mensen in Nederland droog. En dan heb ik het niet over alcohol.
2: Leuk bruggetje hoor. Ja. Nee, dat klopt ja, want we hebben te maken met de droogte in Nederland. En vandaag was er een overleg, een crisisoverleg. Van ja, moeten er nou maatregelen getroffen worden? En worden misschien ondernemers op dit moment gecompenseerd? Nou, dat is dus niet het geval. Er komen geen landelijke maatregelen. Maar ja, je merkt wel, die lage waterstanden in de rivieren zorgen voor steeds meer grote problemen. Ook in jachthavens, maar ook boten kunnen minder zwaar beladen het water op. Dus ja, heel veel ondernemers en bedrijven worden wel getroffen op dit moment. En er gebeurt eigenlijk dus op dit moment nog helemaal niks.
0: Opmerkelijk is de column van Marianne Zwagerman in de Telegraaf van vanochtend. Die schreef, er is helemaal geen droogteprobleem. Er valt namelijk steeds meer water in Nederland. Zij heeft allerlei cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving erbij gepakt. Nederland wordt steeds natter. Het regent steeds vaker. Zij zegt, het grote probleem is, er wordt niet voldoende water opgeslagen. Er wordt niet gepland, er wordt niet vooruitgekeken.
2: Ja, we hebben eigenlijk een bergingsprobleem, zo moet je dat zien. Bij mij hier in de regio hebben we wel een soort waterbassin waar heel veel wordt opgevangen. Dus het gebeurt wel, maar nog wel te weinig op dit moment. Ja, en we hebben het er al vaker over, hè. Regeren is vooruitzien en dat lukt de politiek gewoon in Nederland niet. We lopen iedere keer achter de feiten aan en dat is gewoon wel een probleem. En je merkt ook nu dat er ook maatregelen worden genomen. Want je merkt dat steeds meer zout water ook de rivieren binnenkomt. Dus ze zijn wel met van alles bezig op dit moment. En het ziet er ook naar uit dat er eigenlijk de komende weken ook nog geen regen gaat vallen. Dus ik ben benieuwd hoe zich dit gaat ontwikkelen.
0: Ja, en het probleem met die droogte is dat er natuurbranden kunnen ontstaan. Maar ondertussen is de brandweer onthand. Want er zijn, we hadden het er laatst al over, maar het neemt hand over hand toe. Er zijn continu inbraken in brandweerkazernes.
2: Ja, het hangt wel een beetje allemaal met elkaar samen, het nieuws, als je het zo bekijkt. Maar ja, in het hele land worden kazernes geplunderd. Want er zijn allemaal apparaten die het schijnbaar heel erg goed doen op de zwarte markt. Die kan je goed doorverkopen. Het is echt wel een hoofdpijndossier, want het gaat niet om één kazerne. Het is gewoon echt al meerdere zijn op dit moment het slachtoffer geworden. En dat betekent ook dat ze op dat moment ook niet kunnen uitrukken natuurlijk, want ze hebben gewoon geen spullen. Dus dat begint wel steeds vaker een groot probleem te worden. En je kan ook niet zeggen, we beveiligen de brandweerkazernes beter, want ja, die spullen moeten gewoon voor handen liggen. Want als ze moeten uitrukken, dan moet je dat niet ergens uit een kluis halen. Of dat is gewoon te ingewikkeld. Dus ik ben benieuwd. Want ja, dit is wel een probleem op dit moment. Want als de brandweer niet kan uitrukken, en helemaal met dit soort branden die we nu hebben, dan hebben we natuurlijk wel een probleem.
0: Ja, want tot slot, er is nu, zie ik net weer, er is een brand bij Ouddorp op Goeree Overflakkee. Ja. Een duinbrand. Gisteren was er een duinbrand bij Wassenaar. Het gaat maar door. Mark Kampers. Ja. Ik wens jou een bijzonder fijne donderdag nog verder. Wij spreken elkaar morgen weer.
2: Ja, tot morgen.

over kokoswater. Want dat is de nieuwste gezondheidshype in Nederland. Maar hoe gezond is dat kokoswater nou echt? Kokoswater lijkt deze zomer in Nederland niet meer weg te denken. Hier kennen we het natuurlijk al langer, hè? Van kleurrijke mocktails op de sociale media tot sport, drank en dorstlesser voor onderweg. De populariteit groeit snel. Het ligt in vrijwel iedere supermarkt. Van pure varianten tot kokoswater uit concentraat en producten met smaken als aardbei en ananas. De 21-jarige Cas drinkt het inmiddels dagelijks. Hij ontdekte kokoswater tijdens een reis naar de Filipijnen. Hij zegt, ik merkte daar dat ik me minder opgeblazen voelde. Sindsdien drink ik elke ochtend een glas. Ik drink het vooral vanwege de gezondheidsvoordelen en omdat er veel kalium in zit. Ik let er wel op dat het 100% puur kokoswater is, omdat ik denk dat die bewerkte varianten minder gezond zijn. Ook de supermarkten in Nederland merken toenemende belangstelling. Albert Heijn en Jumbo bevestigen dat de vraag flink stijgt. Jumbo spreekt zelfs van een aanzienlijke groei dit jaar. Het assortiment is daarom uitgebreid onder meer met Vita Coco. Een populair merk dat onlangs extra aandacht kreeg nadat prinses Kate Middleton uit Groot-Brittannië met een pakje werd gefotografeerd. En dat Vita Coco is trouwens hier ook gewoon verkrijgbaar. Volgens Food Trend Watcher Gijsbrecht Brouwer is die opmars geen verrassing. Kokoswater past perfect binnen de trend van natuurlijk en bewust eten. Consumenten willen vaker producten die zo natuurlijk mogelijk lijken en zo min mogelijk ingrediënten of toevoegingen bevatten. Ze willen iets drinken dat niet voelt alsof het uit een fabriek komt, en kokoswater heeft dat pure imago. Het komt rechtstreeks uit de kokosnoot. Ook de sociale media spelen een grote rol hierbij. Toch, jawel, plaatst het voedingscentrum, wie anders, kanttekeningen bij de gezondheidsclaims. Woordvoerder Maartje Boot zegt, ook voor de voedingsstoffen hoef je het niet te drinken. De suikers en elektrolyten in kokoswater, oftewel zouten, zoals natrium, kalium en magnesium, haal je al ruim voldoende uit een gevarieerd eetpatroon. Hoewel kokoswater wel degelijk kalium en magnesium bevat, zijn de hoeveelheden relatief beperkt. Met een banaantje krijg je bijvoorbeeld al 2 à 3 keer zoveel kalium binnen. Daarnaast bevat kokoswater natuurlijk allerlei suikers en er zitten calorieën in. En voor claims over een stralende huid of een lagere bloeddruk is volgens het voedingscentrum helemaal geen wetenschappelijk bewijs. Het advies luidt dan ook, drink het gerust af en toe, kokoswater, als je het lekker vindt, maar verwacht er vooral geen wonderen van. En dat is natuurlijk de quote van de dag. Welke plaat past hierbij? Nou, Kid Creole natuurlijk en zijn Coconuts. Je hoort ze met Que Pasa, hier bij Paradise.

0: Curaçao.
1: De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant Quatrefin, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatrefin. Vier wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer.
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatrefin.
1: Exactement.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team

0: nieuws van half 1.
1: Onderzoek naar impact van extreme hitte op sterftecijfers Curaçao. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Meteorologische Dienst en het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur slaan de handen ineen voor een onderzoek naar de invloed van hitte op de sterftecijfers op Curaçao. Het initiatief komt voort uit afspraken van het Klimaatplatform van eind vorig jaar. Tijdens een werkbezoek presenteerde de afdeling Klimatologie van de Meteodienst onder meer hittekaarten om te bepalen welke gebieden en bevolkingsgroepen het kwetsbaarst zijn. In samenwerking met NASCO en geneeskundestudenten van het UMC Groningen wordt onderzocht welke gezondheidsrisico's de hitte exact met zich meebrengt. Het doel van de instanties is om op basis van de resultaten een effectief beleid te ontwikkelen tegen de gevolgen van extreme hitte op het eiland. En het ministerie van Onderwijs en Cultuur heeft het Broertjes Legacy Program in het leven geroepen. Het initiatief heeft als doel de traditionele Curaçaose keuken te behouden en over te dragen op een nieuwe generatie chefs. Het programma koppelt ervaren meesterchefs zoals Charwin Marshall aan jong talent voor mentorschap in de kookkunst en cultureel ondernemerschap. Naast dit leertraject omvat het project een authentiek Curaçaos product en een documentaire serie. Dat was het. Meer nieuws lees je in de Paradise FM-app.
2: Ons eiland is prachtig. Maar wat gebeurt er met al die flessen, blikjes en glas? Te vaak

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl. Banco di Caribe. Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz. Ook na het festival met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
1: Banco di Caribe.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
4: Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst ABBA.

0: Gloria Estefan. En natuurlijk de Miami Sound Machine. Get on your feet. Of ga lekker zitten, zou ik zeggen.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en wie zegt dan oprecht goeie donderdagmiddag. Het is, wat is het eigenlijk, 19 minuten voor 1. Straks speel ik de enige echte muziekquiz. Het gaat om een heerlijk diner voor 2 bij Op is Op Café de Tijd. En dat Op is Op slaat vooral op de spare ribs. Hè. Als die op zijn, dan zijn ze op. En mensen komen echt speciaal voor die spare ribs. In het tweede uur natuurlijk de spotlights. Wie zijn allemaal jarig? Nou, Gary Halliwell, Ginger Spice natuurlijk van de Spice Girl. Randy The Barge van de groep The Barge. Een van de The Barges in The Barge. En de mysterieuze gitarist Vinnie Vincent. Zijn teruggetrokken man met een heel raar verhaal eromheen. Ik ga je er alles over vertellen. Maar hij was 2 jaar lid van de legendarische popgroep Kiss. En die heeft hij toen min of meer gered. En daarna is hij met enorme ruzies ook weer weggegaan. Daarover straks meer.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: En oprecht goedemiddag ook voor jou, Vanessa.
2: Goedemiddag, Pepijn.
0: De infrastructuur van Curaçao bezwijkt onder de groei van het toerisme. Nou, volgens mij bezwijkt die infrastructuur gewoon omdat wij allemaal auto rijden. Elk huishouden met 2 personen heeft ongeveer 2 auto's. Ja. Of een brommer, want die zie ik ook steeds vaker. Toen ik hier naartoe reed, ik rijd vanaf zeg maar Jan Tiel naar Palo Blanco, reed er iemand op een of andere brommer echt midden op de weg met een passagier achterop. Dan ook met korte broek, geen beschermende kleding.
2: Geen helm?
0: Ja, wel helm.
2: Oh, oké. Okay.
0: Ja, die kleurde leuk bij de scooter ook. Maar als ik dat zie, denk ik, oh, mensen. Ja. Er is hier te weinig beleid op dat gebied. Hè. Moet je nou brommers wel of niet toestaan hier op de, zeg maar, toch wel snelweg? Hè, want we rijden hier een soort stadsverkeer met 80 kilometer per uur allemaal.
2: Als je ze niet toestaat op de weg, waar dan?
0: Nou ja, misschien moet je... Wat? Dan moet je gaan dan motorrijden. Dan kan je in ieder geval normaal inhalen, et cetera.
2: Helemaal geen brommers.
0: Ik zou zeggen geen brommers. Ik zag laatst ook. Ik zie ook af en toe tegenwoordig fatbikes midden op de snelweg.
2: Ja, die beginnen ook te komen. En ik zie soms ook, en dat vind ik doodeng, jonge kinderen met zo'n elektrische step.
0: Nou, ik wou het net zeggen. Ik zag laatst een meneer met een elektrische step. Ik denk ook, dat moet je niet doen.
2: Je wordt gelanceerd echt als je gewoon aanrijding hebt.
0: Maar goed, waarom hebben we een probleem met die infrastructuur? Omdat er natuurlijk bijna geen wegen worden bijgebouwd. Kan ik eens bijstellen. Staat al sinds ik hier woon, dat is toch wel ruim 18,5 jaar, staat vast. Daar wordt nooit wat aan gedaan, die wordt nooit verbreed, komt nooit een oplossing. Je zou daar makkelijk een viaduct kunnen bouwen, dat scheelt al, gebeurt ook allemaal niet.
2: Nee.
0: Maar nu wordt dan de schuld in de schoenen geschoven van het toerisme qua infrastructuur. We stevenen af op 2,5 miljoen toeristen in 2030. Terwijl de infrastructuur qua wegen al haar limieten heeft bereikt. Maar dan komen een paar serieuze punten. Het rioolwater stroomt grotendeels onbehandeld in zee. Dat is ook al decennia het geval. Want die waterzuiveringsinstallaties die werken niet of zijn niet aangepast. De landfill en het vliegveld zitten aan hun maximale capaciteit. En de koraalriffen gaan hard achteruit. Misschien moet je daar allemaal wat aan doen. Waar ik niks aan zou doen, is zeg maar aan... we zijn enorm in trek als toeristische bestemming. Als je daar wat aan gaat doen, krijg je straks wel een probleem. Want dat heb ik al een keer eerder gezegd. Over een aantal jaren is Cuba open. Dan is dat een bestemming waar al die Amerikanen naartoe gaan. En die gaan er niet meer naar Curaçao.
2: Nee, ik denk dat we het inderdaad dat we heel dankbaar moeten zijn voor die toeristen. Want die zijn natuurlijk ontzettend belangrijk voor ons eiland. Hè. Daar draaien we min of meer op. Maar ik denk dat we de infrastructuur aanpassen. Nee, dat gebeurt misschien ook niet. Maar we moeten het misschien aantrekkelijker maken voor de mensen om een andere manier van het verplaatsen te gaan verzinnen. Hè. Dus niet allemaal auto's huren, et cetera. Maar misschien ook dan, weet ik veel, het pakken van de bus. Wat praktischer maken. Dat je dus niet urenlang zit te wachten.
0: Nee, want dat werk van mensen die af en toe de bus nemen. Je staat een uur te wachten.
2: Ik rij soms van huis weg naar de stad. En dan ga ik daar dingen doen. En dan zie ik op de heenweg iemand zitten. En dan kom ik dus uren later terug. Hè, en dan heb ik mijn boodschappen gedaan. En weet ik wat. En dan zit die persoon daar nog. Dan denk ik, dat wil toch niemand. En zeker een toerist niet. Dus als je dat soort dingen aanpakt. Nou ja, en misschien ook. Er zijn hier ook nog steeds geen. Hoe heet het ook alweer? Dat je een auto kan dus niet een taxi, maar een
0: Uber.
2: Een Uber, ja.
0: Nee, ja, dat mag. Die zijn er dus wel, maar die zijn illegaal. En die zijn laatst door de overheid ook weer illegaal verklaard. En als je er zelf in gaat zitten, ben je ook strafbaar als passagier.
2: Waarom?
0: Omdat er natuurlijk hier een taximonopolie is. Beetje hetzelfde wat in Nederland vroeger in Amsterdam speelde. Met TCA, de taxicentrale Amsterdam.
2: Maar dat is allemaal ikke. Maar vervolgens hebben we een probleem. Want mensen moeten wel 2 auto's nemen per gezin. Je kan niet anders. En als het pakken van een bus of een Uber bellen of een taxi regelen, als dat wat makkelijker ging, dan zouden we zeggen van oké, we hebben 1 auto per gezin.
0: Nou, vooral goedkoper. Want als ik nu een taxi zou nemen om uit te gaan. Als je een taxi neemt naar Hato, ben je 150 gulden kwijt vanaf Jan Tiel.
2: Ja, goedkoper is makkelijker.
0: Toch? Ja, als ik nou... Er was laatst een advertentie, dat was toen jij met vakantie was, heb ik dat met Nelly Rosa besproken. Die had een soort flat tarief van 25 gulden. Ik denk, dat ga ik dan doen als ik uitga en ik drink een biertje.
2: Precies, precies. Nou ja, goed, als dat allemaal wat makkelijker wordt voor de consument en ook voor de toeristen, maar ook voor onszelf, dan gaan we misschien wat minder auto's huren en extra auto's per gezin aanschaffen. En ja, misschien dat het dan uitmaakt. Maar ja, hè?
0: Iets heel anders. Ja. Een deel van Bandabouw zit momenteel, althans dat was de laatste melding van een uur geleden, zonder stroom. Mocht je weer stroom hebben en op Bandabouw wonen, app even naar 6751031 of via de Paradise FM app als je die op je telefoon hebt. Door een doorgeslagen zekering in een hoogspanningsverbinding is de elektriek uitgevallen in het gebied van Pannekoek tot aan Westpunt. Dat is een behoorlijk groot gebied. Ik hoop dat jullie stroom hebben. Mocht je het niet hebben, maar wel mobiele data, laat het even weten. Dan een opmerkelijke vrijspraak na 9 jaar. De rechter heeft een Chinese onderneming, de heer XF, volledig vrijgesproken van alle beschuldigingen. Dat gaat om die strafzaak Avior. Het ging om witwassen van geld, illegaal bankieren en mogelijke betrokkenheid bij een grote goudroof. Na een onderzoek van maar liefst 9 jaar oordeelde de rechter dat er onvoldoende bewijs is voor criminele activiteiten. Advocaat Vaders wist aan te tonen dat de miljoenen waarmee haar cliënt vastgoed op Curaçao kocht, waaronder appartementen in Klein Zuurzak, afkomstig waren vanuit een erfenis van zijn vader in China.
2: Ja, en uiteindelijk heeft het OM dus gezegd, hè, dat ze van mening waren dat het niet aangeven van de belastinginkomsten, bewust niet aangeven, dat dit wel uiteindelijk bewezen kon worden, maar dat ze dus vanwege de extreem lange duur van deze zaak toch hebben besloten om de zaak definitief af te sluiten met volledige vrijspraak. Dus, 9 jaar, dat is ook wel echt extreem lang, hè?
0: Ja.
2: En 9 jaar, ongelooflijk. En dan dus uiteindelijk zeggen ze van, er zijn wel een aantal dingen waaraan hij wel schuldig bevonden is, maar laat dat dan maar zitten, want dit heeft al zo lang geduurd. Daar komt het op neer.
0: Ja, daar kan ik me overigens dan wel iets bij voorstellen.
2: Wat dan? Leg dat eens uit aan mij.
0: Nou ja, dat je dus 9 jaar hebt moeten wachten op een vonnis, dat is nogal lang.
2: Jawel, maar wachten... Hij zat niet vast, toch, terwijl hij aan het wachten was?
0: Dat staat niet in het artikel. Dus, ik hoop van niet.
2: Nee, ik ga eruit van niet, want
0: het is witte bordencriminaliteit. Hè? Dan kom je meestal niet meteen in de gevangenis.
2: Nee, daarom. Dus, maar dan is het wachten toch gewoon puur van, er loopt iets, maar je gaat gewoon verder met je leven.
0: Nee, dat weet ik niet, maar dat is een hele... Natuurlijk een discussie, dat weet je niet. Misschien heeft die man 9 jaar enorme stress hiervan gehad.
2: Ja, precies. Oké. Nou ja, goed.
0: Tot slot.
2: In ieder geval afgehandeld. Ja.
0: De Meteorologische Dienst en het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuurlijur slaan de handen ineen voor een onderzoek naar de invloed van hitte op de sterftecijfers op Curaçao. Dat komt voort uit afspraken van het klimaatplatform van eind vorig jaar. Ik ben benieuwd. Ze doen het samen met onder andere geneeskundestudenten van het UMC in Groningen. Er gaan, dat is gewoon een statistisch feit, nog altijd meer mensen dood door kou, maar daar hebben wij geen last van, dan door hitte. Ongeveer 5 keer zoveel.
2: Echt waar?
0: Ja.
2: Oh, wel, ik kan me juist heel goed voorstellen dat de hitte is natuurlijk... Hè, je krijgt het benauwd, je krijgt de hartkloppingen van. Ik kan me best voorstellen als je oud bent en je hebt niet een huis met een airco, dat best wel wat kan bijdragen aan de aftakeling.
0: En wat ook nog zo is, in Europa vallen veel meer hittedoden dan in Amerika. En dat komt door dat Amerikanen allemaal airco's hebben.
2: Ja,
0: en in Europa is er airco-angst en dat wordt veroordeeld door klimaatbewegingen, et cetera. Maar er zijn dus bijna geen warmtedoden in Amerika.
2: Nee, ja, precies. Dus als je bang bent voor het ene, dan ga je dat voorkomen en dan heb je uiteindelijk weer, ga je dood aan iets anders. Nee. Daar komt het op neer dan.
0: Ja, ja. Mocht je airco hebben, dan leef je waarschijnlijk wat langer.
2: Nou,
0: de conclusie.
2: Voor ons in ieder geval.
0: In de hitte.
2: Dan. Ja,
0: en wij zitten in de airco.
2: Maar dan moet de stroom niet uitvallen.
0: Nee. Die is hier ook wel eens uitgevallen natuurlijk. Paar dagen geleden, vorige week of zo, was het ook weer raak.
2: Ja joh, het is altijd weer feest. Ja.
0: Goed, Vanessa, hartelijk bedankt. We spreken elkaar morgen weer.
2: Yes.
1: 80s, 90s en zeros.

0: zou er best een willen hebben. Een little red Corvette, ja, wie niet, hè? Ik rijd momenteel trouwens in een hele andere auto dan normaal. Ik heb natuurlijk een elektrische auto. Daar vertel ik je straks trouwens meer over. Ik rijd nu vervangend en dat is wennen, joh. Dat is echt niet normaal. Maar daar vertel ik in het tweede uur wel wat meer over. We gaan nu de enige echte muziekquiz spelen.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En ik begin met mijn aanwijzing. Een heel kort optreden van een bekend persoon in een film, televisieserie, videoclip of zelfs stripverhaal. Een heel kort optreden van een bekend persoon in een film, televisieserie of videoclip. Dat is mijn aanwijzing voor vandaag, voor de muziekquiz.
1: Van welke plaat is dit het outro?

0: Ja. Bij een aanwijzing betreft de groepsnaam trouwens. Dan moet je zelf nog even kijken welk nummer het is. We gaan kijken waar je kan gaan eten. Nou, ik zei het al een paar keer. Bij Op is Op Café de tijd. We pakken de oude vertrouwde TripAdvisor erbij. En we zien de recensie van Menno. Die zegt, super! Heel goed eten voor een goede prijs. Beste spare ribs ever. Nou ja, daarvoor ga je eigenlijk wel daar naartoe. Aardige bediening, goede muziek, geen opsmuk. Even kijken, wat zegt David? Dit restaurant is gespecialiseerd in varkens al ribbetjes. David komt uit Canada trouwens. Ze zijn erg goed en zelfs de kleinste portie was genoeg voor mij. Ze serveren ook heerlijke garnalen, 6 grote stukken, perfect gaar, lekker sappig, genieten gaar. Nou ja, wat wil je nog meer? Op naar Op is Op, Café de Tijd. Mits je dus de muziekquiz van vandaag weet op te lossen. Wat zeg je? Je wil hem nog een keer horen? Oké, dan.
1: Van welke plaat is dit het outro?

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Op vakantie of zakenreis, Evers Rentacar heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Chinese ondernemer XF is volledig vrijgesproken van witwassen, illegaal bankieren en mogelijke betrokkenheid bij een goudroof uit 2012. Na een onderzoek van 9 jaar vindt de rechtbank het bewijs onvoldoende. De miljoenen voor vastgoed op Curaçao kwamen volgens de rechter uit een legale erfenis van zijn vader in China. De Meteorologische Dienst en het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur onderzoeken de invloed van extreme hitte op sterftecijfers op Curaçao. Met hittekaarten brengen zij kwetsbare gebieden en bevolkingsgroepen in beeld. Samen met NASCO en geneeskundestudenten van het UMC Groningen onderzoeken ze de gezondheidsrisico's. De resultaten moeten helpen bij nieuw hittebeleid. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci wordt door een commissie van het Amerikaanse congres minachting van het congres verweten. 8 republikeinen stemden voor doorverwijzing naar het ministerie van Justitie, 5 democraten tegen. Fauci weigerde inhoudelijke vragen over de coronacrisis te beantwoorden. ING meldt een mogelijk datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met ING-punten een fysiek product bestelden. Mogelijk zijn contactgegevens en bestelgegevens toegankelijk geweest. Bank- en inloggegevens zijn niet betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet. Zangeres Journey Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. Haar familie maakte dat donderdag bekend. Kaagman overleed op 31 juli na een lang ziekbed. Ze werd bekend met Earth and Fire en hits als Memories en Weekend. De uitvaart vond donderdagmiddag plaats in besloten kring. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work.

0: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have

0: show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
1: Rhythm of the Night, want Randy the Barge is jarig.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: En die zegt een oprecht goeie donderdagmiddag. 8,5 minuut over 1. Straks vertel ik je wat meer over elektrisch rijden. Maar dat is pas na het lokale nieuws van 1:30. En we hebben natuurlijk het Feel Good nieuws. Maar nu eerst. En ja, we zijn er al mee begonnen.
0: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Nou, Randy DeBarge. Hij is natuurlijk de broer van El DeBarge. El DeBarge is de zanger. Ik dacht heel vroeger altijd dat het een zangeres was van Rhythm of the Night. Maar dat is een man met zo'n hele hoge falsetstem. Vandaag dus, 6 augustus 2026, vieren we de 68ste verjaardag van Randy DeBarge. Hij is de bassist van de Amerikaanse familieformatie DeBarge. De grootste hit was Rhythm of the Night uit 1985. Een wereldhit stond op de soundtrack van de film The Last Dragon. Producer Richard Perry koos bewust voor live muzikanten in een tijd waarin drumcomputers de hitparades eigenlijk domineerden. De opnames kenden ook een minder vrolijke kant. Verschillende leden van The Barge kantten destijds met zware verslavingsproblemen. El DeBarge onder andere, maar die is later afgekikt. Randy kwam recent opnieuw in het nieuws door een documentaire die in 2025 in première ging op het Slam Dance Film Festival. Daarin is te zien hoe hij samen met zijn broer James DeBarge in een camper in L.A. woont en probeert af te rekenen met verslaving en met de schaduwzijde van de roem. Wie is er nog meerjarig? Nou, iemand die ik eigenlijk helemaal niet kende, dat geef ik eerlijk toe. Vincent, die viert vandaag zijn 74ste verjaardag. Hij maakte maar 2 jaar deel uit van Kiss, maar hij speelde een cruciale rol bij de wederopstanding van de band begin jaren 80 met het nummer Lick It Up. Dat was trouwens überhaupt een historisch moment voor de band. Voor het eerst verschijnen Gene Simmons, Paul Stanley, Eric Carr en dus Vinnie Vincent zonder die iconische make-up op een albumhoes en in de videoclip. Vincent schreef maar mee aan liefst 8 van de 10 nummers op het album, waaronder de titeltrack. Maar zijn verblijf bij Kiss duurde 2 jaar. Vincent weigerde een standaard contract te tekenen omdat hij vond dat zijn bijdrage daarmee onvoldoende werd beloond. Die financiële vergoeding was $550 per week. En dat is misschien ook wel een fooi in dit verband. Hij schreef 8 van de 10 nummers schreef hij aan mee, hè, op het album. Hij eiste een volwaardig lidmaatschap van Kiss en betere royalties. Zijn karakter botste daarnaast regelmatig met Gene Simmons en Paul Stanley. Tijdens concerten rekte hij zijn gitaarsolo's soms minutenlang op. Na de Lick It Up Tour in 1984 kwam er een definitief einde aan de samenwerking. Daarna volgden jarenlang rechtszaken over royalties. Na zijn vertrek bleef Vinnie Vincent een raadselachtige figuur. Hij richtte een eigen band op, die viel ook uit elkaar. Halverwege de jaren 90 verdween hij letterlijk van de aardbodem. Geen optredens, geen interviews, geen foto's, geen social media. Muziekjournalisten en fans wisten 25 jaar lang niet waar hij woonde of wat hij deed. Maar nu komt hij af en toe wel weer eens op fanbijeenkomsten en dan vraagt hij obsessieve bedragen voor handtekeningen of voor eigen gemaakte cd's. Het totaalplaatje is dat van een briljante gitarist die de absolute wereldtop bereikte, waardoor geschillen, paranoia en een kluizenaarsbestaan decennia lang in de schaduw verdween. En daarmee is hij toch een van de raadselachtiger figuren uit de rockgeschiedenis. Maar gitaar spelen, dat kan niet.

Ja, die staat er deze dag in de spotlight. Ja, deze man dus, hè, Vinnie Vincent. Zijn obsessie met royalties van dat album van Kiss, Lick It Up, nam bizarre vormen aan. Hij klaagde Gene Simmons en Paul Stanley van Kiss in de loop der jaren 14 keer aan. Hij verloor elke rechtszaak en raakte verstrikt in faillissementsprocedures. Gene Simmons vat zijn karakter vaak samen als his own worst enemy. Iemand met een briljant gitaartalent die zijn eigen succes systematisch saboteert zodra het goed gaat. Ondanks alle controverses overigens blijft Vinnie Vincent voor veel Kiss-fans de gitarist die de band begin jaren 80 nieuw leven inblies. Over naar hele andere muziek en een hele andere jarige. Vandaag, 6 augustus, viert Gary Halliwell, beter bekend als Ginger Spice, haar 54ste verjaardag. We gaan horen Who Do You Think You Are? Dat nummer is een kritische blik op de keerzijde van de roem. Het gaat over mensen die zich verliezen in hun succes en het contact met de werkelijkheid kwijtraken. En Gary Halliwell is nadrukkelijk in dat nummer te horen. De single werd in 1997 wereldberoemd tijdens de Brit Awards. Daarin verscheen Gary in haar inmiddels legendarische Union Jack jurkje. Dat was eigenlijk daarvoor een heel eenvoudig zwart jurkje. Gary vond het saai en vroeg aan haar zuster: wil je er een Britse vlag op naaien? En doe er aan de achterkant dan nog een vredesteken, zodat de outfit niet als een te politiek statement wordt gezien. Die jurk, die ze dus droeg tijdens die Brit Awards, groeide uit tot een van de beroemdste kostuums uit de pophistorie en werd later geveild voor een recordbedrag.

0: Spice Girls, Who Do You Think You Are?
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Ja, Gary Halliwell dus, beter bekend als Ginger Spice. Inmiddels 54 jaar oud. En we hebben ook een belangrijk rockjubileum. Op 6 augustus 1988 bereikte het debuutalbum Appetite for Destruction van Guns N' Roses de eerste plaats van de Amerikaanse Billboard 200. En dat is de albumchart. Na maar liefst 57 weken in die lijst. Ze stonden 57 weken in die lijst. Maar het album werd dus na 38 jaar geleden werd het dus eindelijk nummer 1. Een van de grote klassiekers van die plaat is Paradise City. Ontstond volgens de band achter in een gehuurd busje terwijl ze op weg waren van San Francisco naar Los Angeles. Slash die speelde op zijn gitaar de beroemde intro. Axl Rose begon spontaan te zingen en de rest van de band viel in. Slash wilde oorspronkelijk de regel in het nummer Where the Girls Are Fat and They've Got Big voorgevels. Maar de anderen kozen uiteindelijk voor het bekend geworden Where the Grass is Green and the Girls Are Pretty. Het gaat Paradise City over het verlangen om te ontsnappen aan het harde stadsleven en terug te keren naar een veiligere, mooiere plek. Dat het album zo laat nummer 1 werd, trouwens, had een opmerkelijke oorzaak. De eerste singles van Guns N' Roses, dat kan je nu bijna niet meer voorstellen, maar die sloegen nauwelijks aan. Die werden niet gedraaid op de radio, nauwelijks bij MTV, tot Sweet Child of Mine uitkwam. Dat werd een enorme hit. Toen schoot de verkoop omhoog en toen kwam ook de nummer 1 notering van Paradise City, het album en natuurlijk de gelijknamige hit.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort...

0: Aquaresort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
4: Volledige vrijspraak Chinese zakenman in strafzaak Avior. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De rechter heeft de Chinese ondernemer XF volledig vrijgesproken van alle beschuldigingen. Het Openbaar Ministerie beschuldigde de ondernemer onder meer van het witwassen van geld, illegaal bankieren en mogelijke betrokkenheid bij een grote goudroof uit 2012. Na een onderzoek van maar liefst 9 jaar oordeelde de rechter dat er onvoldoende bewijs is voor criminele activiteiten. Advocaat Marije Vaders wist aan te tonen dat de miljoenen waarmee haar cliënt vastgoed op Curaçao kocht, waaronder appartementen in Klein Zuurzak, afkomstig waren uit een legale erfenis van zijn vader in China. Hoewel het OM van mening was dat het opzettelijk niet aangeven van belastinginkomsten wel bewezen kon worden, eiste de officier van justitie vanwege de extreem lange duur van de zaak al geen straf meer. De rechtbank heeft de zaak nu definitief afgesloten met een volledige vrijspraak op alle punten. En de Meteorologische Dienst en het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur slaan de handen ineen voor een onderzoek naar de invloed van hitte op de sterftecijfers op Curaçao. Het initiatief komt voort uit afspraken van het klimaatplatform van eind vorig jaar. Tijdens een werkbezoek presenteerde de afdeling klimatologie van de Meteodienst onder meer hittekaarten om te bepalen welke gebieden en bevolkingsgroepen het kwetsbaarst zijn. In samenwerking met NASCO en geneeskundestudenten van het UMC Groningen wordt onderzocht welke gezondheidsrisico's de hitte exact met zich meebrengt. Het doel van de instanties is om op basis van de resultaten een effectief beleid te ontwikkelen tegen de gevolgen van extreme hitte op het eiland. Dat was het. Meer nieuws lees je in de Paradise FM-app.
5: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead. Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
2: Met Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: Whitney Houston met haar gouden keeltje. I wanna dance with somebody who loves me.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Zometeen natuurlijk het feel good nieuws. Maar nu 19 minuten voor 2 neem ik even wat dingen over elektrisch rijden met je door. Nou ja, ik heb een elektrische auto gekocht. Dat zou je misschien niet ontgaan zijn. Bij HCR. Die kreeg ik op vrijdag 20 maart. Woensdag 27 mei sta ik om van mijn werk. Hè. Ik sta in de gebruikelijke langzaam rijdend en stilstaand verkeer file op de Karakasbaaiweg richting Jan Tiel ter hoogte van mijn broodje. En jawel, twee Amerikaanse toeristen, een dameskoppel, rijden tegen mij aan. Bij mijn broodje zat wel naar links gekeken de dame, maar niet naar rechts. En daar stond ik nog, heel klein... zachtjes stikje, maar goed, toch wat krassen en schade. Toen heeft het uiteindelijk 10 weken geduurd voordat de verzekeraar zover, de verzekeraar dus van de tegenpartij, hè, niet mijn verzekering, zover kwam dat de auto gespoten kon worden en 10 weken op moeten wachten. Deze week is dat gaande. Dat begon maandag, zou eigenlijk dinsdag klaar zijn, maar je raadt het al, vanmiddag is hij klaar. Dus ik ga straks mijn leenauto wegbrengen. En die leenauto is nieuw. Minder dan 7000 kilometer. Maar ik moest daar zo weer aan wennen. Ik ben, door dat elektrisch rijden ben ik onder andere heel erg gewend geraakt aan dat regeneratief remmen. He, dat je laat je rempedaal los, hij gaat energie verzamelen en de auto remt automatisch af. Nou heb ik een heel lang 14 jaar een X5 gereden. Een zware auto, een BMW X5, 2000 kilo. Als ik daar het gas losliet, begon hij ook vanzelf af te remmen vanwege het gewicht. Maar mijn auto doet het nog, he, mijn nieuwe auto van HCR doet het nog iets meer. Maar deze auto, gewoon een benzineauto, doet het niet. Dus ik moet weer heel hard opeens op die rem. Ik heb geen blinde hoekwaarschuwing. Die heb ik in de spiegels nu. Zodra er iemand in mijn blinde hoek zit, gaat er een lampje knipperen. Dat vind ik heel handig. En als je bij mijn elektrische auto het rempedaal diep indrukt, dan staat hij stil. Geeft hij een groen rondje aan. En dan kan ik mijn voet van het gaspedaal halen. Dat vind ik super relaxed, want je staat hier wel eens bij een stoplicht. Dat is natuurlijk bij deze auto niet, dus ik moet weer heel hard op die rem, want anders begin ik zo een beetje vooruit te gaan bij het stoplicht. Dat hele geluid, merkte ik, van een auto ben ik ook ontwend. Maakt het ding eigenlijk een herrie. Dat allemaal dus in die paar maanden dat ik elektrisch ben gaan rijden. Daar ben ik vrijdag 20 maart mee begonnen. Nou, ik doe het dus een flink aantal maanden. En je raakt dus dingen snel ontwend. Ik heb in mijn auto, elektrische auto, geen toerenteller. In deze auto natuurlijk wel, dus daar kijk ik dan heel netjes op. En wat wel weer bij deze auto is, veel van de bediening, bijvoorbeeld de radio harder zachter zetten en de airco, dat gaat dan weer wel via een soort paneeltje. En dat moet je dan aanraken. En dat is dan weer het voordeel van mijn elektrische auto. Daar heb ik gewoon ouderwets knoppen voor. Voor het volume van de radio en het volume van noem je dat volume, of de airco harder of zachter gaat. Goed, dat waren zo mijn ontboezemingen van hoe snel je dus kan wennen aan de luxe van dingen die je elektrische auto allemaal heeft. En die deze toch zeer nieuwe auto met 7000 kilometer op de teller, gewoon een normale standaard sedan, wel een met automaat, allemaal niet heeft. Ja. Hey, over een paar weken, even vooruitkijkend, dan is het zover. Een klein maandje. En dan zitten we op het Curaçao North Sea Jazz Festival. Een van de groepen waar ik dus zin in heb is Gente de Zona. En die hoor je nu samen met Jesse Joy.

0: Deliverance, I'll be there for you. En daarvoor Jesse Joy en Gente de Zona met 3 AM. En Gente de Zona staan dus binnenkort op het Curaçao North Sea Jazz. Nog een klein maandje, dan is het zover.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: De 83-jarige Amerikaanse ondernemer Eddie Smith Jr. Nou ja, hij is 83, maar toch Eddie Smith Jr. heeft een opvallende beslissing genomen. In plaats van zijn bekende botenbedrijf Grady White Boats, je ziet ze hier op Curaçao ook varen. In plaats van zijn botenbedrijf Grady White Boats voor ongeveer $500 miljard te verkopen, heeft hij het ondergebracht in een speciale trust. Daarmee zorgt hij ervoor dat het bedrijf nooit meer verkocht kan worden en dat toekomstige winsten naar maatschappelijke doelen gaan. Smith kocht Grady White in 1968, toen hij 26 jaar oud was. Het bedrijf stond destijds op de rand van faillissement en bouwde houten boten in een oude tabakschuur. Met geleend geld, jarenlang werkweken van 80 tot 100 uur en al zijn spaargeld wist hij het bedrijf uit te bouwen tot een van de meest gewaardeerde premium botenbouwers van de USA. Met een jaaromzet van ruim $100 miljoen en zo'n 350 medewerkers. Jarenlang was het zijn vurige wens dat zijn enige zoon, Chris, het bedrijf zou overnemen. Maar Chris overleed enkele jaren geleden aan ALS. Een jaar eerder verloor Smith ook zijn vrouw, met wie hij 57 jaar getrouwd was. Daarmee vielen de beoogde opvolgers weg. Hoewel verschillende partijen dus honderden miljoenen dollars boden, besloot Smith het bedrijf niet te verkopen. Hij zag bij andere familiebedrijven hoe na een overname vaak de bedrijfscultuur verdween. Volgens hem heeft Grady White een ziel. En juist die wilde hij beschermen. Daarbij liet hij zich inspireren door Patagonia-oprichter Yvon Chouinard, die in 2022 een vergelijkbare constructie koos. Patagonia is een Amerikaans kledingmerk, outdoor specialist, vrij dure kleding, maar zeer succesvol. De stemgerechtigde aandelen van Grady White zijn nu ondergebracht in een trust. Die heeft de opdracht om de waarde van het bedrijf te bewaken, de kwaliteit te waarborgen en ervoor te zorgen dat Grady White nooit wordt verkocht. De overige aandelen zijn trouwens overgedragen aan een non-profit organisatie. De winst die niet opnieuw in het bedrijf wordt geïnvesteerd gaat voortaan naar onderwijs, gezondheidszorg, natuurbescherming en projecten in de regio. Bestaande management blijft aan en ook de medewerkers profiteren. Zij ontvingen gezamenlijk voor miljoenen dollars aan bonussen. In de zakenwereld heet deze stap tegenwoordig steward ownership, een ondernemingsvorm waarbij niet de hoogste opbrengst voor de eigenaar, maar het voortbestaan van het bedrijf, de medewerkers en de maatschappelijke impact centraal staan. Ja, Grady White, prachtige boten. Ik dacht meteen aan Yacht Rock. En een van de Yacht Rock klassiekers aller tijden is dit nummer, wat je nu hoort, Christopher Cross. Met Sailing. Ik wens je nog heel veel plezier. Zometeen met Marissa Wildeboer. En vanmiddag natuurlijk met Vanessa Berghoven van 4 tot 7. Ik meld mij morgen weer. Ik ga nu die huurauto, het vervangend vervoer, terugbrengen en dan mijn eigen auto halen. Ik ben al er morgen weer tussen 12 en 2. Ajoho.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. De show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
4: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
5: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
6: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
5: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
6: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
5: Ja.
6: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Chinese ondernemer XF is volledig vrijgesproken van witwassen, illegaal bankieren en mogelijke betrokkenheid bij een goudroof uit 2012. Na een onderzoek van 9 jaar vindt de rechtbank het bewijs onvoldoende. De miljoenen voor vastgoed op Curaçao kwamen volgens de rechter uit een legale erfenis van zijn vader in China. De Meteorologische Dienst en het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur onderzoeken de invloed van extreme hitte op sterftecijfers op Curaçao. Met hittekaarten brengen zij kwetsbare gebieden en bevolkingsgroepen in beeld. Samen met NASCO en geneeskundestudenten van het UMC Groningen onderzoeken ze de gezondheidsrisico's. De resultaten moeten helpen bij nieuw hittebeleid. Dan internationaal nieuws. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, veroordeelt Russische en Oekraïnse aanvallen op burgerdoelen en dichtbevolkte gebieden. Hij roept beide partijen op te stoppen. Volgens Guterres zijn tientallen burgers omgekomen en noemt de aanvallen een schending van het internationaal humanitair recht. President Trump ontkent berichten over onvrede met minister van Defensie Pete Hegseth over Amerikaanse munitietekorten. Op Truth Social noemt Trump die berichten onwaar. De oorlog in het Midden-Oosten heeft de voorraden luchtverdedigingsraketten sterk verminderd. De Verenigde Staten willen de productie verdrievoudigen. Het Openbaar Ministerie heeft een jaar jeugddetentie geëist tegen een 17-jarige jongen uit Uithoren. Hij wordt verdacht van een explosie bij het atrium aan de Zuidas in Amsterdam. De explosie was in de nacht van 15 op 16 maart. De rechtbank doet 20 augustus uit. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
3: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
4: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit volle boord. Nu Marisa Wildeboer.
2: Een hele goede donderdag.

0: van Cher met Love and Understanding hier op
1: Paradise FM.
0: Ja, een hele goede donderdagmiddag. Goed dat je luistert naar Paradise FM. Ik zit tot en met 4 uur bij je. Met natuurlijk de lekkerste muziek. Vandaag maak je ook weer kans op een heerlijke dinerboel voor twee. En deze keer voor Op is op Café de Tijd. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Want misschien win jij wel deze heerlijke dinerboel voor twee. We gaan nu eerst door. Hier zijn de Rolling Stones.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
2: Coeurblue, let us surprise you.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: Bij Tinto Barricochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Barricochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantiel Beach.
5: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer? Ja, en deze editie, It Rains Fishes, is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
6: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
5: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
6: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
5: Island Vibes, nu in de winkel.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
7: Volledige vrijspraak Chinese zakenman in strafzaak Avior. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De rechter heeft de Chinese ondernemer XF volledig vrijgesproken van alle beschuldigingen. Het Openbaar Ministerie beschuldigde de ondernemer onder meer van het witwassen van geld, illegaal bankieren en mogelijke betrokkenheid bij een grote goudroof uit 2012. Na een onderzoek van maar liefst 9 jaar oordeelde de rechter dat er onvoldoende bewijs is voor criminele

0: Advocaat Marije Vaders wist aan te tonen dat de miljoenen waarmee haar cliënt vastgoed op Curaçao kocht, waaronder appartementen in Klein Zuurzak, afkomstig waren uit een legale erfenis van zijn vader in China. Hoewel het OM van mening was dat het opzettelijk niet aangeven van belastinginkomsten wel bewezen kon worden, eiste de officier van justitie vanwege de extreem lange duur van de zaak al geen straf meer. De rechtbank heeft de zaak nu definitief afgesloten met een volledige vrijspraak op alle punten. En de Meteorologische Dienst en het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur slaan de handen ineen voor een onderzoek naar de invloed van hitte op de sterftecijfers op Curaçao. Het initiatief komt voort uit afspraken van het Klimaatplatform van eind vorig jaar. Tijdens een werkbezoek presenteerde de afdeling Klimatologie van de Meteodienst onder meer hittekaarten om te bepalen welke gebieden en bevolkingsgroepen het kwetsbaarst zijn. In samenwerking met NASCO en geneeskundestudenten van het UMC Groningen wordt onderzocht welke gezondheidsrisico's de hitte exact met zich meebrengt. Het doel van de instanties is om op basis van de resultaten een effectief beleid te ontwikkelen tegen de gevolgen van extreme hitte op het eiland. Dat was het. Meer nieuws lees je in de Paradise FM-app.
1: Pingudoe, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook. Tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
2: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondiaal Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
5: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Marisa Wildeboer.
6: Straks tijd voor de muziekquiz, maar nu eerst is hier What's Up.

0: Muziekquiz.
1: Het is weer tijd voor de Paradise FM Muziekquiz. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een dinerbon voor twee. En deze keer voor Café De Tijd. Op is op. Ja, ik ben er zelf dus ongeveer 2 weken geleden geweest. En er viel mij 1 gerecht op de menukaarten meteen op. Ja, dat was pulled pork. Maar de naam was broodje misbaksel. Ik heb hem wel genomen overigens. En hij was ook nog eens heel erg lekker. Ja, dus wil je nou ook dit broodje misbaksel proberen of iets anders lekkers van de menukaart? Dan zou ik zeggen, blijf vooral luisteren, want hier komt de vraag van vandaag.
0: Van welke plaat is dit het outro?

Ja, dat was hem. Weet jij het antwoord? Stuur dan een berichtje via de Paradise FM app. Die kun je nu gratis downloaden via iPhone en Android. Ja, en wie weet ben jij de gelukkige winnaar en ga je

0: Voor wijn slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Daft Strong Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
2: die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
1: Heavy Mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
0: Het woord relatiegeschenk is al millennia oud en komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servifrais. Alsjeblieft.
3: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De kinderafdeling van het CMC-ziekenhuis heeft de infuus in gebruik genomen. Dat is een driewieler met een gekoppelde infuuspaal. Kinderen kunnen daardoor rondfietsen zonder hun medische apparatuur los te koppelen. Ook zijn een interactieve muurschildering en nieuw speelgoed onthuld. De Ronald McDonald House Curaçao Foundation startte het project met steun van twee luchthavenorganisaties. De Chinese ondernemer XF is volledig vrijgesproken van witwassen, illegaal bankieren en mogelijke betrokkenheid bij een goudroof uit 2012. Na een onderzoek van 9 jaar vindt de rechtbank het bewijs onvoldoende. De miljoenen voor vastgoed op Curaçao kwamen volgens de rechter uit een legale erfenis van zijn vader in China. Dan internationaal nieuws. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, veroordeelt Russische en Oekraïnse aanvallen op burgerdoelen en dichtbevolkte gebieden. Hij roept beide partijen op te stoppen. Volgens Guterres zijn tientallen burgers omgekomen. Hij noemt de aanvallen een schending van het internationaal humanitair recht. President Trump ontkent berichten over onvrede met minister van Defensie Pete Hegseth over Amerikaanse munitietekorten. Op Truth Social noemt Trump die berichten onwaar. De oorlog in het Midden-Oosten heeft de voorraden luchtverdedigingsraketten sterk verminderd. De Verenigde Staten willen de productie verdrievoudigen. Het Openbaar Ministerie heeft een jaar jeugddetentie geëist tegen een 17-jarige jongen uit Uithoorn. Hij wordt verdacht van een explosie bij het atrium aan de Zuidas in Amsterdam. De explosie was in de nacht van 15 op 16 maart. De rechtbank doet 20 augustus uitspraak. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avis-curaçao.com.

0: XFM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Marisa Wildeboer.
2: Bontardi, James Brown hier met Living in America.

0: Jason Derulo hier op
1: Paradise FM.
0: Nou, er is weer iemand bij me aangeschoven. Vanes, hallo.
2: Hi.
0: Het is donderdag.
2: Nou, dat is het.
0: Het is, nee, wacht even.
2: Het is donderdag.
0: Jij bent, dit is jouw eerste week weer na je vakantie.
2: Ja, ja.
0: Boven zit heel even na te denken.
2: Ja.
0: Hoe voelt het om weer terug te zijn?
2: Nou ja, goed, maar hoe voelt het voor jou dan? Alsof het alweer de tweede week is. Zo klinkt het. Ja, dat
0: gaat de week snel. Ging ook snel.
2: Ja, dat klopt, ja. Nee hoor, het is helemaal, dat is het gekke, hè. Als je dan na een vakantie weer begint, dan denk je even wennen, maar je hebt ook weer zin. Ja. Nu denk ik, ja, god, het is net alsof ik niet eens vakantie heb gehad.
0: Nee, ja, dat snap ik. Maar je komt ook weer zo snel gewoon in.
2: Ja.
0: Het werk gaat weer door en...
2: Ja.
0: De routine inderdaad, dat zeg je mooi.
2: Ja.
0: Nou, inderdaad.
2: Maar
0: nou, goed dat je weer terug bent.
2: Maar morgen alweer vrijdag, is ook leuk.
0: Ja, weekend alweer. Ja. Heerlijk. Ik heb weer een leuke vraag.
2: Yes.
0: De kletspotvraag voor vandaag is... Wanneer voel jij je het meest zelfverzekerd?
2: Oh.
0: Ja.
2: Wanneer? Bij welke gebeurtenis? Of in welke...
0: Situatie, plaats of plaatsing? De plek waar je bent, ja.
2: Het meest zelfverzekerd is de momenten dat ik me succesvol voel.
0: Oeh.
2: Dus dat ik met een van de dingen die ik zeg maar career-wise doe, merk dat ik succes heb. Dan voel ik me, wat was de vraag ook weer?
0: Ja, wanneer zelfverzekerd?
2: Het meest zelfverzekerd. Ja, dan, ik vind dat belangrijk. Ja.
0: Maar is dat dan op het moment als je ziet dat andere mensen wat jij doet heel. Of dat het iets oplevert? Of dat je vanuit mensen om je heen te horen krijgt van, hey...
2: Ja, die dingen.
0: Oké, okay. Ja, dus het is heel breed.
2: Ziet,
0: ja.
2: Van, ik ben iets aan het doen, iets aan het neerzetten... wat ik leuk vind, waar ik achter sta.
0: Ja.
2: En dat je ziet dat gewaardeerd wordt, dat het succes heeft. Daar word ik zelfverzekerd van. Dan heb ik het gevoel dat ik iets breng. En dat is belangrijk. Mooi. Ja.
0: Ja.
2: Dat is het eerste wat in me opkomt. En jij dan?
0: Ja, dat snap ik. Nou ja, ik zat hier ook over na te denken... Ik denk inderdaad op het moment dat ik iets doe waarvan ik weet dat ik er goed in ben.
2: Ja, precies.
0: Maar eigenlijk komt het wel een beetje op hetzelfde neer. Ja. Dus als ik weet van, ja, maar dit ga ik gewoon doen... en ik weet precies in mijn hoofd hoe ik het wil hebben...
2: Dan
0: voel ik me heel zelfverzekerd. Maar het hangt er ook vanaf, we zijn natuurlijk vrouwen.
2: Ja.
0: Dus ook al doe ik iets waar ik helemaal achter sta... waarvan ik weet, hè, zo moet het. Ja, stel je voor, ik ben een vrouw. Ja? Help me.
2: Wat wil je zeggen? Je bedoelt, heb je het over de periode van...
0: Ja, oké.
2: Nee, dat is... Het resoneert.
0: Ik zat even te kijken. Ja, ja. Kijk, dan merk je gewoon... Ook al doe je dan iets waar je helemaal achter staat... Dan kan het alsnog zijn dat het dan minder voelt. Dat je je minder zelfverzekerd voelt.
2: Nou, wat is dat toch oneerlijk, hè? Ik zat daar dus ook aan te denken. Dus ik denk dat wij daarin niet alleen staan. Ik denk dat we gewoon de vrouwelijke luisteraars... dat die dit begrijpen.
0: Ja.
2: Want dat maakt heel veel uit. Op het moment dat je gewoon... Dat het weer tijd is, hè?
0: Ja.
2: De tijd van de maand.
0: Ja.
2: Dat je dan in één keer weer denkt... ga je twijfelen? Dan denk je, nou, zo leuk was het allemaal niet.
0: Klopt. Ja, of dan sta je er ook minder achter wat je doet. Ja,
2: alleen
0: klopt.
2: Het fijne is dat je inmiddels weet... Tenminste, ik denk dat dat bij jou misschien ook zo is inmiddels. Dat je inmiddels weet, ja, maar het is nu die tijd van de maand. Even niet naar mijn hoofd luisteren.
0: Precies, ja, dat je inderdaad het zelf kan uitschakelen. Nou, weet je waar ik dus laatst achter kwam, Vanes?
2: Ja.
0: Een man heeft gemiddeld maar één keer in de maand. Een baaldag. Ze noemen het dan een baaldag.
2: Ja.
0: Een man heeft het maar één dag in de maand. En weet je hoeveel een vrouw?
2: Ja, dat weet ik. Ja, dat zijn een heleboel periodes.
0: Dat is toch ongelooflijk?
2: Ja, maar dat is sowieso is voor een vrouw. En ik bedoel, als je een man bent, niet meteen die radio uitzetten.
0: Nee, zeker.
2: Heb je iets aan, deze informatie. Tenminste, als je een vrouw wil begrijpen.
0: Ja.
2: Wij zijn gewoon, de maand is gewoon opgedeeld in 4 weken. En iedere week is anders.
0: Ja.
2: Want je zegt, wanneer ben je het meest zelfverzekerd? Nou, als je iets doet wat ik net zei.
0: Ja.
2: Maar daarnaast is ook de week net na je, nadat je menstruatie is geëindigd, die week, dan ga je automatisch in die ovulatieperiode.
0: Ja, ja.
2: En dan ben je ook weer helemaal het mannetje of het vrouwtje.
0: Ja, ze zeggen inderdaad dat je het moet zien als 4 seizoenen.
2: Ja.
0: Zomer, lente, herfst, winter.
2: Letterlijk.
0: En als je het zo als man ook kan opdelen, als je dan een vrouw... Ja, nou, het is gewoon zo.
2: Ik zou, als ik jou was, als je een man bent...
0: Ja.
2: En, lekker, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Nee, maar ik weet ik ben het niet mee eens.
2: Als je een man bent, zet eventjes een cyclus-tracker in je telefoon.
0: Oh.
2: Dus gewoon zo'n app, cyclus-tracken. En dan, als je vrouw ongesteld bent, pats, eventjes aandrukken.
0: Ja.
2: En dan hou je haar hele cyclus bij. Dan weet je in welk seizoen ze zit.
0: Ja.
2: En dan kun je er gewoon, ik zweer dat je dit gaat je opleveren, hoor.
0: Ja. Alleen één ding, dan mag je dus niet... Ik zou het wel ook misschien in het geheim doen.
2: Ja?
0: Maar dan mag je niet verwijzen van... Oh, maar ik zie inderdaad... Jij zit in die periode.
2: Wat je kan
0: dat
2: doen.
0: Mag je
2: nooit
0: niet zeggen.
2: Oh, je bent deze week ongesteld,
0: nee,
2: hè? Vandaar. Nee, je moet het weten, maar je moet het niet zeggen. Je moet slim zijn.
0: Ja. Oeh, nou. Dit is een goede tip voor de mannen.
2: Jazeker.
0: Laten we hem daarmee afsluiten. Dankjewel, Vanes. Yeah.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
3: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
4: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.

4. Volledige vrijspraak Chinese zakenman in strafzaak Avior. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De rechter heeft de Chinese ondernemer XF volledig vrijgesproken van alle beschuldigingen. Het Openbaar Ministerie beschuldigde de ondernemer onder meer van het witwassen van geld, illegaal bankieren en mogelijke betrokkenheid bij een grote goudroof uit 2012. Na een onderzoek van maar liefst 9 jaar oordeelde de rechter dat er onvoldoende bewijs is voor criminele activiteiten. Advocaat Marije Vaders wist aan te tonen dat de miljoenen waarmee haar cliënt vastgoed op Curaçao kocht, waaronder appartementen in Klein Zuurzak, afkomstig waren uit een legale erfenis van zijn vader in China. Hoewel het OM van mening was dat het opzettelijk niet aangeven van belastinginkomsten wel bewezen kon worden, eiste de officier van justitie vanwege de extreem lange duur van de zaak al geen straf meer. De rechtbank heeft de zaak nu definitief afgesloten.

volledige vrijspraak op alle punten. En de Meteorologische Dienst en het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur slaan de handen ineen voor een onderzoek naar de invloed van hitte op de sterftecijfers op Curaçao. Het initiatief komt voort uit afspraken van het klimaatplatform van eind vorig jaar. Tijdens een werkbezoek presenteerde de afdeling klimatologie van de Meteodienst onder meer hittekaarten om te bepalen welke gebieden en bevolkingsgroepen het kwetsbaarst zijn. In samenwerking met NASCO en geneeskundestudenten van het UMC Groningen wordt onderzocht welke gezondheidsrisico's de hitte exact met zich meebrengt. Het doel van de instanties is om op basis van de resultaten een effectief beleid te ontwikkelen tegen de gevolgen van extreme hitte op het eiland. Dat was het. Meer nieuws lees je in de Paradise FM-app.

0: geopend van 10 tot 10. Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
1: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
2: Ja, we zitten helemaal in de liefdesliedjes. Hier is Baby, I Love Your Way.

De komende weken ga je een paar artiesten op Paradise FM net even wat vaker horen. Ja, en heel eerlijk, ik vind dat helemaal niet erg. Ik geniet heel erg van deze muziek en ik heb ook al helemaal ja, zo'n voorpret gevoel. Ik heb het natuurlijk over het Curaçao North Sea Jazz Festival. Ja, dat is van 3 tot en met 5 september. En er staan echt hele grote namen op de planning. Ja, zo gaan we de Jacksons zien, Jean-Paul, Jayon en natuurlijk Toto. Ja, wij als Paradise FM zijn er natuurlijk ook bij. Ja, dus deze nummers ga je wat vaker horen, zodat we heel goed kunnen gaan oefenen. Zodat we straks uit volle borsten kunnen meezingen. Hier is Toto met Stap Lang.

Paradise FM. Ja, dan zit het voor mij er alweer op. Het is tijd om afscheid te nemen. Ik ga het stokje overgeven aan Vanessa. Die staat er weer te popelen om de studio in te mogen. Dankjewel voor het luisteren. Morgen ben ik er weer vanaf 2 uur. Nog een hele fijne middag. En ik laat je achter met een heerlijke klassieker. Hier is Sweets for my Sweet.

0: lekker en informeel lunchen? Dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grotenberg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kan

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Op Sint Maarten is Claret Connor beëdigd als nieuwe minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid. Connor was eerder directeur van het National Recovery Program Bureau en volgt Richinel Brug op. Brug trad af na een conflict met premier Luc Merselina en een verloren motie van wantrouwen. Connor noemt stabiliteit zijn eerste prioriteit. De kinderafdeling van het CMC-ziekenhuis heeft de infuus in gebruik genomen. Dat is een driewieler met een gekoppelde infuuspaal. Kinderen kunnen daardoor rondfietsen zonder hun medische apparatuur los te koppelen. Ook zijn een interactieve muurschildering en nieuw speelgoed onthuld. De Ronald McDonald House Curaçao Foundation startte het project met steun van twee luchthavenorganisaties. Dan internationaal nieuws. De Duitse federaal aanklager zegt dat er voldoende bewijs is dat de explosieve drone op de luchthaven van Leipzig een aanslagpoging was. De drone werd woensdag vlakbij een Oekraïens toestel gevonden en bevatte Semtex en PETN. Het Duitse Openbaar Ministerie noemt het een serieuze aanval op de logistieke infrastructuur. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bezoekt zaterdag voor het eerst als president Servië. Hij ontmoet president Aleksandar Vučić. Servië veroordeelde de Russische aanval op Oekraïne, maar stelde geen sancties in. Wel gaf het Kiev tientallen miljoenen euro's aan niet-militaire goederen. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, veroordeelt Russische en Oekraïense aanvallen op burgerdoelen en dichtbevolkte gebieden. Hij roept beide partijen op te stoppen. Volgens Guterres zijn tientallen burgers omgekomen. Hij noemt de aanvallen een schending van het internationaal humanitair recht. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
3: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
4: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit volle borst. Nu, Werkhoven werkt over.
1: Oei, oei, oei, de dag vliegt voorbij. 4 uur geweest.

Summer in the City hier op Paradise FM. Ja, het is niet voor niets Paradise FM. Het is hier natuurlijk altijd zomer. Haha, wat een heerlijkheid. Een hele goede donderdagmiddag. Het is weer Werkhoven werkt over. Tot 7 uur ben ik bij je. En ja, donderdag zou de donderdag niet zijn als het niet ontzettend druk en gezellig wordt hier in de studio. Vanmiddag natuurlijk mijn grote vriend en filmliefhebber Bert. Ik ga met Bert weer een nieuwe film bespreken. We hebben iets gekeken en willen jou heel graag een beetje op weg helpen wat betreft wat inspiratie voor het aankomende weekend. Toch, hè? Het weekend staat toch in teken van leuke dingen doen, maar ook ontspanning. En daar kan een fijne film of documentaire of serie soms goed bij helpen. Dus rond 6:10 je tip van de week. En verder heb ik een lekkere prijs bij Op is op Café de Tijd die ik mag weggeven. Als je hebt meegespeeld met de muziekquiz, maak je de kans op. Heb je dat nog niet gedaan, dan krijg je van mij natuurlijk nog eventjes de kans. Verder krijg ik de organisatie van een bijzondere internationale conferentie in de studio. Dat is de conferentie This is My Story. En hierin gaan professionals, ervaringsdeskundigen en organisaties uit verschillende landen samenkomen om te praten over onder andere huiselijk geweld, over kindermishandeling, seksueel misbruik en mentale gezondheid. Ja, het is natuurlijk een heftig onderwerp. Maar desalniettemin wel ontzettend belangrijk. Waarom? Ja, dat hoef ik je denk ik niet uit te leggen. Als dat wel nodig is, dan komen zij dat zo meteen doen. En hier ook wat meer over vertellen. Verder even kijken. Heb ik nog je weekendkalender natuurlijk voor het komende weekend. Wat is er allemaal te doen rondom en op het eiland? Nou ja, vooral op, denk ik. Dat hoor je ook van mij aan het tegen het einde van deze show. En ik heb nog veel meer voor je. Maar laten we vooral ook gewoon even focussen op hele lekkere muziek deze donderdagmiddag. Zoals deze van Seal, Kiss from a Rose.

Paradise. En Nelly Furtado hoorde je met Say It Right. Zometeen dan hoor je van mij hier de muziekquiz. Mocht je nog niet de kans hebben gehad om mee te spelen, er staat weer een lekkere prijs op het spel, hoor. We hebben een dinertje voor twee bij Op is Op Café de Tijd, die we gaan weggeven vandaag. Dus wil je daar kans op maken en eventjes lekker je handen vies maken aan die heerlijke spare ribs, dan moet je blijven luisteren en zometeen meespelen met de muziekquiz. Maar eerst heb ik Michael Cimbeo voor je. Oeh, en Maniac.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle.

is nu ook in het CMC beschikbaar. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De kinderafdeling van het CMC ziekenhuis heeft een primeur voor het eiland, de infuus. Dit is een speciaal ontworpen driewieler waar een infuuspaal aan gekoppeld kan worden, zodat jonge patiënten vrij kunnen rondfietsen terwijl ze aangesloten blijven aan hun medische apparatuur. Naast het fietsje is ook de interactieve muurschildering Pedro's Airport Adventure onthuld, inclusief nieuw speelgoed op de afdeling. Het project is gestart door de Ronald McDonald House Curaçao Foundation en gesponsord door Curaçao Airport Partners en Curaçao Airport Holding. De initiatiefnemers hopen dat de combinatie van beweging, spel en vrolijke kunst de stress van een ziekenhuisopname verlaagt en het herstel van de kinderen bevordert.

0: van de kinderen bevorderd. En op Sint Maarten is Claret Connor beëdigd als de nieuwe minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid. Connor was de eerste directeur van het National Recovery Program Bureau en volgt Reginelle Brug op. Brug moest aftreden na een meningsverschil met premier Luc Marcellina en het niet overleven van een motie van wantrouwen. Dat was het. Voor meer nieuws verwijs ik je naar onze nieuwe en gratis Paradise FM-app.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: komt van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Kokos Beach.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountiel Beach.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en...

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner. Dit is Paradise FM. Nu, Werkhoven werkt over.
1: En we blijven in tropische sferen met Wham!

0: prachtig, hè? Foreigner heeft hier toch echt wel een mooie boodschap te pakken, hoor. Ik wil weten wat liefde is. En jij bent degene die mij dit kan laten zien. Ik bedoel, ja, als je dan niet voor de bijl gaat, dan weet ik het ook niet meer.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, lekkere vieze vingers tijdens het eten. Ja, nou ja, daar wordt niet iedereen blij van. Maar het is toch wel echt de manier om lekkere spare ribs te eten. Toch? Gewoon met het handje. En er zijn een hoop restaurants die dat misschien niet zo op prijs stellen als je je handen gebruikt tijdens het eten. Tenminste, ja, over het algemeen niet. Maar bij Op is op Café de Tijd is dat geen enkel probleem. Nee, het is juist de bedoeling. Hè? Ik bedoel, je moet je vingers erbij aflikken. Zo lekker is het eten daar. Tenminste, de spare ribs sowieso. En de rest weet ik eigenlijk niet of de bedoeling is dat je het met je handen eet. Maar dat het lekker is, dat staat als een paal boven water. Misschien ga jij dat binnenkort ervaren als je tenminste vandaag meespeelt met de muziekquiz. Luister even mee.
1: Van welke plaat is dit het auto?

Nice, en je hoorde Wet Wet Wet met Love Is All Around. Vanaf 26 tot en met 30 oktober zal hier op Curaçao een bijzondere internationale conferentie plaats gaan vinden. Waarin professionals, ervaringsdeskundigen en organisaties uit verschillende landen samen gaan komen om te praten over heftige onderwerpen zoals huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel misbruik en mentale gezondheid. Jawel, heftige, maar ontzettend belangrijke onderwerpen om op te focussen. Bij mij in de studio zometeen de mensen van de organisatie van deze conferentie. This is my story.

0: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
1: Psst. Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
0: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
4: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
6: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De gevolmachtigd minister van Curaçao in Washington, Jeroen Bildsnijder, heeft in Atlanta gesproken met het Nederlands consulaat-generaal en lokale partners. Centraal stond de samenwerking op het gebied van cybersecurity, fintech, toerisme, sport en muziek. Ook waren er gesprekken met iHeartMedia en de Kennesaw State University. De reis eindigde bij een honkbalwedstrijd waar Andrew Jones werd geëerd. Op Sint Maarten is Claret Connor beëdigd als nieuwe minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid. Connor was eerder directeur van het National Recovery Program Bureau en volgt Richinel Brug op. Brug trad af na een conflict met premier Luc Marcelina en een verloren motie van wantrouwen. Connor noemt stabiliteit zijn eerste prioriteit. Dan internationaal nieuws. De Duitse federaal aanklager zegt dat er voldoende bewijs is dat de explosieve drone op de luchthaven van Leipzig een aanslagpoging was. De drone werd woensdag vlakbij een Oekraïns toestel gevonden en bevatte Semtex en PETN. Het Duitse Openbaar Ministerie noemt het een serieuze aanval op de logistieke infrastructuur. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bezoekt zaterdag voor het eerst als president Servië. Hij ontmoet president Aleksandar Vučić. Servië veroordeelde de Russische aanval op Oekraïne, maar stelde geen sancties in. Wel gaf het Kiev tientallen miljoenen euro's aan niet-militaire goederen. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, veroordeelt Russische en Oekraïense aanvallen op burgerdoelen en dichtbevolkte gebieden. Hij roept beide partijen op te stoppen. Volgens Guterres zijn tientallen burgers omgekomen. Hij noemt de aanvallen een schending van het internationaal humanitair recht. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
7: Ontdek de toekomst van bonijnen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
8: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
9: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
10: Heel de dag uit volle borst.
9: Nu, Werkhoven werkt ook.
11: Met zometeen Mana na Culture Club.

0: Paradise FM en Rayando El Sol hoorde je. Ik zei het al, van 26 tot en met 30 oktober... dan vindt op Curaçao een bijzondere internationale conferentie plaats. Genaamd This Is My Story. Een conferentie waarin professionals, ervaringsdeskundigen... en organisaties uit verschillende landen samen zullen komen... om daar te praten over onder andere huiselijk geweld... over kindermishandeling, seksueel misbruik, mentale gezondheid... heftige onderwerpen, maar ik denk heel erg nodig. Waarom? Daar gaan we het zo over hebben. Want ik heb Rosanne Lopez in Jera Christina in de studio. Roseanne bedoel ik zeg Rosanne. Het is zo Nederlands, hè? Nee, ik bedoel Roseanne. Welkom in de studio, dames.
1: Thank you.
0: Nou, laten we eventjes beginnen bij het begin. De conferentie This Is My Story. Wat kunnen deelnemers van... laten we beginnen bij het hele begin. Waarom deze conferentie? Waarom is dit belangrijk? Lekker dicht bij de microfoon. Gewoon bijna er helemaal bovenop. Alsof je hem bijna gaat opeten. Anders verstaan we je niet. Lukt het?
2: Okay, ja. Het is een heel boeiend, inspirerende conferentie.
0: Ja.
2: En daar kan alle professionals, zowel op het gebied van gezondheid, educatie, human resource, psychologen, alle mensen die te maken hebben met mensen die op de een of andere manier in aanraking zijn gekomen of ervaring hebben met een of andere vorm van geweld.
0: Ja, voor deze mensen, en dat is een behoorlijke doelgroep, is de conferentie bedoeld.
2: Ja.
0: Ja. En hoe ziet deze conferentie er dan uit, Roseanne? Waar kunnen we op rekenen? Wat gaat er gebeuren tijdens deze dagen?
1: Ja, so it's a 5-day conference. It starts from the 26th of October until the 30th of October.
0: Mm-hmm.
1: It's the entire day. So it's from 8 a.m. until... So walking starts at 7:30.
0: Yeah.
1: But it's from 8 a.m. until 5 p.m. There is food inclusive, so you don't have to worry about...
0: Is leuk, maar niet het belangrijkste, maar wel leuk. Yeah.
1: So you don't have to worry about going out for lunch. So
0: yeah.
1: Make sure that you have your lunch. But in the morning, there's the part where we call the plein air. Where we have different speakers from just internationally, from the United States, from Pakistan, from
2: Europe.
0: En ik kan me voorstellen dat in al deze verschillende delen van de wereld, deze thema's zullen daar allemaal voorkomen, maar het zal allemaal net eventjes op een andere manier zijn en net eventjes bij de ene op de ene plek is misschien het seksueel misbruik heftiger. Kan ik me zo voorstellen? Waarom is het zo belangrijk om juist ook internationaal deze kennis te delen?
1: I think it's important for us to see the similarities that we have. And that not only that it's something that happens far away, but it's something that happens on the island also.
0: Yeah.
1: And the things that happens in those different countries also happens here. And what we could do to work together to make the community safer and better and the care for victims better and a better process to help victims.
0: Yeah.
1: Because even in the bigger countries, we have these speakers that will come and tell their stories, but also the help that they did or did not get.
0: Yeah.
1: And what can we do to make sure that for the kids, that how we can protect the kids better.
0: Yeah.
1: And so we don't have any more victims.
0: Ja, met oog op de toekomst. En daarom is het ook zo ontzettend belangrijk om juist al deze verschillende beroepsgroepen, al deze verschillende doelgroepen daar te hebben. Zodat iedereen die in de doelgroep werkt.
1: Yes.
0: En dat is natuurlijk een hoop. Het zijn vrouwen, het zijn kinderen, mentale gezondheid.
1: En ook men.
0: En ook mannen. Ja, die moeten we ook zeker niet vergeten inderdaad. Ja. Ja, dat het belangrijk is dat de mensen die met al deze mensen te maken hebben gewoon geïnformeerd zijn en weten wat de tools zijn, hoe ze het kunnen gaan aanpakken om samen deze problemen, want het zijn veel problemen, aan te pakken. Naast de professionals die gaan spreken, zullen er ook verschillende ervaringsdeskundigen hun ervaringen delen tijdens de conferentie. Ja. Kun je wat vertellen over de sprekers die gaan komen?
1: So most of...
0: even om en om.
1: No, but yeah. Most of the speakers are ervaringsdeskundigen. Dus they are professionals, but also, they give training.
0: Mm-hmm.
1: So they've experienced some type of abuse in their life, but they also, from their story, they made something out of their story. So they didn't become their story,
0: nee.
1: But they... Yeah, they made something out of it.
0: Het is begonnen met een vervelende situatie en ze hebben daar
1: started
0: iets...
1: started out as a tragedy.
0: Precies.
1: They turned it into something very impactful.
0: Ja.
1: And with that, they came with different masterclasses that they will also have in the afternoon time on these different type of topics.
0: Ja.
1: Where we educate and enlighten others on these topics and what we could do to recognize... but also what we could do to help the kids.
0: En dan heb je het puur over de mensen die met mensen werken... die deze problemen hebben, die in deze situaties verkeren. Maar jij zegt net, Rosanne, van er zijn heel veel sprekers... die vertellen wat ze hebben meegemaakt... en hoe ze daar uiteindelijk hoe ze dat hebben om weten te draaien. Ik kan me dus voorstellen dat dit ook voor mensen... die in bepaalde situaties zitten. Hè, dus laten we even zeggen, de slachtoffers... dat het voor deze mensen ook belangrijk is om hierbij te zijn. Is dat ook... zijn deze mensen ook welkom tijdens deze conferentie?
2: We hebben inderdaad hierover nagedacht.
0: Mm-hmm.
2: En het is de bedoeling dat 's avonds bepaalde sprekers speciale sessies zullen houden. Voor bijvoorbeeld meisjes van 15 tot 18 jaar. En hun ervaring met hen delen. En hen daarop attent maken van wat ze allemaal... Wat zijn de valkuilen voor hen?
0: Ja.
2: Maar ook hoe zichzelf te beschermen.
0: Ja.
2: Dat ze niet in soortgelijke gevallen vervallen.
0: Ja.
2: Er is ook een andere sessie voor jongens of mannen. En die sprekers die hier zullen zijn... is mevrouw
1: Linda.
2: Linda.
1: Linda Tepsta.
2: Uh-huh.
1: Ja.
0: Ja.
1: En Vogen. Vogen Astwood.
2: Uh-huh. En die andere is die meneer Jens.
1: En Jens.
2: En die gaat praten over feminisme.
0: Oké, een meneer die gaat praten over feminisme.
2: Ja, want hij heeft een boek geschreven.
0: Mm-hmm.
2: En hij had het erover dat mannen eigenlijk een andere manier moeten hebben van met vrouwen omgaan.
0: Ja.
2: Hoe hen te benaderen.
0: Oké.
2: Okay. Zijn gedachte is dat alle mannen op een bepaalde manier met vrouwen moeten omgaan.
0: Ah ja, oké, een soort basis.
2: Daar gaat hij over hebben.
0: Nou, dat vind ik wel heel interessant. Ik ben heel benieuwd wat zijn visie is dan, maar dat zal ongetwijfeld...
2: Dan moet je naar die conferentie
0: komen. precies. Nou ja, goed, wat betreft het komen naar de conferentie, want het is duidelijk, dit is voor mensen die met mensen werken, die in bepaalde situaties zitten, dan hebben we het over huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel misbruik, mentale gezondheid, maar ook eventueel mensen die... de slachtoffers zijn hiervan. Die zijn allemaal welkom tijdens deze conferentie. Van 26 tot en met 30 oktober hier op Curaçao. We kunnen ons hier alvast voor inschrijven.
1: Yes, the website is already open. It's conference.app.cw.
0: Oké. Okay.
1: So you could hop onto our website and register.
0: Oké, conference.app.cw, daar kun je inschrijven. Dames, ik wil jullie bedanken voor het komen naar de studio. Ik denk dat het een ontzettend mooi iets is... dat jullie deze conferentie aan het voorbereiden zijn. We kunnen er niet omheen. Het is wel echt een groot probleem. Niet alleen op Curaçao, zeker ook op Curaçao... maar over de hele wereld. Yeah. Ja. Bedankt voor het komen.
2: Dank u wel.
1: Yes, thank you.

0: af en toe een beetje net even iets te veel stoort hier op de zender. Dat ligt niet aan jou, het ligt sowieso niet aan jou, want wat kun jij eraan doen? Maar het ligt ook niet aan je autoradio of aan je andere radio. Dus dat ding niet het raam uitgooien of voor reparatie sturen. Wij zijn er hier heel erg hard mee bezig. Het is vervelend, vinden wij ook. We zijn de oorzaak aan het opzoeken en we zijn het aan het aanpakken. Dan weet je dat. Zometeen dan schuift Bert bij me aan, want we hebben iets gekeken en we gaan jou een tip geven voor aankomende weekend. En natuurlijk nog heel veel lekkere muziek. Ik heb hier de Pretenders nog klaarstaan. Michael Jackson komt eraan en ook Beyoncé ga je horen.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
3: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: Colombia het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.

0: half zes.
1: Curaçao en Atlanta versterken banden rondom innovatie, sport en economie. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De gevolmachtigd minister van Curaçao in Washington, Jerome Beeldsnijder, heeft in Atlanta vervolggesprekken gehad met de Nederlands consultaat-generaal en lokale partners. Dit bezoek volgt op eerdere besprekingen in juni over het WK voetbal 2026. Tijdens het bezoek stonden samenwerkingen op het gebied van cybersecurity, fintech, toerisme, sport en muziek centraal. Er waren gesprekken met iHeartMedia over vernieuwende radioconcepten en de delegatie bezocht de Kennesaw State University om de banden tussen onderwijs en ondernemerschap te versterken. De reis werd afgesloten met een wedstrijd van de Atlanta Braves, waar de Curaçaose honkballer Andrew Jones werd geëerd vanwege zijn toetreding tot de Hall of Fame. En op Sint Maarten is Claret Connor beëdigd als de nieuwe minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid. Connor was eerder directeur van het National Recovery Program Bureau en volgt Richenel Brug op. Brug moest aftreden na een meningsverschil met premier Luc Mercelina en het niet overleven van een motie van wantrouwen. In zijn toespraak benadrukte de nieuwe minister dat stabiliteit zijn eerste prioriteit is. Connor zal zich in de komende tijd richten op drie belangrijke punten: het versterken van de financiële duurzaamheid van de gezondheidszorg, het beter beschermen van kwetsbare groepen en ouderen en het strikt handhaven van de arbeidswetgeving door werkgevers. Dat was het. Meer nieuws lees je via de Paradise FM app.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent, bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden, van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Turista, riba bo isla. Sin maleta, pero cu hopi sabor. Renta Carrefour y la que viaje comisa. Ese man aquí no está by Holanda. Un kilo de cash y holda pa solamente $29.99. Lekkere Hollandse stroopwafels pa $8.99. Bocorrel, nota completo, si un six pack de hertog.

0: Politiek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Dit is Paradise FM.
3: Heel de dag uit volle.
2: Werkhoven werkt over.

0: quiz.
1: Een lekker diner voor twee te winnen vandaag bij Op is Op Café De Tijd. Als je meespeelt met de muziekquiz. En mocht je dat nog niet hebben gedaan, dan kun je dat alsnog doen natuurlijk. Hè? Want rond 7:10 ga ik pas iemand terugbellen. Dus tot die tijd mag je nog appen. Wij gaan nog eventjes de opgave voor jou speciaal.
0: Van welke plaat is dit het outro?
1: En appen doen we tegenwoordig via de Paradise FM app. Die verkrijg je bij de App Store of de Google Play Store. Gewoon een superleuke app natuurlijk om sowieso te hebben. Maar ook heel handig om op die manier gewoon met één druk op de knop eventjes naar de studio te appen. Dus zoek hem op en gebruik hem dagelijks. Ook bij het opstaan, want er zitten ook allerlei wekkers bij waarmee je opgeklopt, wakker geklopt kunt worden door een van de DJ's. Hartstikke leuk en natuurlijk het laatste nieuws kunt volgen. Alle leuke items uit de show bij kunt houden. Dus zoek hem op. De Paradise FM app in de App Store. Zometeen schuift Bert bij me aan voor je wekelijkse filmadvies. Maar ik heb eerst Beyoncé en Shakira met Beautiful Liar.

Zeg, heb jij al plannen voor het aankomende weekend? En weet je al welke filmserie of documentaire je misschien wil gaan kijken? Nou, mocht je er nog niet uit zijn, dan helpen Bert en ik je straks heel graag naar Centerfold.

0: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf $55 per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De gevolmachtigd minister van Curaçao in Washington, Jeroen Bildsnijder, heeft in Atlanta gesproken met het Nederlands consulaat-generaal en lokale partners. Centraal stond de samenwerking op het gebied van cybersecurity, fintech, toerisme, sport en muziek. Ook waren er gesprekken met iHeartMedia en de Kennesaw State University. De reis eindigde bij een honkbalwedstrijd waar Andrew Jones werd geëerd. Op Sint Maarten is Claret Connor beëdigd als nieuwe minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid. Connor was eerder directeur van het National Recovery Program Bureau en volgt Richinel Brug op. Brug trad af na een conflict met premier Luc Mersellina en een verloren motie van wantrouwen. Connor noemt stabiliteit zijn eerste prioriteit. Dan internationaal nieuws. Het dodental door Houthi-aanvallen op jemenitische overheidsdoelen is opgelopen tot 58. Dat meldt persbureau AFP op basis van een militaire bron. Eerder werd een 30-tal doden gemeld. De Houthi-rebellen vielen donderdag met ballistische raketten en drones aan. Jemen wil op een gepast moment terugslaan. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag lager gesloten. De Dow Jones verloor 0,9%, de S&P 500 0,2% en de Nasdaq daalde licht. SanDisk zakte 6,8% en Western Digital 13% na tegenvallende omzetvooruitzichten. Beleggers wachten op het Amerikaanse banenrapport van vrijdag. De gesprekken tussen Libanon en Israël in Rome zijn voorspoedig verlopen, dat zegt een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Verenigde Staten bemiddelen. In de 7e onderhandelingsronde spreken de partijen over de ontwapening van Hezbollah en een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
6: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: Banco di Caribe, Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz, ook na het festival, met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
1: Banco di Caribe.
2: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have enough to choose from.
3: The Wine Factory.
4: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV- en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
5: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Werkhoven werkt over.
7: Met zometeen Ten Sharp naar Gloria Esteban.
8: Paradise FM. Emergency.

0: en You. Ja, dat is een liedje speciaal voor jou. Hè? Alsof er iemand over je schouders meekijkt. Daarover gesproken, Bert, welkom in de studio.
1: Dankjewel.
0: Er kijkt iemand mee, hè? Dit is echt bizar. Want jij zegt net iets hier tegen mij.
1: Ja. Ja, het is echt. Ik heb het vanochtend. Was het vanochtend of was het gisteren? Volgens mij was het gisterochtend. Heb ik het met iemand gehad over. Dat hè, als je op een bepaalde leeftijd aankomt. Dan wordt het wat moeilijker om uit bed te stappen. Dan ben je echt helemaal stijf. Dan moet je echt even bijkomen voordat je.
0: Ja.
1: Vroeger was het van. Nou ja, je wordt wakker, je staat op en ga maar die banaan. Maar dat kan niet meer als je op een bepaalde leeftijd komt.
0: Nee.
1: Ik zeg niet welke, maar goed. Dus in ieder geval. En ik vind dat zo bizar dat ik dus nu op Instagram aan het kijken ben. En dan staat er dus een advertentie van letterlijk, you're not getting old, you just need to stretch and do these exercises.
0: Ja, dit is bizar.
1: Ik vind dat altijd zo bizar. Ik weet dat dat mogelijk is. Ik weet dat dus als je een telefoon hebt, dan kan je dus de microfoonfunctie van bepaalde apps aan en uitzetten.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft dus een reden. En bijvoorbeeld als je bij Instagram die microfoonfunctie aanzet, dan luistert het algoritme gewoon lekker met je mee.
0: Bizar!
1: Ja?
0: Het is toch echt. Ja, aan de ene kant, soms is het handig. Ja, en ik vind het ook jammer, want weet je, ik ben dan nog zo naïef dat als ik bepaalde dingen binnenkrijg, terwijl ik het daar net over had, dat ik dan denk, oh mijn god, het is het lot. Het is het lot, weet je wel. Maar dat is dus niet zo. Het is gewoon een algoritme wat meeluistert.
1: Het is gewoon inderdaad een algoritme wat meeluistert.
0: Jeetje mina. Nou, voor iedereen die nu nog met ons meeluistert, gezellig. We hebben een leuke filmtip voor je.
2: Filmfanaat tot laat.
0: Toch Bert?
1: Ja, ik weet niet of het leuk is.
0: Nee. Laten we inderdaad daar beginnen. Wij hebben iets gekeken en we gaan voor jou nu reviewen of het de moeite waard is of niet. Waar hebben we naar gekeken, Bert?
1: Nou, we hebben naar gekeken naar jouw suggestie. Het heet Heartstopper Forever.
0: Ja.
1: Dat is een film wat nu te zien is op Netflix. Gebaseerd op een serie die overigens ook op Netflix te zien was tussen 2022 en 2024. En het verhaal gaat over Nick en Charlie. Nick die op middelbare school zit en eigenlijk allang uitkomt voor zijn seksualiteit. Hij is gay. En hij wordt dan verliefd op de rugby captain.
0: Ja.
1: Hij heeft daar een crush op al sinds hij jong was. Wat dan wat blijkt is dan dus dat die rugby captain hem elke keer bullied en hem elke keer plaagt. Maar uiteindelijk schijnt dat die rugby captain ook op hem verliefd is.
0: Ja, dat is in de series gebeurd.
1: In de serie is dat zo. Nou, uiteindelijk komt de rugby captain ook out of the closet. Hij identificeert zich als biseksueel. En hij valt verliefd op Nick dus. Nou ja, daar gaat die serie over. En
0: die hebben wij destijds ook gereviewd.
1: En nu is daar een film van uitgekomen. Die serie was afgelopen. En we zitten misschien allemaal met vragen van Oké, maar hoe is het uiteindelijk afgelopen met ze? Nou, deze film die gaat dan over het periode waarin ze dus klaar zijn met de middelbare school. En dat ze dan de volgende stap gaan nemen. Ze gaan studeren of wat er ook gaat gebeuren. Maar de film gaat dan over de volgende fase in de relatie tussen Nick en Charlie. Namelijk, dat heb je vooral op Curaçao gebeurt dat ook heel erg vaak. Als je klaar bent met middelbare school, je gaat dan die volgende stap maken, maar je zit hevig verliefd in een relatie. Wat ga je dan doen? De ene gaat naar Nederland, die andere die blijft op Curaçao. Of waar dan ook, wherever in the world ze naartoe gaan. Wat ga je dan doen?
0: Ja.
1: En dat zijn van die cruciale momenten in liefdes bij jonge mensen. En daar gaat het film een beetje over die drama daaromheen.
0: Ja, het is ook een beetje een cliché, hè? In speelfilms vaak over wat gebeurt er dan, hè? Als twee mensen verliefd worden in high school en nu gaan we van school af en dan blijven we elkaar nog zien. Dat zie je natuurlijk heel veel in die films voorkomen altijd.
1: Ja, zeker.
0: Het is echt een item.
1: Het is absoluut een cliché. Het is niet echt een fresh subject. Maar wat hier dus wel interessant bij is dat het dus echt. Ik heb het gevoel dat dit echt gemaakt is voor diegenen die zich hiermee kunnen identificeren.
0: Ja.
1: Want die hele cast zit vol met cast members die the range from heterosexuals to anybody that identifies at anything. It's a very open-minded movie, een open-minded cast.
0: Absoluut, ja. Het is echt de hele LGBTQ+ community komt aan bod.
1: Komt inderdaad aan bod, hè, right? Dus ja, wat ik was dus met mijn zoon Efren aan het praten erover. En ik zei van, weet je, ik denk dat het wel een goede film is, maar I guess I'm not the market.
0: Oké.
1: Dus in die zin van, it's meant for young people that are going through either this period of their life, and they're also struggling maybe with you know, maybe still with their choices in sexuality.
0: Yeah.
1: And I was kind of like, okay, you know, once in a while it's cute, but at a certain point I was like, okay, next.
0: Ja, precies. Maar dat is, jij denkt dat dat generatie gerelateerd is misschien.
1: Het kan heel erg generatie gerelateerd zijn. Ik zeg dat een paar keer achter elkaar. Want als ik kijk naar bijvoorbeeld wat mensen over deze film te zeggen hebben, ze zijn redelijk positief over acteerwerk, over het schrijfwerk.
0: Ja.
1: Er is het een bepaalde speelse effect die ze dan door de film hadden ze in de serie ook heen zetten. Dat er kleine tekeningetjes en dingetjes naar voren komen. Als ze verliefd zijn, zie je opeens een paar hartjes verschijnen. In karikaturenvorm. Anyway, dus it's cute done. It's well done.
0: Ja.
1: But I don't know. Wat vond jij ervan?
0: Nou, ik vind vooral heel erg mooi en heel erg fijn ook dat het een liefdesverhaal volgt tussen twee jonge jongens die verliefd worden op elkaar. Dat zie je natuurlijk iets minder vaak dan gewoon een high school verliefdheid tussen een jongen en een meisje. Mm. Dus dat vind ik heel mooi eraan. Ik vond de serie ook volgens mij destijds wel heel erg mooi. Ik vind de film... Ja, ik denk dat het gewoon heel goed is dat deze film gemaakt wordt en op Netflix komt. Omdat ik echt denk dat er heel veel jeugd is die daar heel veel aan heeft. En het ook graag zou kijken. Ik vraag me inderdaad ook af of ik... Nou ja, ik vraag me helemaal niet af. Ik denk niet dat ik de doelgroep ben. Maar daardoor is het misschien voor mij net iets minder leuk om hiernaar te kijken dan jeugdig iemand. Ja. Maar ik vond het wel, ik vind het mooi gemaakt. Ik vind het een mooie film. Ik vind het goed gespeeld. Ik vond het alleen af en toe wel een beetje langdradig. Weet je wel? Dat je denkt, oh, dan hebben ze weer ruzie en dan make it up already, weet je wel.
1: Make it up already. They make up like 4 or 5 times in the movie. I'm like, come on, guys.
0: Maar zou dat voor jonge mensen wel aanspreken dan?
1: Nou, dat is een hele goeie.
0: Ja.
1: Want wat je zegt, ben ik heel absoluut met je eens. Ik vind inderdaad dat een goede film is dat, weet je, voor wie het wel aanspreekt, dat ze dan dat gevoel krijgen dat ze dus dat ze zich beter in hun vel gaan voelen als ze kijken naar deze film.
0: Ja.
1: En dat ze ook zien van, hey, als bepaalde mensen geplaagd worden, you know, er zullen mensen zijn die gaan luisteren naar je. Praat met iemand.
0: Ja.
1: Heb het met iemand erover.
0: Ja.
1: Als je wordt geplaagd vanwege jouw seksualiteit.
0: Ja.
1: Het is niet cool. Dus ik vind die topics vind ik echt absoluut de moeite waard.
0: Ja.
1: Maar, I don't know. Was I a huge fan? No.
0: Nee, maar dat zou door verschillende dingen kunnen komen. Dus dat is niet omdat het geen goede film was.
1: Twijfel.
0: Oké. Okay. Ja. En als je nu de vraag zou moeten beantwoorden, ben je fan? Wat zeg je dan, ja of nee?
1: Waarom moet het altijd ja of nee zijn?
0: Ja, dat is een beetje...
1: Deze film is dat er heel veel grijs is.
0: Ja, maar oké, in de film inderdaad. Maar wat betreft ons concept, moet je toch wel ja of nee zeggen? Hè? Ben je fan, Bert?
1: Als ik een antwoord moet geven... Of
0: ben je geen fan?
1: Fan ben, dan zou ik zeggen van... I'm a fanical.
0: You're a fanical. Oké, dan ben ik wel fan. En al is het alleen omdat ik het gewoon heel goed vind... dat een film als deze en de serie dat gemaakt wordt. Dat voor de jeugd, maar ook voor de ouders. Hè, voor de volwassenen die meekijken. Misschien wel van onze leeftijd, maar die denken... nou ja, mijn kind struggelt hier en hier mee. Ja. En ik heb daar moeite mee. Dan is dat ook wel goed om naar zo'n film te kijken, denk ik. Even een ander perspectief.
1: Dat is wel waar, maar had je niet het gevoel... dat die ouders ergens te bekennen waren?
0: Ja, nee, die moeder van die ene jongen, die was er wel.
1: Was
0: die ander niet. Alleen die zus was er. Nou ja, goed. Ja.
1: Fine.
0: Kies zelf maar of je wil gaan kijken naar...
1: Ja, inderdaad. Het is dus een film dat heet Heartstopper Forever. Is nu te zien op Netflix. Een liefdesverhaal tussen twee jonge mannen die nu beginnen met hun leven eigenlijk.
0: Ja, precies. Nou, volgende week weer wat anders, Bert.
1: Absoluut.
0: Oké, dankjewel.
1: Dan.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by P-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Madure & Cordials Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: Curaçao en Atlanta versterken banden rondom innovatie, sport en economie. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De gevolmachtigd minister van Curaçao in Washington, Jerome Beeldsnijder, heeft in Atlanta vervolggesprekken gehad met de Nederlands consultaat-generaal en lokale partners. Dit bezoek volgt op eerdere besprekingen in juni over het WK voetbal 2026. Tijdens het bezoek stonden samenwerkingen op het gebied van cybersecurity, fintech, toerisme, sport en muziek centraal. Er waren gesprekken met iHeartMedia over vernieuwende radioconcepten en de delegatie bezocht de Kennesaw State University om de banden tussen onderwijs en ondernemerschap te versterken. De reis werd afgesloten met een wedstrijd van de Atlanta Braves, waar de Curaçaose honkballer Andrew Jones werd geëerd vanwege zijn toetreding tot de Hall of Fame. En op Sint Maarten is Claret Connor beëdigd als de nieuwe minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid. Connor was eerder directeur van het National Recovery Program Bureau en volgt Richenel Brug op. Brug moest aftreden na een meningsverschil met premier Luc Mercelina en het niet overleven van een motie van wantrouwen. In zijn toespraak benadrukte de nieuwe minister dat stabiliteit zijn eerste prioriteit is. Connor zal zich in de komende tijd richten op 3 belangrijke punten: het versterken van de financiële duurzaamheid van de gezondheidszorg, het beter beschermen van kwetsbare groepen en ouderen en het strikt handhaven van de arbeidswetgeving door werkgevers. Dat was het. Meer nieuws lees je via de Paradise FM app.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

Paradise met Avicii en Levels. Zometeen gaat hij eruit hoor. Die heerlijke prijs en lekker diner voor twee bij Op is Op. Café de Tijd. Heb jij nou meegespeeld vandaag met de muziekquiz? He, vanochtend vroeg of vanmiddag tijdens de lunch of zojuist bij mij? Dan moet je nu echt eventjes blijven luisteren. Zekerst te weten, want ik ga zometeen iemand bellen naar Alicia Keys.

0: Oh yeah. Altijd lekker toch, hè? Barry White met Can't Get Enough of Your Love, baby. Nou, ik kan geen genoeg krijgen van de stem van deze man, hoor. Echt ongelooflijk. Barry White hier op Paradise FM.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Het laatste staartje van de show breekt aan. Ik ga namelijk iemand heel blij maken, hoop ik tenminste, met een lekker dinertje voor twee bij Op is Op Café De Tijd. En ik heb iemand aan de lijn. Een hele goede avond. Met wie spreek ik?
2: Goedenavond, u spreekt met Stephanie.
0: Hey Stephanie, hallo, ik zie hier in de app staan Vivi.
2: Ja, ik heb een andere naam.
0: Oh,
2: op WhatsApp, daarom.
0: Oké, okay. En ja, want dat viel me dus op. Kijk, ik kijk natuurlijk door die lijst. Wie hebben er allemaal meegespeeld? Nou, wie heeft er recentelijk al gewonnen? Weet je wel, dan denk ik, wie heb ik nog niet zo vaak voorbij zien komen? En toen zag ik Vivi. Ik denk, nou, die heb ik nog niet zo heel vaak gezien. Dus dat vind ik dan weer leuk. Maar dan ben ik natuurlijk wel heel nieuwsgierig, hè. Waar komt Vivi vandaan dan?
2: Ik weet niet, het is gewoon een grappige naam tussen mijn vrienden en zo. En ja, daarom heb ik die gebruikt.
0: Het is een bijnaam geworden voor jou?
2: Ja, voor sommige mensen, niet iedereen.
0: Maar je weet niet waar dat vandaan komt, hoe dat ontstaan is? Of wil je het gewoon niet zeggen?
2: Nee, het is gewoon iets dat spontaan gewoon wordt begonnen.
0: Ja, en nu is het gewoon zo. Ja.
2: Ja.
0: Oké, okay, nou hartstikke leuk, Vivi, oftewel Stephanie. Je hebt meegespeeld met de muziekquiz vandaag. Dat betekent dat je kans maakt op een lekker diner voor twee bij Op is Op Café De Tijd. Is dat een plek waar je wel eens geweest bent of nog nooit?
2: Ja, ik ben één keer geweest, volgens mij 3 of 4 jaar geleden. Dus.
0: Oké. Okay, ja.
2: Het was heerlijk, ja.
0: Ja, heb je toen ook de befaamde spare ribs genomen?
2: Ja.
0: Ja, was lekker?
2: Ja, het was heel erg lekker, ja.
0: Oeh, nou, dan is dat na 3 jaar wel weer eens tijd, denk ik.
2: Ja, denk ik ook.
0: Nou, laten we kijken of ik hier blij mee kan maken. Ik heb de opgave nog 1 laatste keer voor je. Komt-ie aan.
1: Van welke plaat is dit het outro?
0: Ja, zeg het maar. Van welke band is het en welk nummer?
2: Is die, Don't Stop, ik weet niet.
0: Nee, niet fout gaan zeggen. Je hebt het goed geappt. Kijk even in je app. Want anders dan gaat het een hele nare afloop krijgen, dit gesprek.
2: Oh, ja.
0: Welk nummer?
2: Oh, Word Up, sorry.
0: Ja, dat lijkt er meer op. Oké, jij moet een klein beetje streng blijven. Weet je de band ook toevallig?
2: Ik had die ik kon die naam niet was die Cameo?
0: Ja! Hé man, ik krijg helemaal zweet hier. Nou, dat is inderdaad goed hoor. Ik zou het zo ontzettend niet leuk vinden als dit nu fout zou zijn, toch? Dan moet je weer teleur gaan lopen stellen. Ongelooflijk. Oh, nou, ik zou zeggen, kom binnenkort even bij ons langs, gezellig. Dan krijg je van ons een dinerbon en dan mag je eindelijk weer gaan genieten van die lekkere spare ribs van Op is Op Café De Tijd.
2: Dankjewel, zal ik doen.
0: Graag gedaan en een hele fijne avond, Vivi.
2: Voor je ook.
0: Doeg!
2: Bye.

serieus lekker nummer, hè? Ongelooflijk. Cameo en Word Up, dat was de oplossing van de muziekquiz van vandaag. En dat leverde Stephanie een lekker diner voor twee op bij Op is Op Café de Tijd. Heb je nou net voor je gevoel, net naast het net gevist? Dan zou ik zeggen, speel morgen gewoon weer mee. Want dan hebben we weer een muziekquiz, weer een fijne prijs. Welke, dat hoor je natuurlijk morgen weer hier op de zender. Voor nu ga ik de microfoon dichtklapperen. Er blijft wel lekker muziek spelen, hoor. De hele avond nog. Je kan onbeperkt van ons blijven genieten, dus doe dat vooral. Ik wens je een fijne avond. Geniet ervan. Morgen spreken we elkaar weer. Zit ik hier weer om 16:00. En ik laat je achter met Blondie.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
2: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
3: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De gevolmachtigd minister van Curaçao in Washington, Jeroen Bildsnijder, heeft in Atlanta gesproken met het Nederlands consulaat-generaal en lokale partners. Centraal stond de samenwerking op het gebied van cybersecurity, fintech, toerisme, sport en muziek. Ook waren er gesprekken met iHeartMedia en de Kennesaw State University. De reis eindigde bij een honkbalwedstrijd waar Andrew Jones werd geëerd. Op Sint Maarten is Claret Connor beëdigd als nieuwe minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid. Connor was eerder directeur van het National Recovery Program Bureau en volgt Richinel Brug op. Brug trad af na een conflict met premier Luc Mersellina en een verloren motie van wantrouwen. Connor noemt stabiliteit zijn eerste prioriteit. Dan internationaal nieuws. Het dodental door Houthi-aanvallen op jemenitische overheidsdoelen is opgelopen tot 58. Dat meldt persbureau AFP op basis van een militaire bron. Eerder werd een 30-tal doden gemeld. De Houthi-rebellen vielen donderdag met ballistische raketten en drones aan. Jemen wil op een gepast moment terugslaan. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag lager gesloten. De Dow Jones verloor 0,9%, de S&P 500 0,2% en de Nasdaq daalde licht. SanDisk zakte 6,8% en Western Digital 13% na tegenvallende omzetvooruitzichten. Beleggers wachten op het Amerikaanse banenrapport van vrijdag. De gesprekken tussen Libanon en Israël in Rome zijn voorspoedig verlopen. Dat zegt een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Verenigde Staten bemiddelen. In de zevende onderhandelingsronde spreken de partijen over de ontwapening van Hezbollah en een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Coco's Beach, de

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Okay.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.

0: topper in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
0: Heavy Mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
3: Dat is Frans, 80.
4: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
4: Nee, restaurant Catrefin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
4: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrefin. Vier wijnen.
4: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer?
4: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Catrefin.
4: Exactement.

Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de...